0: gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Veel score, maar nou ja, dit is
2: nou. Ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op
3: TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer, vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd, 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Cheers.
1: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
2: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
1: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
3: Doe je met de kont, maar dat doet niks, ja?
2: Dat doet niks.
1: Kijk vandaag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze kanalen en op TV Noord.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is bijna 6:02 en dit zijn de hoofdpunten aan Noordnieuws. En die krijg je van Rob de Vries.
5: Goedemorgen. De Tweede Kamer is er nog niet over uit waar de nieuwe kerncentrales moeten komen. Coalitiepartij VVD gaf gisteren aan een voorkeur voor Zeeland te hebben, maar legde de bal bij het kabinet neer. SP-leider en Groninger Jimmy Dijk was daar ontevreden mee.
6: De woorden zijn gewoon inhoudsloos. Je kan net zo goed poep tegen de muur aan gooien.
5: Rederij Wagenborg in Delfzijl gaat vrachtschepen bouwen in China. De eigen scheepswerf, Nystuen Sander, in Farmsum, heeft daar de komende jaren geen tijd voor. Het gaat om 10 schepen die geschikt zijn om over bevroren zeeën te varen. En de politie heeft gistermiddag 2 personen aangehouden in Groningen. Een 25-jarige stadjer werd opgepakt voor betrokkenheid bij een bedreiging. Een 30-jarige man uit Groningen werd aangehouden omdat hij een grote hoeveelheid drugs op zak had. Meer nieuws straks om 6:30.
1: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
1: Met Stefan Kosters.
4: Ja, goedemorgen deze morgen. En fijn dat je erbij bent aan het begin van vrijdag 3 juli. En de dag beginnen we goed met UB40.

0: UB40 op Noord in de ochtendploeg en Red Red Wine. Goedemorgen, het is 6:08 op deze vrijdag 3 juli. En goedemorgen, dat zeg ik niet alleen tegen jou natuurlijk, maar ook tegen Rob de Vries en Sergej in het Veen. Fijn dat jullie er zijn.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo vlak voor het weekend en zo vlak voor de zomervakantie. En die staat op punt van beginnen hier in het noorden. Nou ben ik zelf al weg geweest. Hebben jullie toevallig nog plannen voor de komende weken?
1: Jazeker.
0: Moet ik nou echt die vraag stellen?
1: Ja. Nee, ja, een weekje na of een paar dagen naar de Ardennen. En dan later, of aan het eind van de zomer, staat er nog een reisje naar Griekenland.
0: Zo?
1: Ja, ongelooflijk.
0: Wat een luxe.
1: Ik ben in 20 jaar niet weg geweest en nu gaat het achter elkaar.
0: Ja, en in Griekenland dan moet je wel even met borden gaan gooien. Dat is daar traditie na het eten.
1: Dan roep je geloof ik hoppa.
0: Precies. Nou, dat gaat helemaal goed komen met jou.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja. Ik heb zelf een prachtige reis al achter de rug. Door de Balkan met een roadtrip gemaakt. Dat betekent dat ik de komende weken niet op reis zal gaan.
1: Ah, dat is zinnig.
2: Ja, gewoon moet werken dus.
0: Ja, jij bent wel een paar dagen vrij geloof
2: ik. Ja, ik ben wel even vrij.
0: Even
2: ik ga er ook wel even op uit richting Frankrijk.
0: Heel veel plezier, maar begint dan de zomervakantie ook direct met zomersfeer? Nee. Nee, het is een beetje zoals gisteren. 20 graden vandaag. Af en toe kan er eens een buitje vallen. En ook de rest van het weekend blijft ongeveer hetzelfde. Een beetje een korte samenvatting.
1: Het wordt nou wel een beetje spannend, hè? Met de hondsdogen die eraan komen. Als het tijdens of voor of rond de hondsdogen niet echt geweldig weer wordt, nou vergeet het dan maar voor de rest van de zomer.
0: Uh-oh. Nou, we gaan straks Harma even wakker maken. Die kan dat allemaal veel beter duiden dan dat wij dat kunnen. We gaan nog even kijken naar dat toernooitje, hè, wat aan de andere kant van de Atlantische Plas wordt gespeeld. In Canada, de VS en in Mexico. Ook 3 wedstrijden vannacht. Portugal-Kroatië, dat was een van de eerste wedstrijden die gespeeld werd. 2-1 in het voordeel van Portugal. En die weet ook direct al hun tegenstander. Want even later speelde ook Spanje tegen Oostenrijk 3-0 voor Spanje. En dat wordt een mooi duel in de achtste finale. Spanje tegen Portugal. En er is ook nog een wedstrijd op dit moment bezig.
1: Oh.
0: Ja, dat is Zwitserland tegen Algerije. En iedereen die nog niet de tussenstand wil weten, even de vingers in de oren. Want ik ga het nu zeggen 2-0 op dit moment. In het voordeel van Zwitserland. Ja, en hij heeft gisteren in de rust van Spanje-Oostenrijk klom Infantino voor de camera achter de microfoon van een Amerikaanse televisiestation. Ja, en daar heeft hij toch even wat uitspraken gedaan, hoor. Zoals, dit is de meest onvergetelijke show en WK ooit. Nou ja, een beetje Trumpiaans allemaal. Waar duidt u nu allemaal op? Op de finale die eraan zit te komen op 19 juli. Want het wordt echt heel Amerikaans met een heuse halftime show.
1: Ja.
0: Oh. Ja, en een pauze die wat langer duurt dan een gemiddelde rust bij een voetbalwedstrijd. Allemaal grote artiesten klimmen op het podium. Wat dacht je van Shakira?
2: Natuurlijk.
0: Ja, altijd leuk om daar naartoe te kijken. Ja. Madonna, die mag ook optreden in de halftime show.
1: Gezellig.
0: Okay. Ja, dat heeft ze ook al een keer eerder gedaan bij het Songfestival. Dat was ook een groot succes. Daar zong ze ook tweestemmig. Hard en vals. Maar Infantino heeft ook gezegd, de komende dagen wordt een nog grotere artiest aangekondigd.
1: Dat kan toch haast niet?
0: Maar ja, wie dat is, dat is nog even afwachten. Misschien een van de volgende artiesten. Martin Garrix en Ed Sheeran komen eraan. Goedemorgen, het is 6:12.

0: naast collega's zijn het ook echt vrienden voor een leven. Martin Garrix en Ed Sheeran. En dat hoor je natuurlijk terug in Repeat It.
1: Dit is De Vroege Vogel.
0: Hajo Kiel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je bent al een tijdje wakker, denk ik.
2: Oh, nee, nog niet zo lang.
0: Oké, dus slaap nog even uit je ogen wrijven. En dan kan de dag echt beginnen met een smakelijk bakje.
2: Ja, die heb ik al
0: Oh, die kan heel goed. Ja, wat staat er dan op de planning voor jou vandaag?
2: Ik moet vandaag eerst in mijn cursus. Voor de code Nikkers van het Rechthoek.
0: Oké, en ja, maar, voor degene die niet weten, wat voor cursus is dat?
2: Ja, deze cursus is veilig werken langs de weg, zeg maar. Maar elke 5 jaar, of elk jaar, mag die 7 uur cursus nou voor onze strafgoedruimte, zeg maar. Dus elke 5 jaar, dan mag de code weer bijwerken.
0: Ja, een soort opfrissingscursus.
2: Ja, er zijn cursussen die ik denk van, wat. Maar heftruckcertificaat was verlopen, dus die heb ik ook al, die heb ik ook al weer op ons, zeg maar. En ik ben nou wat regels dan met de digitaal tachograaf, dus die heb ik ook al gehad. En nou, veilig werken lezen weer, dat lijkt me ook wel een leuke.
0: Ja, wel, wat dus, zou je dan leren? Trekken.
2: Nou, wat de regels zijn van de borden, van de schildjes, die pilonnen, zeg maar, die met een dagstongen schildjes, met een lange stongen, dat is ook een ding. Mooi, maar net kwijt. En binnen de afzetting geen zwaarlamp, dus dat wordt ook een gevoel vergeten. Want die cursus is vermoord nog, he, maar ik heb al vaak...

0: dan moet ik eigenlijk ook nog geen kilo hebben. Dus dan gaan we door naar het meer.
1: Wat moet daar nog gebeuren in Pekel?
0: Ja, dit is een bouwrijpmerken van de drie woonplekken, zeg maar. Dus de weg er nooit zo, dat moet ik zo maar voor.
1: Kijk, het werk is een stuk aangenamer met dit weer dan, laten we zeggen, een dikke week geleden.
0: Ja, dit is, ja. Maar in het corona even herkomen. Dat is toch een boete, maar dat weet ik niet meer.
1: Helemaal geen medelijden met jou te hebben.
0: Nee. Ik heb vorige week een betere kroon als ik. Maar nee, man. Het is een hele stuk aangenomen. Dat klopt wel, ja. Het was niet te wel voor niks hoor.
1: Het was echt benauwd en ontzettend warm. Hoe anders is het dan vandaag en ook aankomend weekend? En daarover gesproken. Heb je toevallig wat leuks in de agenda staan voor de komende dagen?
0: Ja, we hebben een feestweek in Durban. Dus van oben is ik weet niet precies hoe dat is. Gewoon zo'n skelter van Hellinghoven. Dan moeten ze zo ver mogelijk komen voordat ze het water in vallen. Daar hebben ze de jeugdzoos en de rommelbaan hier in de oben. Dus daar horen we nu weer de kiek. En dan hebben we een motortoets achter de feestweken. Dus dat gaan we ook in nou.
1: Ja, doen we een beetje denken aan Talente Zee in de lucht.
0: Ja, dat doen ze ook van afkijk, zeg maar. Ja. Ik weet niet precies wat het spel uit, maar dat is met een skelter en over een boom in het water. En een vlak in het water, stroomblum.
1: Ja, geweldig. Ja, hoog en droog of zo. Ja. In ieder geval dat soort termen hebben ze altijd.
0: Zoiets is.
1: Ja, en voor in ieder geval welk dorp hebben we het dan?
0: Onstwedde, hè? Onstwedde. En die jeugdzoos die organiseert dat allemaal. Dus die jongens die verdwijnen ook wel een clubje.
1: Kortom, een groot feest dit weekend in ieder geval in Onstwedde.
0: Ja.
1: En ik zei het net al, het is niet dat het weekend op punt van beginnen staat, maar ook de zomervakantie in het noorden van het land. Heb jij toevallig ook wat plannen?
0: Nee, in de zomervakantie hebben we nog zoveel plannen. Ja, we hebben een poel, twee of drie door richting Holt. Die kan ook de vrouwen niks, maar verder blijven we gewoon thuis. Zeg maar.
1: Dus
0: we gaan natuurlijk op skivakantie. Ja, thuis is het net zo leuk. Vinden wie.
1: Heel goed, ja, dank. Ik wens je heel veel plezier bij thuis blijven. En met werken en met de cursus.
0: Goed.
1: En natuurlijk ook bij die prachtige feestweek daar in ons tweede Hajo Kiel.
2: De Vroege Vogel.

0: Een heerlijke plaat uit de oude doos. Maxine Nightingale en Right Back Where We Started From. En daarvoor Oetgrun, Wereld in Mijn Kop van Dion Bouwers en Dennis Krotje. En zo direct natuurlijk het laatste nieuws uit stad en ommeland. Maar eerst kijken we even buiten onze provinciegrenzen. Vrachtwagenchauffeurs die nog altijd wachten op een tolkastje krijgen nog geen boete, dan meldt het RDW.
1: Er is nog wat leveringsachterstand en daarom heeft de minister ook besloten tot een coulanceperiode. Er is dus nog een week coulance dat je nog, als je geen kastje hebt en je hebt het kastje wel voor 1 juli aangevraagd, dat is belangrijk, dan gaan wij daar nog niet op handhaven.
0: Ja, want sinds 1 juli moeten vervoerders een kastje achter hun voorruit hebben dat bijhoudt hoeveel kilometers ze rijden en ze betalen dan tol per gereden kilometer. Hiervoor staan langs de weg nieuwe hoge camera's. En de boetes zijn flink hoor. Die kunnen oplopen tot €800. Op het WK voetbal is Portugal door naar de achtste finale. Tegen Kroatië kwamen ze nog wel op achterstand. Maar in de tweede helft kwam er op aanraden van de VAR een penalty. En dus was het aan aanvoerder Ronaldo.
2: After review, Croatia player number 13 holds his opponent with two arms with clearing back. Final decision, penalty.
3: En dan staat er toch nog weer spanning op. Bij de 41-jarige Ronaldo. In gouden aanloop. Hij blijft cool. Livakovic beweegt eerder. En hier is dan zijn eerste doelpunt in de knock-outfase.
0: En vlak voor tijd werden er nog 2-1 voor Portugal. En het zat trouwens niet mee hoor voor Kroatië. Want er werden 3 goals van de Kroaten afgekeurd. Portugal die speelt in de volgende ronde tegen Spanje. Dat won gisteren makkelijk van Oostenrijk met 3-0. En ik zei het al, zo direct de laatste nieuws uit stad en ommeland. Degene die ons bij gaat praten is Rob de Vries. Goedemorgen, wat heb jij zo voor ons?
4: Goedemorgen, ja, onrust onder jonge ouders. Waarover? Dat hoor je zo.

0: Ja, echte man van nu, hè. Damiano David en Talk to Me. Tijd voor Noordnieuws van 6:30. Rob de Vries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Haagse politiek is er nog niet over uit waar de nieuwe kerncentrales moeten komen. In het Zeeuwse Terneuzen of de Eemshaven. De verdeeldheid in de Tweede Kamer is groot. Coalitiepartij VVD gaf gisteren aan een voorkeur voor Zeeland te hebben. Men legde de bal bij het kabinet neer. SP-leider en Groninger Jimmy Dijk was daar ontevreden mee.
2: Voorzitter, ik heb geen één vraag aan de VVD meer. Te meer omdat de woorden er gewoon niet toe doen. Het is ontzettend pijnlijk om te zeggen, maar de woorden zijn gewoon inhoudsloos. Je kan net zo goed poep tegen de muur aan gooien.
1: Coalitiegenoten van de VVD, D66 en CDA gaven aan tegen een kerncentrale in Groningen te zijn. Vanaf de komende jaarwisseling geldt er voor consumenten definitief een verbod om vuurwerk af te steken. De wet die dat vastlegt gaat per 1 augustus in. Ze is deze week bekrachtigd door het kabinet. Het verbod betekent een lelijke streep door de rekening van vuurwerkverkopers. Het kost Engelina Corneef van Koper Jan in Groningen een kleine 90.000 euro omzet.
3: We hebben nog een beetje kindervuurwerkvoorraad, want dat mogen we gewoon het hele jaar doorverkopen. Alleen, ja, zoals het gisteren ook bekend is geworden, is eigenlijk de rest... Mag niet meer.
1: Groningse vuurwerkverkopers betwijfelen het effect van de wet. Ze vermoeden dat mensen gewoon naar Duitsland zullen gaan om vuurwerk te blijven kopen. Rederij Wagenborg in Delfzijl gaat vrachtschepen bouwen in China. De eigen scheepswerf van de rederij, Nissen Sander in Farmsum, heeft daar de komende jaren geen tijd voor. Het gaat om 10 schepen die geschikt zijn om over bevroren zeeën te varen. Chinese bouwers mogen niet zomaar met de ontwerpen aan de haal gaan. Volgens Wagenborg zijn daar afspraken over gemaakt. De eerste schepen uit China worden in de loop van volgend jaar opgeleverd. De politie heeft gistermiddag 2 personen aangehouden in de stad. Een 25-jarige inwoner van Groningen werd aangehouden voor betrokkenheid bij een bedreiging. En ook een 30-jarige stadje werd aangehouden. Hij had een grote hoeveelheid verdovende middelen bij zich. Beide mannen moesten de cel in afwachting van verhoor. Het nieuws dat er PFAS is aangetroffen in moedermelk zorgt voor onrust onder jonge ouders. In 18% van de gevallen is de hoeveelheid PFAS in moedermelk boven de norm, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Toch blijft het advies van het RIVM en het voedingscentrum dat ouders niet moeten stoppen met borstvoeding geven. Ook lactatiekundige Geerte van den Broek uit Groningen vindt het niet nodig dat moeders zich veel zorgen maken.
4: Borstvoeding wordt nu een soort van in een heel negatief daglicht gezet voor de moeders. Voor de, iets wat het allerbelangrijkste is wat je je kind kan geven. En waar je dus ook je vaak heel verantwoordelijk in voelt. Daarom komt die onzekerheid ook. En ik denk dat het daarin belangrijker is om de oorzaak aan te pakken. En niet nu het gevolg van eventueel een 10% minder werkend immuunsysteem.
1: In de woning van de burgemeester van Rooienstraat Oost in Hoge Zand is gisteravond een kleine brand uitgebroken. De oorzaak was een vergeten pannetje op het vuur. Niemand raakte gewond. 2 katten en een hond konden op tijd uit de woning worden gehaald. En in tegenstelling tot vorige Summer Stage concerten in het Groninger Stadspark zijn er na het optreden van Mumford & Sons weinig klachten van omwonenden binnengekomen. Over het geluid kwamen slechts 8 meldingen binnen. Daarnaast waren er 2 meldingen over parkeeroverlast en 1 over vuurwerk. Bij de 2 eerdere Summer Stage concerten lag het aantal klachten beduidend hoger. 57 rond het optreden van Snow Patrol en 81 na het concert van Kraantje Papi. Voordeel bij het optreden van Mumford & Sons eergisteren was dat de wind een stuk gunstiger stond dan bij voorgaande concerten. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Rob, dankjewel. En zometeen gaan we natuurlijk even aan Harma vragen wat het weer gaat doen vandaag en de komende dagen. Ja, tenminste, als ze wakker is.
5: Goedemorgen. Nou, we zijn er weer. Ja hoor.
6: De Ochtendploeg.
7: Met Stefan Kosters.
0: En we blikken ook nog even terug op de stelling van gisteren. Die ging over het vuurwerkverbod. Er kwamen heel veel bijzondere reacties binnen. We gaan ze zo bespreken na Climie Fisher, Love Changes Everything.

0: als je verliefd bent, kijk je anders naar de wereld. Dat is een beetje de boodschap, hè, van deze. Climie Fisher, love changes everything.
1: Lopend vuur.
0: Ja, de komende jaarwisseling ziet er anders uit dan de voorgaande jaren. Want vanaf 1 augustus is het landelijke vuurwerkverbod officieel van kracht. Ja, dan is het gedaan met rotjes, vuurpijlen, ja, noem het allemaal maar op. Brengt ons bij de stelling van gisteren. Het vuurwerkverbod zal niet veel veranderen. En Sergej, hoe denkt Groningen daarover?
2: Nou, Geertje Veldman die heeft juist het idee dat er juist nog meer illegaal vuurwerk hierdoor binnenkomt en hardere knallen. Nog meer vernielingen en brandjes. En dat is natuurlijk heel moeilijk om te handhaven. Herman heeft wel een suggestie om de boel onder controle te houden. 29, 30 en 31 december grenscontroles uitvoeren. Iedere auto uit Duitsland bij de eerste parkeerplaats of tankstation eraf en controleren. Ja, Herman, dat zou natuurlijk wel helpen. Maar ja, hebben we genoeg mensen daarvoor?
0: Dat is natuurlijk de vraag.
2: Ja,
0: ja.
2: En die moet, dat is nu al een probleem met de grenscontroles die er zijn.
0: En ja, er is ook gewoon te weinig personeel om dat te doen.
2: Ja,
0: ja.
2: En enorme files, denk ik ook nog. Maar goed,
0: dat is ook niet fijn. Nee.
2: Het is in ieder geval wel goed om daar over na te denken, Herman, hoe je dat zou kunnen handhaven. Henk Dijkhuizen die zegt er zal weinig veranderen zolang er vuurwerk in België en Duitsland te koop is. De politie zal weggejaagd worden als ze in de buurt komen van groepen die met vuurwerk bezig zijn. Die kunnen dan beter op het bureau blijven zitten. Hij denkt dat dat er alleen maar erger op wordt. Ria ter Veld, ja, die zegt moet je eens kijken naar het voetbal, hoeveel daar wordt afgestoken. En dat mag wel.
0: Nou ja, dat mag eigenlijk ook niet, hè?
2: Mag ook niet, nee.
0: Nee, je wordt toch altijd op een of andere manier krijg je dan toch het stadion in.
2: Ja, vind ik ook altijd heel bijzonder, ja.
0: Ja, want ik ben ook wel eens bij een voetbalwedstrijd geweest. En dan, dan word je gewoon van top tot teen gefouilleerd.
2: Ja.
0: Ik denk, hoe krijgen die mensen dat mee?
2: Ja.
0: Ja, ik heb, als ik nou mijn fantasie de vrije loop laat, dan zal ik het misschien wel weten, maar ik weet het niet.
2: Nee, het wordt waarschijnlijk wel ergens verstopt. Oets Offeringa heeft gereageerd. Die zegt, ja, ik wens ze veel succes met deze drooglegging. Nu krijg je een enorm circuit van illegaal vuurwerk. En die knallen worden alleen maar harder. Dit is de oplossing niet, is denk ik de conclusie van zijn reactie. En ook Sari Hofman die denkt, dit zal nog veel en veel gekker worden dan het nu al is. En Salo Meijer, die durft nog een schepje bovenop te doen. Die zegt, dit wordt compleet oorlog. Maar dat heeft de regering op deze manier wel zelf uitgelokt. Nou ja, uitlokken dat is... Maar het kan wel een gevolg zijn dat het er alleen maar erger wordt.
0: Het is ook wel stevig geworden, hoor. Compleet oorlog.
2: Ja, dat is misschien wat overdreven. Maar in mijn beleving is het ook zo. Hè. Sinds dat knalvuurwerk is verboden... dat is al een aantal jaren zo. Heb ik juist het idee dat het er ook alleen maar erger op wordt. Omdat mensen dat spul dan toch over de grens halen waar andere regels gelden. En dat hiermee naartoe nemen. Dus ja, ik had zelf ook niet het idee dat dat een hele goede oplossing was.
0: En je hoort ook wel eens verhalen dat mensen het dan gewoon in het buitenland bestellen en met de post deze kant op laten komen.
2: Ja.
0: Nou ja, goed. Ja. Het vuurwerkverbod zal niet veel veranderen. Dat was in ieder geval gisteren ons lopend vuur. Ja, daarmee eens. En dat is dan toch eigenlijk best wel triest dat mensen dat denken. Hè? Bijna 3/4 van de stemmers zegt, ja, dat vuurwerkverbod gaat niks veranderen. Er wordt gewoon geknald met oud en nieuw.
1: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.

0: Marco Borsato in de ochtendploeg. En de bestemming en onze volgende bestemming is... Noordbroek. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je had gisteravond een bijzondere avond.
1: Ja, klopt.
0: Want jij stond op de bühne, op de planken.
1: Ik stond een klein beetje op het toneel. In de schoolmusical hier zo in Noordbroek. In de Inspecteur Amerika School.
0: Oh, wat leuk, hè? Wat was jouw rol?
1: Nou, ik moest eigenlijk een soort van mezelf gaan spelen. En daarin had ik dan een bepaalde rol. Laat ik het zo maar zeggen. Het was een bioscoop, die stond op het randje van de afgrond. Nou, en ik was dus zoals het nou leek de laatste gast. Maar dat zal waarschijnlijk toch allemaal wel goud overlopen worden.
0: Oké, okay, dan gelukkig maar.
1: Ja.
0: Ja, en dat is vaak wel het lastigste, hè? Jezelf spelen.
1: Ja, omdat je toch een tekst wezen kreeg. En dan moet je er wel een beetje met rennen natuurlijk. Hè? Ach, nou ja, het was maar een klein rolletje, maar het was wel heel erg leuk. Het is een hele eer als je het overvroegt. Want...
0: Zo is het. Nou ja, volgens mij heb je genoten. En vandaag hoef je niet aan de tekst te houden. Je mag lekker freewheelen, twisten. Ja. Als het weerbericht een beetje klopt, dan vinden we het heel fijn.
1: Ja, nou ja, het is wel een beetje, het wordt allemaal wel wat minder fraai. Wat minder zomers, ook op de lange duur. Halverwege of één volk de week, denk, knapt het echt weer een beetje op. Maar de komende dag is het gewoon wat wisselvallig. En op dit moment, wat wisselbewolkt in de stad. 12,5 groot gusten werd een warmendag, 20 groen, 1 mm is de vaan. En de barometerstand doet ze vaart, 20 millibar visvliet, 20 groen. Guster, 2 mm is de vaan. 15 groen. Was de temperatuur gisteren, was de temperatuur zo net. En de bewolking die is er wel, maar een paar zonnestrootjes, er zit niks over. In de zwakke west-zuidwestenwind, nou dat gaat nog wel weer meer worden vandaag. In een roodschaal, 16 graden op de thermometer, half bewolkt, 18 kilometer zicht. In gisteren met 4,5 uur, dus 20,5 graden en 18 millimeter. Vandaag een dag met bewolking, zon en een bui is ook nog mogelijk. De wind wordt matig tot krachtig, komt u het noordwesten, draait naar het noordwesten met 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht opklaren, loten meer bewolkt. Tegen de muren valt er eens wat regen. De muren trekt de regen voort. Komt de zon er weer bij. Maar er is ook nog weer kans op een bui. En de temperatuur 20 tot 22 graden.
0: Harma, dankjewel.

Back and Stay in de ochtendploeg. Zometeen natuurlijk nog veel meer mooie muziek. Op Noord, wat dacht je van Soul Asylum, Runaway Train, komt er zo aan. Maar de zomervakantie staat ook op punt van beginnen. En daar hoort natuurlijk zomerse muziek bij, om dat te vieren. Hier zijn Shawn Mendes en Camila Cabello met Señorita.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hanta-virus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
4: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
3: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
5: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
3: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen, verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ja, inmiddels alweer 7:03 en dit zijn de hoofdpunten uit Noordnieuws. En die krijg je van Rob de Vries.
7: Rederij Wagenborg in Delfzijl gaat vrachtschepen laten bouwen in China. De eigen scheepswerf, Nisten Sander in Farmsum, heeft daar de komende jaren namelijk geen tijd voor. Het gaat om 10 schepen die geschikt zijn om over bevroren zeeën te varen. Een fietser is gisteravond gewond geraakt bij de fietsoversteek op de Braaienweg in Groningen. Het slachtoffer werd geschept door een automobilist en moest worden behandeld door ambulancepersoneel. En zwemmer Sean Niewold heeft op de eerste dag van het NK Lange Baan zwemmen een Nederlands record gezwommen. De Groninger zwom de 50 meter vlinderslag in 22 seconden en 69 honderdste. Daarmee plaatst Niewold zich ook voor het EK Lange Baan in Parijs in september. Meer nieuws straks om 7:30.
8: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: De Ochtendploeg.
12: Met Stefan Kosters.
6: Ja, nog heel even. Dan is de vakantie ook begonnen in Groningen. Gaan we op reis? Blijven we thuis? We gaan het zo bespreken in een nieuw Loop het Vuur.

0: Ja, als je zomerse muziek hoort, dan weet je, de zomervakantie staat al punt van beginnen. Na vandaag is het dan ook officieel zomervakantie in het noorden van het land. Goedemorgen, het is bijna 7:10 op deze vrijdag. Ja, ook al begint de vakantie dan, het is niet echt zomersweer. Nou ja, het is wel behoorlijk aangenaam met 20 graden, misschien net iets erboven, 21, 22. De komende dagen zal er niet anders zijn en her en der kan er een buikje vallen. Nou, straks de details over het weer natuurlijk van Harma. Ook een nieuw lopend vuur komt eraan, gaat over de vakanties. Blijven we thuis? Gaan we op reis? We gaan het zo uitgebreid bespreken. Maar eerst kijken we even naar wat andere media allemaal melden. Zo buigt het AD zich over de vraag, wie is Sien? Hebben jullie een idee? Wie is Sien?
1: Nee, geen idee.
0: Nee, modejournalisten en royalty watchers die houden zich daar al een paar dagen mee bezig. Wat is er aan de hand? Amalia die was aanwezig samen met haar ouders bij de Raad van State. Ja, daar droeg ze een prachtige gouden ketting. En daarop de naam ingegraveerd: Sien.
2: Ja. Sien? Ik ken wel Sien van Sesamstraat.
0: Ja, die ken ik ook, ja. Ja, maar de Sien van Amalia, die kennen we niet. Is toch best opmerkelijk, hè? Dat ze dan helemaal inzoomen op een foto om erachter te komen welke naam daar op dat gouden kettingje staat.
1: Erg is dat, hè?
0: Ja, ik denk altijd, ach, laat dat meisje nou toch.
1: Ja.
0: Ja, maar goed, ik ben ook wel nieuwsgierig.
1: Ja, ik wou zeggen, jij wil ook weten wie Sien is.
0: Nou ja, je Sien dan gewoon.
2: Misschien wel een hartsvriendin.
0: Dat zou natuurlijk kunnen, ja. Nou ja, we gaan er ongetwijfeld achter komen. Want houdt de monojournalisten en royalty watchers bij het AD in ieder geval goed bezig.
2: Ja.
0: Weet jullie nog de dag dat jullie je rijbewijs op hebben gehaald?
2: Nee, niet meer zo echt dat moment, nee.
0: Dat was toch heel spannend, hè? Voor het eerst alleen dan in de auto.
2: Ja, dat weet ik nog wel. Ja.
0: Ja, wat ik toen heb gedaan. Ik ben toen heel keurig, heb ik maar de snelheid gehouden. Ben ik naar Duitsland gegaan en toen heb ik daar gekeken hoe hard de auto kon. De autobaan.
2: De eerste dag?
0: Ja.
2: Ongelooflijk, ja.
0: En er was ook een jongeman in Den Bosch die dat vanochtend ook heeft gedaan. Die dacht, weet je wat? Gisteren was dat. Ik haal eventjes mijn rijbewijs op. Ik heb hem net gehaald bij het gemeentehuis. Inderdaad, meegenomen. En na 6 uurtjes kon hij hem alweer inleveren.
2: Ah. Oh.
0: Hij heeft het in Nederland getest, hoe hard die auto kon. Na 6 uur al je rijbewijs kwijt. Het is ongelooflijk. Ja, wat zegt Edwin al altijd? Beetje de laagvlieger van de week?
2: Ja. Ja.
1: Van de dag.
0: Van de week, van de maand misschien wel al. Zes uurtjes.
2: Maar wel een beetje dom, hoor.
1: Ik wou zeggen, domkop van de dag.
0: Ja.
1: Ongelooflijk. En tegenwoordig heb je ook nog natuurlijk met die punten en zo.
0: Dat klopt, ja. Ja, en nou meer dan terecht natuurlijk dat hij dan is afgepakt.
2: Ja.
0: De Tweede Kamer die buigen zich dan over iets heel anders. Want ze willen eigenlijk harder optreden tegen dit. Ja, het onnodig toeteren.
2: Oh.
0: Ja, ik heb het idee dat er grotere problemen zijn in dit land dan, dan dit. Maar zij gaan zich erover buigen, want het schijnt wel zeker in de Randstad een groot probleem te zijn. Als er wat gevierd wordt.
2: Ja,
0: beginnen mensen direct. Ja hoor. Ja, dan wordt er getoeterd. Nou, zeker nu ook met het WK voetbal. Heel wat nationaliteit natuurlijk ook in de Randstad. En dan wordt er flink getoeterd. Nou, binnenkort gaan ze die bedragen verdubbelen. En misschien nog wel nog een paar eurotjes erbij.
2: Nou, nog een keer toeteren.
0: Onnodig toeteren, dat mag dus niet. Ga je nog een keer toeteren?
2: Nee.
1: Ja, wel.
2: Okay.
0: Maar is onnodig en dat mag dus niet.
2: Nee.
0: Dit mag dus niet.
2: Het is heel veel geld, dit.
0: Goedemorgen.

0: Matthew Wilder op hoort en Break My Stride.
1: Lopend vuur.
0: Nog heel eventjes, dan is het officieel, is er ook zomervakantie in het noorden van het land, ook hier in Grun. Ja, voor de ene moment om met de caravan, tent of met het vliegtuig op pad te gaan. Voor de ander juist een tijd om thuis te blijven, lekker in de tuin te zitten of dagjes uit te plannen. Vakantievieren is de afgelopen jaren behoorlijk duurder geworden. Ja, voor een reiscamping of vakantiehuisje betaal je nu echt een flink bedrag. En tegelijk kiezen steeds meer mensen ervoor om juist dicht bij huis te blijven. Ja, en laten we eerlijk zijn, Groningen heeft natuurlijk genoeg te bieden. Dat brengt ons bij de vraag, hoe ziet jouw ideale zomervakantie eruit? Moet je echt weg om vakantie te voelen? Of geniet je net zo hard thuis?
2: Ja.
3: Ja. Nou, ik weet uit ervaring dat je thuis en in eigen provincie prima kunt genieten. En dan kun je ook zeggen van ik ga eens een dagje weg. Een leuk museum aan de andere kant van het land bezoeken. Of de Veluwe op. Of noem het allemaal maar op.
0: Ja, voor een vakantie dan merk ik wel dat ook hoe leuk het hier ook is. En hoeveel leuke dingen je hier kan ondernemen. Noem het allemaal maar op. Voor een vakantie wil ik toch even weg.
3: Ja, het is wel goed om er even uit te zijn.
0: Ja, even andere weg omgeving. Uit de dagelijkse sleur, de dagdagelijkse dingen, dat je helemaal niet aan herinnerd wordt. En dan
2: even niet de was hoeven te doen of het huis gewoon moeten maken, dat soort dingen. Ja, het is wel even fijn om in een andere omgeving te verblijven.
0: Ja, dat
2: andere
0: je
2: cultuur, andere indrukken, noem maar op.
0: Ja, daarom denk ik ook dat onze stelling van vandaag behoorlijk wat tongen los zal maken. Want de stelling is, de mooiste zomervakantie beleef je gewoon in Groningen.
3: Ja, en we zijn benieuwd hoe daarover gedacht wordt. Laat het maar eens weten. 050-3188-288. Bellen of appen, allemaal op hetzelfde nummer. En het lopend vuur is natuurlijk ook terug te vinden op de Facebookpagina van Radio Noord. Dus daar kan je ook even je reactie achterlaten.
0: Hartstikke leuk. Als je dat doet, 57% van de stemmers is het trouwens op dit moment eens met die stelling. De mooiste zomervakantie beleef je gewoon in Groningen.
1: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
0: Ja, zo vlak voor het weekend pakken wij de toeters en de slingers er alvast bij, want het is tijd voor een feestje.
5: Gefeliciteerd!
3: Hoi, hoi, hoi, hoi.
0: En hoi, hoi, hoi, hoezee, dat zeggen wij tegen 1448 Groningers. Want zoveel zijn er jarig vandaag.
3: Oepoe.
0: Heel wat taartjes worden er dus gegeten in onze provincie vandaag. En er zijn ook behoorlijk wat prominente jarig. We vinden ze allemaal terug bij ons op de verjaardagskalender. Wat dacht je van Tom Cruise?
3: Oh, die is jarig.
0: Ja, hij zal behoorlijk glimlachen, denk ik, want hij is 64 geworden.
3: Zo.
0: Van harte.
3: Ja.
0: In ons eigen land viert mevrouw Killerbody haar 45ste verjaardag. Dan heb ik het over Faya Laurens.
3: Oh ja, met dat boek.
0: Ja, ze brak,
3: Killerbody.
0: Ja, en ze brak door als actrice in die serie waar jij ook wel eens in speelt.
3: Ik ben één keer figurant geweest. Goede tijden, slechte tijden.
0: Precies. Nou, tegenwoordig presenteert ze ook verschillende programma's. Nou, ze schrijft boeken. Maar ja, die boeken die gaan dan over zo'n killer body. Hè? Je moet gezond leven.
3: Ja.
0: Dus waarschijnlijk geen taart daar op de koffietafel.
3: Nou, dan
0: gauw door naar de volgende.
3: Ja, we gaan daar niet naartoe, hoor.
0: De volgende jarige is Sjaak Zwart. Beter bekend natuurlijk als Mr. Ajax. Hij speelde van 17 seizoenen en in het eerste van Ajax. En staat met 228 doelpunten derde op de lijst van Ajax topscorers

0: alle tijden. En hij wordt 88.
1: Van harte. Zo, mooi.
0: Dan gaan we naar de jarige van vandaag. Want Shane Lynch ziet Abraham.
1: Gefeliciteerd, maar we...
0: Ja, die naam zegt jou niks, hè? Dat dacht ik al.
1: Ook alweer?
0: Ik zag een groot vraagteken op je voorhoofd staan. Ja. Dat is één van de boys van Boyzone.
1: Oh!
0: En ook in ons land scoren ze mega hits. Shane Lynch is de muzikale jarige van vandaag. 50 is hij geworden. Eén van de boys dus van Boyzone. En dit was een van hun allergrootste hits. The Picture of You. Van harte.

0: het Gronings Goud van deze week. Annemarie Zuidema en My Son. Het is bijna 19:30, bijna tijd voor Noordnieuws. En Rob, wat horen wij zo?
1: Ja, dan hoor je dat je moet uitkijken als je je begeeft op de weg tussen Bedum en Stedum.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Het is iets na 19:30 en dit is Noordnieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vanaf 1 augustus mag er door particulieren definitief geen vuurwerk meer worden verkocht en gekocht en afgestoken. De wet die dat vastlegt is deze week bekrachtigd door het kabinet. Het verbod betekent een lelijke streep door de rekening van vuurwerkverkopers. Het kost Engelina Corneef van Koper en Jan in Groningen een kleine €90.000 omzet.
9: Aan de ene kant is snap waarom het niet mag voor de hulpverleners. Alleen waarom? Denk ik dat ze de plank misslaan. Het is eigenlijk, je pakt alleen de Nederlandse ondernemer. Want de mensen die het vuurwerk willen afsteken, die krijgen het toch wel.
1: Ze vermoedt dat mensen naar Duitsland blijven gaan om vuurwerk te kopen. En pleit dan ook voor een Europese aanpak om zwaar vuurwerk zoals cobra's uit te bannen. Rederij Wagenborg in Delfzijl gaat vrachtschepen bouwen in China. De eigen scheepswerf van de rederij, Niesten Sander in Farmsum, heeft daar de komende jaren geen tijd voor. Het gaat om 10 schepen die geschikt zijn om over bevroren zeeën te varen. Chinese bouwers mogen niet zomaar met de ontwerpen aan de haal gaan. Volgens Wagenborg zijn daar afspraken over gemaakt. De eerste schepen uit China worden in de loop van volgend jaar verwacht. Bij de fietsoversteek op de Braaierweg in Groningen is gisteravond een gewonde gevallen. Een automobilist schepte daar een fietser. Het slachtoffer moest behandeld worden in een ambulance. In de nasleep vond nog een tweede aanrijding plaats. Daarbij raakte niemand gewond. Winkelbeveiligers hebben gisteravond in Groningen een fietsendief aangehouden. De man zou een fiets hebben gestolen van mensen in de Herenstraat. In de Haddingerstraat kon de vermeende dief in de kraag worden gevat. Hij is daarna aangehouden door de politie en meegenomen naar het bureau. In de sloten aan de Wildervangster Dallen in Wildervank is sprake van veel vissterfte. Op meerdere plekken drijven levenloze vissen. Volgens waterschap Hunze en Aas daalt in de zomer het zuurstofgehalte van het water. En groeien er meer planten, waardoor vissen het moeilijk hebben. Eerder deze week was er ook massale vissterfte in een vijver in het zuiden van de stad. Fietsers en voetgangers op de weg tussen Bedum en Stedum moeten uitkijken. Een buizerd die nestelt in een boom langs de Stedumerweg belaagt er geregeld voorbijgangers. Natuurfotograaf Wilco van der Laan beschrijft het gedrag van de terrorbuizerd.
10: Vooral in deze tijd van summer, ja, dan hebben ze natuurlijk nog nussen. En daar zitten natuurlijk kuikens in, kieken. En die beschamen ze. Dus elke nooit die hier langskomt of fietsen of wandelen of hardlopen, ja, dat is een leven uit zeker.
1: Ja, het broedseizoen duurt nog tot volgende maand. Tot dan is het dus nog even oppassen. De gemeente waarschuwt voorbijgangers met een bord voor de agressieve buizerds. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: En daar kun je het geluid waarschijnlijk nog een keer horen. Tenzij jij hem nu nog een keertje nadoet, die buizerd.
1: Nee, dat niet.
0: Nee, oké. Okay.
1: Maar je kunt het wel zien daar.
0: Nou ja, misschien kan ik Harma zo verleiden om dat geluid nog even na te doen. Want Harma gaan we zo eventjes bellen, want we zijn benieuwd wat het weer gaat doen vandaag en in het weekend.
11: Hey, hoi. Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten
12: 63,
11: wij...
12: 63, man. Het zijn er 63.
11: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkenbijwagenborg.com.
15: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
13: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
16: Hup, de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
17: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
16: Wijzerweg, Groningen.
18: De Ochtendploeg.
19: Met Stefan Kosters.
0: Goedemorgen. Het nieuws dat er PFAS is aangetroffen in moedermelk zorgt voor veel onrust onder jonge ouders. We gaan het zo bespreken met lactatiekundige Geerte van den Broek. Dat doen we allemaal naar muziek van de Bee Gees.

0: Ja, op een of andere manier klinkt muziek nog net iets beter op de vrijdag. De Bee Gees in de ochtendploeg en Night Fever. Nou, nieuws dat PFAS is aangetroffen in moedermelk zorgt voor veel onrust bij jonge ouders. Toch blijft het advies van het RIVM en het voedingscentrum dat ouders niet moeten stoppen met borstvoeding geven. Lactatiekundige Geerte van den Broek merkt dat veel moeders door de berichten beginnen te twijfelen. En we hebben haar nu aan de lijn. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, jij merkt dus dat het nieuws veel losmaakt. Wat hoor je dan zoal van moeders?
1: Nou, dat moeders in ieder geval gaan twijfelen of ze bijvoorbeeld wel borstvoeding zouden kunnen gaan geven of de borstvoeding kunnen blijven geven. Het is natuurlijk een soort van belangrijkste wat je aan je kindje mee kan geven. En voor de moeder een heel belangrijke taak, omdat alleen zij daarop aangewezen is. Ja, en als je daaraan gaat twijfelen, dan doet dat natuurlijk iets met je moedergevoel. Dus dat geeft onrust.
0: Ja, want waar zitten die zorgen dan het meest? En waar zijn ze dan zo bang voor?
1: Nou, of ze hun kind misschien schade toedoen doordat ze hun eigen melk geven. Als je hoort dat je het immuunsysteem van je kindje kan aantasten, ja, dan doet dat natuurlijk wat met je. Want dat is voor je kleintje natuurlijk ook niet goed.
0: Ja, nou is het advies van het RIVM en het voedingscentrum dat ze daar niet mee moeten stoppen en gewoon borstvoeding moeten geven.
1: Klopt.
0: Oftewel, je moet je geen zorgen maken. Klopt dat wel?
1: Ja, klopt, inderdaad hoor. En het is heel belangrijk dat moeders dat vooral weten. Hè. Er komt een kop in de krant met PFAS is gevaarlijk en gevaarlijk voor jou en je kindje. Maar we weten dat het echt een hele kleine risicoberekening is. En absoluut ook niet een diagnose. Hè, dus moeders hoeven zich daarin geen zorgen te maken. We geven daarin ook altijd aan, het gaat ook om meer factoren dan alleen bijvoorbeeld iets van PFAS wat ergens in zou kunnen zitten, waardoor je misschien een kans op 10% vermindering van je immuunsysteem zou hebben. Het gaat ook om omgevingsfactoren. Hoe ga je om met je kindje? Maar ik noem maar wat. We ademen PFAS bij wijze van spreken ook in. Het zit ook in ons drinkwater. Dus het zit al overal. En op de manier waarop het nu in het nieuws is gebracht, lijkt het een beetje alsof het probleem bij de moeder ligt. Maar het probleem ligt natuurlijk uiteindelijk bij de PFAS.
0: Ja, ik schrok er ook wel van hoor, toen ik het nieuws hoorde. 1 op de 5 moeders met die borstvoeding geven. Ja, daar bevatte de moedermelk meer PFAS dan zou moeten. Ik kan me voorstellen dat jij daar ook van schrikt.
1: Ik schrok er zeker van toen ik het nieuws kreeg. Niet omdat het voor mij nieuw is, want ik heb er vorig jaar ook al een artikel op geschreven. Waardoor ook uiteindelijk de NOS bij mij terecht is gekomen om mij te interviewen. Dus het is geen nieuw nieuws. Er is alleen een nieuw onderzoek gedaan. Maar vooral de moeders schrikken ervan. En dat merk ik ook op mijn social media account. Ik heb een account wat wereldwijd een platform is van de Borstvoeding Academie. Waar ik moeders vooral eerlijk leer hoe borstvoeding werkt. En daar kreeg ik heel veel berichtjes, privéberichtjes binnen van moeders die zeiden, oh, wil je hier alsjeblieft aandacht aan besteden? Want ik maak me ineens zorgen, kan ik nog wel borstvoeding geven? Dus vooral onder de moeders leeft het. Wij als zorgverleners, lactatiekundigen breed, maar ook vereniging breed van de NVL, zeggen wij altijd, moedermelk blijft alsnog de beste keuze. En dat wordt ook ondersteund door het voedingscentrum en het RIVM gelukkig.
0: Ja, toch zeg mijn gevoel, is flesvoeding dan niet veiliger?
1: Nou, flesvoeding wordt natuurlijk ook getest. En er wordt inderdaad getest dat in poedermelk minder PFAS zit. Maar poedermelk maak je ook weer, bereid je weer met water. En daar zit dan ook weer PFAS in. Het wordt vaak gegeven in plastic. Dus daar zitten ook weer allemaal andere factoren in. En daarbij moet je bedenken dat moedermelk ook nog weer heel veel immuunstoffen meegeeft. Hè? Dus ze geven aan dat het je immuniteit zou aantasten. Maar we weten bijvoorbeeld dat je 50% kans minder kans hebt op bloedwiegedood. Maar ook infecties, oorontstekingen, allergie en astma. En juist de opbouw, het versterken van het immuunsysteem, geef je met moedermelk mee. En dat kan met poedermelk nooit op die manier worden benaderd. En hier hebben we het dan alleen over de voordelen van de moeder, maar voor het kind, maar voor de moeder zijn er ook heel veel voordelen. Denk aan bijvoorbeeld verlaagd risico op borstkanker en eierstokkanker, maar ook verlaagd risico op diabetes type 2. En we weten van diabetes dat het een hele grote probleem natuurlijk is in de maatschappij. En dus we moeten het eigenlijk meer als totaal gaan zien dan alleen dat ene mini kleine stukje PFAS, waardoor moeders nu heel onzeker worden.
0: Ja, zijn er trouwens wel dingen die moeders zelf kunnen doen om hun blootstelling aan PFAS te beperken?
1: Ja, daar zijn wel richtlijnen voor opgesteld. Een van de dingen is bijvoorbeeld dat je je water zou kunnen filteren, hè, met actief kool. Ja, daarvoor wordt het dan gedeeltelijk eruit gehaald. Maar ook goed kijken naar wat voor verpakkingen zit jouw eten. Bijvoorbeeld fastfood zit heel vaak in van die vetbestendige zakken, hè, waar het vet bijvoorbeeld niet doorheen loopt. Nou, daar schijnt dan weer veel PFAS in te zitten. En denk ook aan die anti-aanbakpannen die je altijd natuurlijk hoort in het nieuws. Als je die beschadigd zijn, die moeten gewoon weg. Want dan komt die PFAS ervan af. En dat kun je vervangen door bijvoorbeeld gietijzer of roestvrij staal of keramisch. En zo zijn er eigenlijk ook bijvoorbeeld in je verzorgingsproducten bepaalde stoffen waar PFAS in zit. Dus er zijn zeker stappen die je kan doen.
0: Kortom, uw conclusie is, maak je geen zorgen.
1: De conclusie is, maak je geen zorgen. Wees je bewust van wat je gebruikt in je omgeving van je kindje. En wees je vooral ook bewust van alle gezondheidsvoordelen voor moeder en kind die je met moedermelk wel meegeeft, die je met kunstvoeding niet mee kan geven.
0: Lactatiekundige Geerte van der Broek, hartelijk dank voor de toelichting. Zometeen hier Harma Boer met een uitgebreid weerbericht. We zijn benieuwd wat het weer gaat doen vandaag en in het weekend. Je gaat het horen na deze van Niall Horan. Dit is Dinner Party.

0: Ja, hij stond jarenlang bij One Direction. Inmiddels is hij solo. Niall Horan en scoort hij hit na hit. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, een aantal collega's hier die willen graag weten wat het weer volgende week gaat doen. Ja. Want ja, maandag begint het, hè? Rondje zomer gaan ze met de boot weer door de provincie. Hartstikke leuk wordt dat. Maar ja, hoe leuk zou het zijn als ze er ook heel veel mooi weer bij hebben?
1: Ja, nou, het is nou alleen nog slecht.
0: Oh. Het glas is half vol.
1: Volgende week waren het een beetje van alles en nog wat. En het zal nooit de hele dag gewoon regen. Maar ik zeg wel, het zal er met havenwegen volgende week regelmatig een aantal buien overtrekken. Dus ja, dat is toch wel een beetje de domper op de pret. Wel de eerste week worden of dat we ons bevinden is wat meer richting Barneveld, Stadskanaal die kant op. En ik denk dat dat op zich dan wel weer gunstig is voor de weersverwachting in die omgeving. Temperatuur ligt er ook een stukje hoger dan in het noorden van de provincie. Maar nee, droog blijft nooit. En op dit moment zeg ik ook dat vooral in het noordoosten van de provincie, Uithuizen, Roodschouw, Eemsholm, Delfzijl, Termunten, richting de Dollard, Vennewold, dat er toch een aantal buien en buitjes liggen. En die blijft door de komende uren ook wel wat actief. Geleidelijk aan die buitenactiviteiten meer roet. En op zoals het nou ligt, is het in vanmiddag op de meeste plekken wel een mol droog. En ja, dan is er ook wel regenmatig zon. Maar desondanks, en dat heeft ook te maken met die motige tot krachtige noordwestenwind, wordt maar 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht opklaars, loten meer bewolken, tegen de muiden vanuit het westen regen. Muiden trekt de regen weg en er komt de zon er weer bij. Er is wel kans op een bui en de temperatuur 20 tot 22 graden.
0: Harma, dankjewel.
2: Lopend vuur.
0: De mooiste zomervakantie beleef je gewoon in Groningen. Dat is de stelling van vandaag. En er komen toch al leuke reacties binnen, Sergej.
3: Ja, daar zijn we blij mee. Gea Piek reageert. Nu ik niet meer naar Griekenland of Portugal ga, blijf ik lekker thuis. Als ik zin heb, dan kan ik hier prachtig fietsen. Want Groningen is ook gewoon heel erg mooi. En als je dat goed beseft, dan hoef je ook niet eens meer naar het buitenland. Gerda die zegt, goedemorgen. Goedemorgen. Wij gaan dit jaar weer naar Italië. En dan ben je in een andere omgeving. Ik hou ook van de bergen. Dus nee, de zomervakantie beleef ze niet in Groningen. Maar dus in het mooie, zonnige Italië.
0: Nou, fijne vakantie alvast.
3: Ja, Verbina Huisman, die blijft hier zeker. En die gaat flink genieten ook van Rondje Zomer. Ze kijkt er nu al naar uit. Nou, wij met jou, Verbina.
0: Zeker, en dan pas kun je echt zien hoe mooi Groningen is. Maandag begint dat Rondje Zomer. De mooiste zomervakantie bleef je gewoon in Groningen. Praat met ons mee. Dat kan zoals gezegd via 050-3188-288. En stemmen doe je in de app van Noord of op rtvnoord.nl. En daar zie je dan ook de tussenstand staan. 57% van de Groningers is het eens met de stelling, de mooiste zomervakantie bleef je gewoon in Groningen.
2: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.

0: Ja, dit is een noodgeval op Noord. En wat is er allemaal gebeurd in stad en ommeland? Zometeen hier de hoofdpunten uit Noordnieuws na het NOS-journaal van 8 uur.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 8 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Giro nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
11: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
10: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar, mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
12: Het toestel is effectief, dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt en dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
10: En de Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En om 2 minuten over de hand krijgen natuurlijk ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Rob de Vries, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Rederij Wagenborg in Delfzijl gaat vrachtschepen bouwen in Sida. De eigen scheepswerf, Niesten Sander in Farmsum, heeft daar de komende jaren geen tijd en ruimte voor. Het gaat om 10 schepen die geschikt zijn om over bevroren zeeën te varen. De Tweede Kamer is nog niet uit waar de nieuwe kerncentrales moeten komen. Coalitiepartij VVD gaf gisteren aan een voorkeur voor Zeeland te hebben, maar legde de bal bij het kabinet neer. Dat leidde tot ontevredenheid bij SP-leider en Groninger Jimmy Dijk.
14: De woorden zijn gewoon inhoudsloos. Je kan net zo goed poep tegen de muur aan gooien.
13: En het nieuws dat de PFAS is aangetroffen in moedermelk heeft tot onrust onder jonge ouders geleid. In 18% van de gevallen is de hoeveelheid PFAS in moedermelk boven de norm. De Groningse lactatiekundige Geerte van den Broek begrijpt goed dat ouders hierdoor bezorgd zijn.
14: Als je hoort dat je het immuunsysteem van je kindje kan aantasten, ja, dan doet dat natuurlijk wat met je. Want dat, ja, dat is voor je kleintje natuurlijk ook niet goed.
13: Toch blijft het advies dat ouders niet moeten stoppen met borstvoeding geven. Meer nieuws om 8:30.
15: Hallo, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
16: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda. De specialist van Noord-Nederland.
17: De juiste stap. Opruiming bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk voor de mooiste dames, heren en kidscollectie ook op deboerschoenmode.nl.
18: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
19: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
20: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
21: Radio Noord. De ochtendploeg.
22: Met Stefan Kosters.
23: Ja, vuurwerkverbod, Kitty Kotti en een veerbalt naar Noorwegen. Het zijn de onderwerpen die we zo spreken in onze nieuwsdiscussie met Hein Bloemink en Daniel Telen.

0: Nou, mocht je last hebben van een ochtendhumeur, is die nou zeker over. Volumia op Noord en blijf bij mij. Ja, het was de week van een definitief vuurwerkverbod. De Kitty Kotti-herdenking en er was ook nieuws over de veerboot naar Noorwegen. Het is tijd om die week die bijna achter ons ligt te gaan bespreken. Dat doe ik natuurlijk niet alleen, samen met Hein Bloeming van Hade de Krant en Daniel Telen van RTV Noord. Goedemorgen beiden.
1: Goedemorgen.
2: Morgen.
0: We beginnen met het nieuws dat bij velen de oren deed klapperen, of juist als muziek in de oren klonk. Het vuurwerkverbod is definitief. Geen knallen en pijlen meer voor de gewone consument. Maar een regel op papier is één ding. De praktijk op oudejaarsavond is een tweede. Nou, burgemeester Jaap Kuin van Pekela sprak deze week stevige zorgen uit. Ja, leuk zo'n verbod, maar hoe in vredesnaam gaan we dat handhaven? Ja, hoe kijken jullie eigenlijk naar het vuurwerkverbod voor consumenten?
2: Nou, ik ben er sowieso helemaal voor. Dus dat statement wil ik wel maken, omdat het vuurwerk volkomen uit de klauw gelopen is. Hè? Wat vuurwerk was bedoeld als een ondersteuning van feestelijkheden. Misschien het uitdrijven van duivels invloeden. Dat mag zo zijn. Maar vuurwerk is inmiddels een wapen geworden. Dat wapen wordt door burgers gebruikt tegen andere burgers. Door ze overlast te veroorzaken. Door dingen kapot te maken. Door mensen schrik aan te jagen. Kortom, het is voor mij verworden tot wapens. En we hebben in dit land een verbod op wapens. Dus in die zin vind ik het eigenlijk volkomen begrijpelijk. We hebben het als samenleving aan onszelf te danken.
0: Daniel?
3: Ja, ik ben er eigenlijk ook blij mee persoonlijk. En dat heeft ook te maken bijvoorbeeld met het nieuws van deze week dat bij 18% van de vrouwen die borstvoeding geven PFAS is aangetroffen in de melk. En dan denk ik van ja, misschien is het wel heel erg goed dat wij nu niet meer dit soort rotzooi, dit soort troep de lucht in gaan schieten en laten ontploffen daar en dan laten neerdalen op onze wereld. En dat we dan toch even iets beter uitkijken met wat we allemaal uitstoten en dat we wat schoner met de wereld omgaan.
0: Maar er zijn heel veel Groningers die zich wel keurig de afgelopen jaren ook aan de regels hebben gehouden en er heel veel plezier aan beleven.
3: Ja, maar er zijn heel veel dingen waar we ons keurig aan hebben gehouden, waar we heel veel plezier van hebben gehad en waar we later op terug zijn gekomen en hebben gedacht oké, daar moeten we toch mee stoppen. En ik denk daarnaast ook dat je inderdaad niet alleen een vuurwerk verbod moet hebben, maar er ook een alternatief tegenover moet stellen. Dus bijvoorbeeld dat je als gemeente een vuurwerkshow organiseert of dat je het samen met Groningers doet, iets in die trant. Moet ik wel bij zeggen, ik ben blij met het verbod, maar ik heb er geen vertrouwen in.
0: Waarom niet?
3: Nou, ik denk dat dit op geen enkele manier haalbaar is om dit vast te houden. Om ervoor te zorgen dat mensen inderdaad vuurwerk niet als een wapen gaan gebruiken. Of toch, en daar zit helemaal geen ernst in, gewoon met het gezin een vuurpijl willen afsteken. Omdat het gewoon overal te verkrijgen is. We hebben natuurlijk dat op de zwarte markt. Dat hebben we ook gezien met vapes, hoe makkelijk dat gaat. Maar je hoeft maar de Duitse grens over te rijden. En je voor een veel goedkopere prijs heb je je auto vol met vuurwerk. Dan wordt vervolgens niet aan de grens gecontroleerd. Dus ja, veel plezier.
2: Ja, hiermee ben je niet helemaal consequent. Want je zegt aan de ene kant, ik ben daar blij mee. En we moeten toch in dit land in eerste instantie met elkaar vaststellen, willen we iets of willen we iets niet? En we hebben goede redenen om het niet te willen. En als je dan zegt, ja, maar we laten het maar zo, want we kunnen het toch niet handhaven, dan pak je de verkeerde volgorde.
3: Nou, maar dat zeg ik ook niet. Ik zeg dat ik er heel blij mee ben, maar dat ik er geen vertrouwen in heb dat het verbod stand kan houden. Dus ja, ik hoop juist dat en het verbod er is en dat we daarnaast een manier gaan vinden waarop we het goed kunnen handhaven.
2: Klopt, maar op het moment dat we hier ook op de radio al zeggen dat we er geen vertrouwen in hebben, weet je wel, dan zijn we eigenlijk ook alweer bezig de kern van het verbod, namelijk we willen eraf, om dat een beetje te ondergraven. Want iedereen gaat nu natuurlijk al denken van oké, als het zo makkelijk is, dan gaan we nu alvast even plannen hoe we dan aan het vuurwerk komen. Ik ben het met je eens dat we uiteindelijk, als we met elkaar vinden dat we het niet willen, dat vuurwerk, daar hebben we genoeg redenen voor, daar hebben we een aantal argumenten voor, dan hebben we daarmee voor volgens mij ook genoeg argumenten om heel hard in te zetten op het wel voorkomen ervan, om te zorgen dat mensen het niet kunnen kopen in Nederland. Nou, dat is handhaafbaar, want dat doen we nu ook al met andere producten. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld dat hele grensgeval, hè, van in Duitsland, waar mensen van zeggen van nou, daar laat je het vol. Op het moment dat wij het hier nu zeggen, zijn er vast mensen die zeggen, oh wacht even, dan ga ik dat dus nu ook straks maar doen.
3: Nou, moeten dan daar toch maar iets op hand aan. Ik denk dat als er mensen zijn die het verbod willen negeren en vuurwerk willen afsteken, dat die echt zelf al bedacht hadden dat ze naar Duitsland kunnen rijden. Meestal doen ze dat ook al jarenlang. En de mensen die daar wel van denken van nou, dan doe ik het niet, die zullen het ook gewoon niet doen. Ik vind het juist belangrijk dat we nu, ondanks dat wij persoonlijk dan blij zijn met het verbod, wel er eerlijk ook naar kijken en zeggen van ja, maar dat is niet genoeg. Dan moet je er ook eerlijk naar kijken. Zeker. Hoe je dat verbod handhaaft. Want ja, als je nu gewoon denkt, we hebben dat verbod en het komt goed en er zal geen knal te horen zijn met Oud en Nieuw, dan denk ik dat dat een beetje naïef, een schone schijn is.
2: Ja, dat is naïef. Dus als we dan vastgesteld hebben dat we het de moeite waard vinden om de uitdaging van de handhaving aan te gaan, want we willen van dat vuurwerk af, ik sta erachter. Dan zeg ik van nou, dan moeten we nu met elkaar gaan praten hoe we dan wel inderdaad die handhaving gaan regelen. Of de pakkans in ieder geval te vergroten. En ik zou als suggestie hebben, laten we nou eindelijk eens een keer die hele toeters en bellen rondom wiet en softdrugs en coffeeshops en wel of niet legale wiet een klein beetje een tandje eraf. Want dan hebben we misschien daarmee ook weer ongelooflijk veel opsporingskracht beschikbaar om dit aan te pakken. Ja. Het is maar een vrije suggestie.
3: Ik vind
2: een
3: mooie originele gedachte.
0: Ja, dat er wel. Gisteren sprak ik met de burgemeester van Pekela, Jaap Kuin. En die zegt, ja, het is eigenlijk een onmogelijke opgave om dat te gaan handhaven.
2: Slecht om dat te zeggen.
0: Waarom?
2: Omdat we daarmee al aan het normaliseren zijn. Als de burgemeester al zegt van ja, dat gaan we gewoon niet kunnen handhaven met die anderhalve man en een paardenkop die we aan politie hebben, dan zet je daarmee toch ongelooflijk te kijk de wetgever en het handhavingsapparaat. En dat mag, en er zullen veel mensen zijn, en ik ook, die vaak twijfels hebben aan hoe slagvaardig die zijn. Maar op het moment dat je nu eigenlijk direct de dag na het ingaan van het verbod of de maand ervoor, dat je nu al zegt van nou, het wordt niks. Ja, dan heb ik het idee dat we gewoon met een achterstand beginnen. Nee, het wordt wel wat en we gaan met elkaar zorgen dat in Duitsland, voor mijn part aan de grens, komen er vuurwerkboa's die gewoon zien dat een kenteken bij de Aldi gesignaleerd is, die met grote dozen vuurwerk naar buiten komt, dat die vervolgens ergens hier wel staande wordt gehouden. Ja, het klinkt heel erg, maar dat zouden dan toch oplossingen moeten kunnen zijn.
3: Nou, ik snap wel dat de burgemeester aangeeft dat hij deze zorgen heeft. Ik denk dat hij dat ook in de wens doet, dat de landelijke politiek misschien nog wat meer maatregelen neemt. Ik denk dat we er wel voor moeten waken dat we het ook niet te strikt gaan maken allemaal, omdat je juist op die manier spanning creëert, en dat wil je juist rondom een vuurwerkverbod niet. Ik denk dat je bijvoorbeeld aan dingen kan denken van oké, overleg met de Duitse partners dat winkels aan de grens die vuurwerk verkopen je legitimatie vragen. Dat als je een Nederlands legitimatiebewijs hebt, dat je hem dan niet meekrijgt.
2: Goed idee, Daniel. Nou ben je constructief bezig. Dit zijn goede plannen. En dan ga je aan de bron. Heb jij een Nederlands rijbewijs, dan verkopen we u geen vuurwerk. Want u neemt dan dat mee naar uw land. En daar is het verboden. En dus leveren u geen vuurwerk. En dan heb je al een heel stuk van de bron heb je al te pakken.
3: We hebben het opgelost.
2: Ja.
0: Nou, laten we ook even in de toekomst kijken. Bijvoorbeeld, het is 2036. Zijn we 10 jaar verder. Hoe kijken we dan terug op zo'n vuurwerkverbod?
3: Cool.
0: Zullen we daar dan aan gewend zijn om geen vuurwerk meer af te steken?
2: Ja, ik denk dat we dan hetzelfde krijgen als wat we nu met asbest hebben. Dat je je niet meer kunt voorstellen dat je... Ik speelde vroeger met asbest, hè, want er lagen er van die platen in de tuin en dan sloeg je met de hamer eens op. Of je sprong van dakjes. En nu kunnen we ons dat niet meer voorstellen. En ik denk dat wij, net als trouwens met gebruik van roken en alcohol, dat wij over 10 jaar zeggen van god, hoe is het mogelijk dat we eigenlijk voor miljarden euro's wereldwijd de lucht ingeschoten hebben en daarbij zoveel leed veroorzaakt hebben. Wat ongelooflijk dat dat allemaal maar kon. Dat zo gaan we er tegenaan kijken.
3: Ik bedoel, 20 jaar geleden rookte iedereen nog in cafés en restaurants, misschien iets langer geleden dat het gangbaar was. Daar zegt nu ook iedereen van, hoe was het toch in godsnaam mogelijk dat we dat deden? Dus ja, dat zal met vuurwerk misschien niet anders zijn.
0: We gaan erachter komen tijdens de jaarwisseling. Over naar de Kitty Kotti. De herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij leeft meer dan ooit, ook hier in Groningen. Op de Grote Markt was er muziek, dans en eten. En we zien dat de aandacht jaar na jaar aan het groeien is. Hebben jullie de afgelopen week zelf nog iets meegekregen of bezocht rondom de viering van Kitty Kotti?
2: Ik totaal niet. Wel meegekregen uiteraard, maar niet bezocht. Er zit geen politieke redenen achter, maar het is gewoon niet van gekomen. En ik heb ook met het hele fenomeen natuurlijk wat minder binding, behalve het collectieve mogelijk schuldgevoel wat je hebt omdat het wel van de staatswegen gebeurd is daar in Suriname. Maar nee, ik sta niet vooraan.
3: Nee, ik heb het ook niet gevierd of herdacht deze week.
0: Ja, toch groeit de aandacht zichtbaar in onze provincie. We waren bijvoorbeeld bij Noord Vandaag, waren er ook live bij op de Grote Markt. Wat zou de voornaamste reden zijn dat het nu opeens zo gaat leven, ook hier in Groningen?
2: Nou, speciaal in Groningen, ik denk überhaupt dat het leeft, dat wij op dit moment in een generatie zitten waarin je, en dat is misschien wel zo overal te verklaren, dat we in een generatie zitten dat we misschien wat ruimhartiger ook kritisch willen zijn op ons handelen in het verleden. Kijk, tijdens het verkeerde beleid zul je een regering niet gauw horen zeggen sorry. Denk ook aan de Molukse samenleving. Na zoveel generaties kan eigenlijk een minister-president met droge ogen zeggen sorry, we hebben dat slecht gedaan, wanneer we dat nog eens reflecteren op ons handelen toen. En ik denk dat nu die afschaffing van die slavernij, die zeg maar

0: dat ik niet voorouders heb waarvan ik het gevoel heb dat zij daar zich ook schuldig aan gemaakt hebben. Dus nee, ik denk niet dat het tot een nationaal collectief schuldgevoel zal komen.
1: Ja, nou heeft de organisatie aangegeven dat er een feest moet zijn voor alle Groningers. De organisatie van Kitty Kotti bijvoorbeeld op de Grote Markt. Is het nou nog te veel dan, ja, tussen aanhalingstekens, een feestje voor een specifieke doelgroep?
0: Nee, ik denk ik zie het meer als dat we misschien dit fenomeen ook aangrijpen om het te hebben over hoe leven wij samen met verschillende culturen. En dat het misschien best een feestje zou kunnen worden waarin je de verbroedering centraal stelt. Of met juist mensen met heel andere culturen en daarbij dan natuurlijk ook racisme en discriminatie centraal stelt. Dus dan in die zin zou ik me kunnen voorstellen dat je Groningers erbij betrekt. Maar niet een feestje van dat ik naar eer en geweten zou kunnen zeggen: oh, ik ben zo blij. Nee, want dat voel ik zelf niet. Ja, ik wil het eerlijk toegeven.
1: Ja, hoe zit dat gevoel bij jou, Daniel?
2: Ja, nou, ik denk inderdaad dat er nu nog iets is wat vanuit een minderheid ontstaat. Maar ik zou het heel mooi vinden als we er juist een collectief iets van kunnen maken. Omdat wat ik het speciaal aan Kitty Kotti vind, is dat het is iets afschuwelijk treurigs en verdrietigs en onmenselijks wat wij herinneren. Maar dan gegoten in een feestje. En dat vind ik zo sterk, om van zoiets afschuwelijks iets moois te maken, wat we met elkaar kunnen vieren. En ik denk dat we dat ook heel erg nodig hebben en dat we er heel veel baat bij hebben. Alle groepen bij elkaar, om ons te herinneren waar wij als mensheid toe in staat zijn geweest. In negatieve zin. Want wat er in de met slavernij verleden is gebeurd, dat moeten we nooit vergeten. Wij moeten erbij stil blijven staan dat wij als mensen hiertoe in staat zijn geweest. En als we dat toen waren, dan betekent dat wij ook in de toekomst vatbaar zijn voor de meest verschrikkelijke dingen. Dus ik zou het heel positief vinden als wij juist dit als totale samenleving zouden omarmen. Om van deze herdenking dit feestje te maken en dat mee te vieren.
0: Nou, vergelijk het misschien maar met 5 mei. Hè? Ja. Dat is op treurige fundamenten gestoeld toch een feest. Hè? Je grijpt eigenlijk dat treurigheid aan om te vieren dat wat je nu hebt. En zo zou je dat hier eigenlijk ook kunnen zien. Overheersing van een ene bevolkingsgroep over een andere. Dat moet je niet willen. Dat is gebeurd. Het is gelukkig afgeschaft. En we vieren dat met elkaar. En we zijn op dat moment ons bewust dat overheersen over een andere bevolkingsgroep of over een bevolkingsgroep niet goed is.
2: En wat ik ook belangrijk vind is, kijk, als we erbij stilstaan dat Kitty Kotti van belang is voor een minderheid in dit land, dan moeten we er ook bij stilstaan dat het niet om een minderheid gaat waar Kitty Kotti van op toepassing is. Kijk, er is een kleinere groep die het overkomen is, maar het is een heel veel grotere groep die er een rol in heeft gespeeld. En dan kijk je naar de hele samenleving, want dat slavernijverleden, dat dragen we met z'n allen. En dan dat dragen, dat zit in 2 verschillende manieren, het ondergaan en er een rol in hebben gespeeld. Maar wij hebben als maatschappij, als Nederlandse samenleving, in de 17e eeuw, de 18e eeuw en alle eeuwen daarvoor, dit wel laten gebeuren.
1: Zeker. Tot slot gaan we naar het laatste onderwerp. Ja. Een nieuwe veerbootverbinding met Noorwegen is een flinke stap dichterbij gekomen. De financiering voor de bouw van een nieuwe kade is namelijk rond. Ja, worden jullie daar enthousiast van met de veerboot naar Noorwegen?
2: Nee, ik absoluut niet.
1: Oh,
2: nee.
0: Ik wel.
1: Waarom niet?
2: Ja, nou, ik zal er eerlijk bij zeggen. Ik heb wel eens een keer kaartjes geboekt voor de veerboot naar Kristiansund, volgens mij, om op een soort cruise te gaan. En daar dan 5 uurtjes aan te landen, daar te lunchen en weer terug te gaan. Die was toen gecanceld, volgens mij, door corona, als ik het goed heb. Of omdat de boot financieel in de problemen zat. Ik vind het idee leuk dat je naar Noorwegen kan. Maar als je puur keek naar de cruise, hoe die toen was ingericht. Je zit 24 uur op het water met 4 uur in Noorwegen en dan ben je weer terug. Wat natuurlijk leuk is, maar bleek ook, dat komt commercieel voor geen meter van de grond. En ik vraag me nu echt af, en daar zit voor mij dan nu de crux in. Er wordt nu 34 miljoen euro van de economische agenda van Nijbegun hieraan uitgegeven. Is dit dan echt de bestemming waar dat geld heen moet? Zijn er echt niet betere dingen waar dat geld heen mag? Het is het inlossen van de ereschuld naar Groningen en dan gaan we dat nu geven aan een kader waarmee we met de veerboot naar Noorwegen kunnen. Zouden we niet Groningse start-ups kunnen helpen? Zouden we niet voor kunnen zorgen dat kleine ondernemers een boost krijgen hier in de regio, waardoor we economisch sterker worden? Is dit het nou?
0: Ja, hey Daniel, waar moet ik nou beginnen?
2: Nou, begin met je enthousiasme.
0: Nou ja, oké, als ik begin met enthousiasme, dan zeg ik van ik wil mijn misschien naïeve enthousiasme ook een beetje verklaren met het feit dat wij door klimaatverandering eigenlijk misschien wat minder naar het zuiden gaan trekken, hè, wanneer we met vakantie gaan.
2: Ja.
0: Dus deze boot wordt misschien wel een vluchtelingenboot voor klimaatvluchtelingen. Want we gaan eigenlijk misschien wel meer naar het noorden op vakantie. Dan gaan we 18 uur op die boot zitten. Daniel, je gaat

0: niet 18 uur op de boot zitten, 5 uurtjes in Noorwegen zijn en weer terug. Dus dat gaat in dit geval niet op. Mm. Je gaat die reis aanvaarden, 18 uur lang, hele belevenis. Maar je komt dan vervolgens in dat prachtige Scandinavië-land terecht. Hè, waar we dus qua klimaat gewoon ook beter kunnen zijn. Dan denk ik nog ook economisch aan de vrachtwagens die nu nog om moeten rijden. 1100 kilometer of 1000 kilometer. Die kunnen de vrachtwagen op die boot zetten. De chauffeur die kan lekker uitrusten en hij komt op zijn plaats van bestemming aan en kan vervolgens in Noorwegen zijn werk doen. Allemaal hele positieve dingen. Met mijn meest ultieme gevoel is dat ik straks bij Eemshaven een bordje zie staan: Oslo 100. Ja. Nou, dat geeft ons toch ook het gevoel van we zijn op de wereld. En waarom ik nou toch ook een beetje weer moeite heb met jouw redenatie van ja, we kunnen dat geld ook aan andere dingen besteden. Dit is het standaard cd'tje wat er altijd wordt gedraaid wanneer er keuzes worden gemaakt voor het besteden van geld. Van ja, dat hadden ze ook kunnen besteden aan al die andere dingen. En ik vertrouw er een beetje op dat de wijze mensen die kiezen waar het geld aan uitgegeven worden, dat die echt wel de serieuze afwegingen gemaakt hebben. En dus ik heb dat gevoel er nou totaal even niet bij.
1: Nee, nou, en dat begrijp ik ook. En ik moet zeggen, als jij begint over dat bordje Oslo 100, dat doet mij ook wat. Het hele commerciële punt dat je maakt, dat je de afstand verkleint, dat het ook voor vrachtwagenchauffeurs bijvoorbeeld goed is. Ja, en voor het klimaat, daar heb ik mijn vraagtekens bij, omdat die veerboten ongelooflijk veel uitstoten. Ja. Dus die rekensom die zouden we samen dan nog een keer moeten maken. Waar ik er meer in zit, ik snap dat het een beetje een standaard zinnetje is van ja, kunnen we dat niet beter ergens anders uitgeven? Ik denk dat je wat dat betreft die discussie bij bijna alles kan voeren wat Nijbegun aangaat. Dus die ben ik met je eens, maar ik vind het hier wel echt. Omdat we het hier hebben over een commerciële endeavor, zoals we dat in mooi Gronings zeggen.
0: Waarbij wat betekent dat?
1: Een endeavor, iets dat je aangaat.
0: Ja.
1: Waarbij ik mij even afvraag of hier de economische agenda voor bedoeld is. We zorgen er nu voor dat we een kortere verbinding hebben naar Noorwegen. Dat is natuurlijk iets positiefs, maar niet iets wat op zichzelf staat als iets wat wij hier nu alleen al in Groningen kunnen hebben. Ik vraag me af in hoeverre wij hier nu echt als Groningers die in het aardbevingsgebied hebben gewoond, die in de versterking hebben gezeten, hier de vruchten van plukken. Ik vraag me ook echt af in hoeverre dit de economie in Groningen heel erg sterk gaat versterken. Dus ik denk persoonlijk dat dit in dit geval echt dingen waren waar je het beter aan had kunnen uitgeven.
0: Hartelijk dank.
2: Dat wou ik zeggen, ja. Jullie ook hartelijk dank. Daniel Telen van RTV Noord en Hein Bloemink van Haal het de Krant. Fijn dat jullie er waren om de week die bijna achter ons ligt te bespreken. Zometeen hier Noordnieuws, maar eerst muziek. Oede Noordenk zelfs. Fries Volma en Henny Dolsma deze week op 5 met Aanreizen.

0: Ja, ze staan nu nog in de Noord-9 op 5 zelfs. Fries Wolma en Henny Dolsma aan reizen. Ja, hoe is dat aankomende week? Je gaat het morgen horen in Café Martini. Zometeen hoor je hier al het laatste nieuws van Rob de Vries.
1: Ja, onrust nadat de PFAS is aangetroffen in moedermelk. Zo direct hoor je of flesvoeding dan misschien veiliger is.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
9: Ik koos wat mij raakte.
8: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
8: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
0: En dit is Noordnieuws van 8:30. Dat krijg je van Rob de Vries. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij de fietsoversteek op de Breienweg in Groningen is gisteravond een fietser gewond geraakt. Het slachtoffer werd geschept door een automobilist en moest worden behandeld in een ambulance. In de nasleep vond nog een tweede aanrijding plaats. Daarbij raakte niemand gewond. De politie heeft gistermiddag 2 personen aangehouden in de stad. Een 25-jarige inwoner van Groningen werd opgepakt voor betrokkenheid bij een bedreiging. Een 30-jarige stadje werd aangehouden omdat hij een grote hoeveelheid verdovende middelen bij zich had. Beide mannen moesten de cel in afwachting van verhoor. Vanaf 1 augustus mogen particulieren definitief geen vuurwerk meer kopen en afsteken. De wet die dat vastlegt is deze week bekrachtigd door het kabinet. Het verbod betekent een lelijke streep door de rekening van vuurwerkverkopers. Kost Engelina Corneef van Koper Jan in Groningen een kleine €90.000 omzet.
11: Aan de ene kant ik snap waarom het niet mag voor de hulpverleners. Alleen waarom? Denk ik dat ze de plank misslaan. Het is eigenlijk, je pakt alleen de Nederlandse ondernemer. Want de mensen die het vuurwerk willen afsteken, die krijgen het toch wel.
1: Ze vermoedt dat mensen naar Duitsland blijven gaan om vuurwerk te kopen. En pleit dan ook voor een Europese aanpak om zwaar vuurwerk zoals cobra's uit te bannen. Het nieuws dat er PFAS is aangetroffen in moedermelk zorgt voor onrust onder jonge ouders. In 18% van de gevallen is de hoeveelheid PFAS in moedermelk boven de norm, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Toch blijft het advies van het RIVM en het voedingscentrum dat moeders niet moeten stoppen met borstvoeding geven. Flesvoeding is bovendien niet veiliger, stelt de Groningse lactatiekundige Geerte van den Broek.
12: Er wordt inderdaad getest dat in poedermelk minder PFAS zit. Maar poedermelk maak je ook weer, bereid je weer met water. En daar zit dan ook weer PFAS in. Het wordt vaak gegeven in plastic. Dus daar zitten ook weer allemaal andere factoren in. En daarbij moet je bedenken dat moedermelk ook nog weer heel veel immuunstoffen meegeeft. Dus ze geven aan dat het je immuniteit zou aantasten. Maar we weten bijvoorbeeld dat je 50% minder kans hebt op bloedwiegedood.
1: In een woning in de burgemeester van Rooienstraat Oost in Hoge Zand is gisteravond een kleine brand uitgebroken. Oorzaak was een vergeten pannetje op het vuur. Niemand raakte gewond. Ook 2 katten en een hond konden op tijd uit de woning worden gehaald. Fietsers en voetgangers op de weg tussen Bedum en Stedum moeten uitkijken. Een buizerd die nestelt in een boom langs de Stedumerweg gaat er geregeld voorbijgangers te lijf. Het dier heeft jongen, waardoor de buizerd heel beschermend is, vertelt natuurfotograaf Wilke van der Laan.
13: Het was mooi met die fietser. Kijk, dan komt die boezer, die komt eraan, die flart al leeg over de weg. En die schudt met die klauw naar voren. Ja? En dan pakt er zo bij de kop, zeg maar. En hij is allemaal schram in de kop en sneden. En dat bloed als een runs.
1: De gemeente waarschuwt voorbijgangers met een bord voor de agressieve buizerd. En zwemmer Sean Nieuwold heeft op de eerste dag van het NK Lange Baan zwemmen een Nederlands record gezwommen. De Groninger zwom de 50 meter vlinderslag in 22 seconden en 69 honderdste. Persoonlijk record van de 24-jarige Nieuwold stond op 22,94. Hij plaatste zich dankzij zijn prestatie ook voor het EK Lange Baan. Dat wordt in september in Parijs gehouden. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Rob, dankjewel. En wij vragen ons hier een beetje af. Gaan we weer richting tropische temperaturen? Of blijft het toch kwakkelen de komende dagen? Nou, je hoort het zo van Harma Boer.
14: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
15: Hey! Waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
18: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
17: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
19: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
20: Nu mega opruiming bij
21: Meertens Meubelen.
20: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
22: De koffie staat klaar.
23: De Ochtendploeg.
20: Met Stefan Kosters.
0: Goedemorgen. Een nieuwe misdaadserie is binnenkort te zien bij Noord. We gaan het erover hebben. En je hoort waarom rederij Wagenborgen ervoor kiest om nieuwe schepen niet in Groningen te laten bouwen.
24: Wanneer

0: Ja, misschien vraag je nu wel af. Wel is dit? Nou, die waren natuurlijk The Dire Straits en Trysting by the Pool. Rederij Wagenborg in Delfzijl laat 10 nieuwe vrachtschepen bouwen. Niet bij een van de scheepswerven in Groningen of elders in ons land, maar in China. Dat neemt trouwens niet weg dat veel onderdelen wel worden geleverd door Europese producenten. Hoe dat allemaal zit, ga ik vragen aan directeur Edwin de Vries van Wagenborg Offshore. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou ja, om direct met de deur in huis te vallen, waarom worden die schepen niet in Groningen gebouwd?
1: Nou ja, wij zijn. Ik denk dat het verhaal twee kanten heeft. Wij zijn zelf met een heel groot nieuwbouwprogramma bezig in Noord-Nederland op onze eigen werf. Waar onze EasyMax-serie gebouwd wordt. Dat is een serie van inmiddels al 6 schepen die varen. En er komen nog 6 bij in de komende jaren. En daarnaast kijk je ook in de markt wat er gebeurt en wat de vermogendheden langskomen. En enige maanden geleden is een Engelse reder bij ons gekomen, genaamd Kersbroek. En die heeft samen met ons gekeken naar deze mogelijkheid in China om 10 schepen te bouwen. En daar maken we gebruik van. En in Noord-Nederland als maritieme sector is hartstikke belangrijk en is ook heel goed. En dat merk je ook omdat alle rederijen feitelijk, of alle scheepswerven feitelijk ook vol bezet zijn.
0: Ja, want hoe is er gereageerd op die eigen scheepsbouwwerf, op het nieuws om 10 schepen in China te laten maken?
1: Ja, eigenlijk positief. Kijk, onze eigen werf heeft het heel druk met de EasyMax-lijn. En die hebben ook net een schip geleverd voor een groot project in Denemarken. Die heel veel exposure heeft gehad. En waar dan echt een staaltje is van vakmanschap. Dat is de Carbon Destroyer, die CO2 gaat transporteren. En wij gaan nu verder met de EasyMax-serie, waar we nog in ieder geval 6 schepen in opdracht hebben. Die dan tot eind 2029 gebouwd worden. En daarnaast zijn we met onze werf bezig, ontwikkeling van nieuwe types.
0: Ja.
1: Dus onze werf en onze mensen zijn daar heel blij mee. En als je kijkt naar onze vlootstrategie met 160 schepen, ja, dan kunnen we ook niet alles in onze eigen werf bouwen. En dan kom je ook wel terecht in productielanden als China voor dit soort kleinere types schepen.
0: Ja, en daar zijn de lonen natuurlijk ook lager, hè, dan hier in het Westen. En hoe ver speelt dat nog mee bij het besluit om de schepen daar te laten maken?
1: Nou, dat heeft eigenlijk geen. Het is veel meer de beschikbaarheid op dit moment van capaciteit bij de werf dan feitelijk te kijken naar loonkosten. En ik denk dat als je nu kijkt wat schepen kosten in China, dan zit er best wel. Er zit er niet meer zo'n verschil in als wat je altijd denkt. Hè. Dus wat je een schip bouw je voor 30 jaar. En het kwaliteitsniveau moet ook hoog zijn. Hè. Dus het kwaliteitsniveau in China heeft ook hele grote stappen gemaakt. En wij bouwen al sinds jaren, jaar en dag in China. Maar het is altijd een combinatie geweest van onze eigen werf, maar ook in andere gebieden bouwen.
0: Ja,
1: en die combinatie is ook goed.
0: Ja, het bouwen gebeurt dus in China, maar er is voor gekozen om met Europese onderdelen te werken. Is dat bewust gedaan?
1: Ja, dat doen we bewust, omdat je dan ook gebruik kan maken van de onderdelen in Europa. Wij varen in Europa met deze schepen met name. En dan is de beschikbaarheid van onderdelen ook makkelijker. En beter in te kopen. Dus puur te maken met beschikbaarheid. Want iedereen dacht dat je schip stil ligt, eventueel met problemen. Ja, kost ook geld. Dus wij kijken altijd naar van, zijn er onderdelen genoeg? Is er genoeg capaciteit? Is er genoeg beschikbaarheid? Want je wil operationeel zijn.
0: Ja, wanneer worden de eerste schepen opgeleverd?
1: Wij verwachten derde kwartaal volgend jaar.
0: Oeh, dat is al heel vrij snel.
1: Ja, gaat snel.
0: Edwin de Vries, directeur van Wagenborg Offshore. Dankjewel voor de toelichting. En zometeen hier Harma met een uitgaat weerbericht naar Max en Andy Grammer.

0: Leuk, hè? Het is nu een grote rit. Max & Andy Grammer, The Thing I Love. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we hebben natuurlijk ook vandaag weer een lopend vuur. Ook op deze vrijdag, zo vlak voor het weekend en zo vlak voor de start van de zomervakantie. Want die heeft daarmee te maken. De stelling is, de mooiste zomervakantie beleef je gewoon in Groningen. En ja, ik heb al zo'n vermoeden dat jij het daarmee eens bent.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Je kunt niet ver voor, hè. Wie hebben alles hier in de buurt.
0: Maar wil je dan niet een keertje gewoon op het strand liggen, op Kreta of zo, of in Portugal?
1: Nou, nee, dat ben ik veel te weer van nu. Nee hoor, nee, ik wil alles wel oorlog schier binnen, in ieder geval binnen een dag, dat ik weer in de weer ken. Dus nee, we slopen gewoon altijd lekker toes.
0: Oké, dan noteer ik ineens op de stelling, de mooiste zomervakantie bleef je gewoon in Groningen. Maar ja, de start van de zomervakantie is niet direct heel erg zomers, hè?
1: Ja, nou ja, het is ook niet slecht. Het is gruisom. Het is een beetje, we zitten een beetje op de grens tussen hoge druk en lege druk. En verdorgen hebben we door op dit moment ook een beetje last van. Want er ligt wat buien in het Eems-Dollard gebied. In het noordoosten van Grun, net hoe wat met de mokken. En in de loop van de dag met het stijgen van de temperatuur kan er ook nog wel een buitje vuur komen. Maar hoge druk geeft wat tekengas. Dus door de god die buitenactiviteit in de loop van de dag er wel weer roest. Maar holden we dat in ook? Nou, in ieder geval vandoor dus in eerste instantie nog een paar buitjes. En er is ruimte voor de zon. En de windmotor tot krachtig komt nu het noordwesten met 19 of 20 graden. Ja, dat is toch wat aan de lege kant. Vanochtend met vannacht opklots, Lotemeer bewolken. Tegen de muiden valt er eens wat regen. Muiden trekt de regen voort. Komt de zon er weer bij, maar er is nog wel weer kans op mui en met een motige tot krachtige westelijke wind 20 tot 25 graden.
0: Harma, dankjewel en een goed weekend alvast, hè?
1: Ja, net zo. Hoi.
0: Yes, dank u. Ja, een hele andere vraag. Loont misdaad? Nou, die vraag kunnen drie betrokkenen in de wereld van recht en misdaad volmondig met ja beantwoorden. In een nieuwe YouTube-serie volgen we een officier van justitie, strafrecht, advocaat en privédetective onder voet. Verslaggever Rick Ruschen heeft deze driedelige serie Misdaad Loont gemaakt en is bij ons aangeschoven in de studio. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Stefan.
0: Ja, hoe kwam je erbij om juist een officier van justitie, strafrechtadvocaat en een privédetective te volgen?
2: Ja, het zijn natuurlijk allemaal beroepen waarvan je wel een beetje weet wat ze doen, maar niet precies. En het integreerde mij heel erg van, wat doen deze mensen nou de hele dag? Hoe ziet nou het werk eruit van een advocaat, maar ook vooral van een privédetective? Want je hebt er wel een bepaald beeld bij. Dus het leek mij heel erg leuk om eens een keer een serie te maken over dit soort beroepen. En nou ja, dat is dus heeft dus geleid tot deze serie Misdaad Loont.
0: Ja, en klopte dat beeld wat je van tevoren had?
2: Nou, niet helemaal. Ik wist bijvoorbeeld niet dat een officier van justitie vrijwel niet in de rechtszaal aanwezig is. Ja, er is een officier natuurlijk wel als er een rechtszaak is, maar zo iemand doet nog veel meer andere dingen en is niet de hele week alleen maar in de rechtszaal bezig met zo'n zaak. Dus dat zijn wel dingen waarvan ik denk, oh ja, dat is eigenlijk heel anders dan ik van tevoren daar een beeld bij had.
0: Ja, dat gaan we dus allemaal zien
2: zeker,
0: in de nieuwe serie.
2: Zeker.
0: Zijn er trouwens nog meer beroepen in die wereld die je wel had willen volgen?
2: Ik heb een hele lijst. Ik kan mijn telefoon erbij pakken, maar ik had bijvoorbeeld een advocaat wel heel graag willen volgen. Een advocaat heb ik gevolgd. Een rechter had ik heel graag willen volgen, want een advocaat heb ik dus gevolgd. Maar hoe gaat nou een rechter om met bijvoorbeeld een advocaat of met een verdachte? Of als hij een straf uitdeelt, uitspreekt aan iemand? Ja, wat komt daar dan maar kijken?
0: Was het trouwens al direct allemaal enthousiast toen je die vraag stelde van, mag ik jou volgen?
2: Weet je, kijk, je hebt natuurlijk wel te maken met privacy. En met de advocaat bijvoorbeeld. Ja, die heeft een cliënt. Die Maartje Schaap in dit geval is de advocaat. Die moet een cliënt verdedigen. En deze cliënt vond het prima om gefilmd te worden. Maar heel vaak zegt zo'n cliënt ook van, ja, ik wil niet in beeld. Of je met privacy, strafrechtdossiers, wat je niet in beeld mag brengen. Maar gelukkig is dat bij deze serie goed gelukt. En hebben een heel mooi beeld kunnen schetsen van al deze mensen. Van hoe ze te werk gaan.
0: Ja, vanaf vandaag is de eerste aflevering te zien over hoe een privédetective te werk gaat.
2: Ja, ja,
0: ja. En ik moet dan direct denken als een man die de hele dag in de auto zit te wachten tot iemand voorbij loopt. Dan gaat hij gauw achteraan, achter zo'n krant verscholen.
2: Ja, echt het klassieke beeld, hè, van een detective. Ja. In een auto en dan iedereen maar een beetje bespioneren.
0: Achter een zonnebril.
2: Ja. Ja. Nou, het klopt wel. Een privédetective zit heel veel in een auto. Het is heel veel wachten, maar er komt nog heel veel meer bekijken. Maar misschien kunnen we even een klein stukje gaan luisteren uit de serie van vanmiddag over de privédetective Bart Spandau.
0: Dan moet ik heel eventjes het fragment
2: heb je die?
0: Erbij zoeken.
2: Ja, want volgens mij hebben we daar een fragmentje van.
0: Die kan ik zo even snel niet vinden, maar je weet ongetwijfeld wel wat hij ongeveer gaat zeggen.
2: Nou, hij zegt bijvoorbeeld ook van, je moet constant scherp zijn. Je moet blijven opletten. Stel dat je in de auto zit, het wordt warm, de zon komt een beetje op je ruit. Je oogjes vallen even dicht. En net in die 3 seconden dat je ogen dichtvallen, ja, gaat zo'n verdachte persoon die je aan het observeren bent, stapt in zijn auto en die is weg. Ja, dan ben je hem kwijt. En dan is misschien wel uren, dagen werk verloren gegaan. Dus het is echt, deze privédetective zegt ook van, je moet constant scherp zijn, opletten. En dat is best wel zwaar.
0: Ja, dat is best wel intensief.
2: Heel intensief, ja.
0: Heb je in deze serie in beeld kunnen brengen wat je allemaal wilde laten zien? Of waren er ook echt obstakels die zeggen van, dat is helaas niet gelukt?
2: Nou, we konden niet met alles mee, helaas. Want je hebt gewoon te maken met lopende onderzoeken, met privacy van mensen. We hebben een aantal personen moeten blurren, dus onherkenbaar moeten maken. Maar we hebben wel eigenlijk alles kunnen laten zien hoe zo'n dag van bijvoorbeeld de privédetective eruit ziet. We hebben een casus gehad waarbij een klant producten steelt van zijn baas. En het is dus aan Bart Spandau, de privédetective, om dat op te lossen. Om ervoor te zorgen van, hey, ik moet in beeld brengen voor die baas dat die klant ook echt producten steelt. Want de baas heeft wel het vermoeden dat een van zijn medewerkers dus producten steelt. Maar bewijs dat maar eens. En dat is dus aan Bart Spandau, ja, zaak om dat te kunnen doen.
0: Ja, de titel van de serie is Loont misdaad? Met een vraagteken.
2: Ja, misdaad loont, vraagteken, uitroepteken.
0: Ja, kunnen we daar al antwoord op geven? Moeten we eerst de serie kijken?
2: Ja, ik zou zeggen, ga maar kijken. Het zijn 3 afleveringen. Elke vrijdag is er eentje te zien. Vandaag dus 3 juli de eerste. Met privédetective Bart Spandau. Hij heeft zijn eigen recherchebureau in Leek. Volgende week vrijdag hebben we advocaat Maartje Schaap. En dan eindigen we op 17 juli met de officier van justitie Riemke van der Zee. Dus ja, loont misdaad voor deze mensen sowieso. Want ze verdienen hun geld ermee. Maar ik zou zeggen, ga wel kijken.
0: We gaan erachter komen, want we gaan uiteraard kijken. De nieuwe serie Misdaad loont, gemaakt dus door Rick Rusje. Dankjewel voor je komst naar de studio.
2: Dankjewel.

0: Ja, die prachtige stem is natuurlijk van Shirley Bassey en This Is My Life. Nog heel even, daar praat Robje weer bij over het belangrijkste nieuws uit de stad en Ommeland. Het NOS-journaal van 9 uur komt er ook nog aan. En daarna hebben we jouw hulp nodig. Want na 9 bepaal jij in de top 3 wat je hoort op Noord.
1: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
2: Vanaf 6 juli gaan we met de boot door Groningen tijdens Rondje Zummer.
1: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
2: bijzondere verhalen
1: en prachtige plekken.
2: Zet je zomer in beweging.
1: Volg Rondje Zummer
2: vanaf maandag 6 juli bij RTV Noord.
3: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
6: Dit is Radio Noord.
4: Nu het nieuws van 9 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van Regio Omroep Rijnmond.
8: De slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
7: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse Zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
9: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. Wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
7: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen die staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En na het NOS Journaal natuurlijk de hoofdpunten uit Noordnieuws. Rob, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Rederij Wagenborg Offshore in Delfzijl laat 10 vrachtschepen bouwen in China. Want de eigen scheepswerf, Niestern Sander in Farmsum, heeft daar de komende jaren geen plek voor, zegt directeur Edwin de Vries.
12: Wij zijn zelf met een heel groot nieuwbouwprogramma bezig in Noord-Nederland, op onze eigen werf, waar onze EasyMax-serie gebouwd wordt. Dat is een serie van inmiddels al 6 schepen die varen en er komen nog 6 bij in de komende jaren. Noord-Nederland als maritieme sector is hartstikke belangrijk en is ook heel goed. En dat merk je ook omdat alle rederijen feitelijk, of alle scheepswerven feitelijk ook vol bezet zijn.
11: En fietsers en voetgangers op de weg tussen Bedum en Stedum, opgelet. Een buizerd die nestelt in een boom langs de Stedumerweg gaat namelijk geregeld voorbijgangers te lijf. En dat gaat volgens natuurfotograaf Wilco van der Laan zo.
13: Vooral in deze tijd van summer, ja, dan hebben ze natuurlijk nog nussen. En daar zit natuurlijk kuikens in, kieken. En die beschamen ze. Dus elke nooit die hier langskomt op fietsen of wandelen of hardlopen, ja, daar is het leven uit zeker.
11: Meer nieuws om 9:30.
14: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
15: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
16: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
17: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
18: Raamdecoratie op maat gemaakt?
19: Timpweg.
18: Eigen productie- en montagedienst?
19: Timpweg.
18: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
20: Radio Noord.
21: De ochtendploeg.
22: Met Stefan Kosters.
23: Goedemorgen, zometeen hebben we hulp nodig bij het samenstellen van de top 3. En de zomerhit van het jaar ga je ook nog horen na Super Freak van Rick James. Bye.

0: Rick James, Slot Noord en Super Freak. Zometeen gaan we het hebben over FC Groningen. Want ze spelen weer een oefenwedstrijd vanavond. Maar eerst iets anders. De beste beachvolleyballers van Nederland komen morgen en overmorgen naar Groningen. Dan nemen ze met elkaar tegen elkaar op. De Grote Markt is namelijk het decor voor de zesde ronde van de Eredivisie Beach. Zowel bij de mannen als vrouwen doen er 12 teams mee. Aan de telefoon heb ik Wilco Nijland van de organisatie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat betekent dat de Grote Markt er dit weekend heel anders uit gaat zien, denk ik, hè?
1: Nou, sterker nog, het ziet er nu al anders uit. Want de beachbak die ligt er al eventjes. Dus de mensen die langs fietsen, die zien hem al liggen.
0: 5 jaar geleden, voor het laatste in Groningen, de Eredivisie Beach. Waarom is Groningen nu weer in het programma opgenomen?
1: Nou, wat het is, wij werken altijd samen met steden. En het was de afgelopen jaren niet mogelijk in Groningen om eigenlijk de financiering rond te krijgen. En dit jaar is dat wel gelukt. Echt met dank aan de gemeente Groningen en de Nederlands Volleybalbond. Want wij zijn als Sportworks zijn de organisator van de hele tour. En we hebben weer goed contact gehad met z'n allen. En gezegd, eigenlijk moet gewoon die Eredivisie Beachvolleybal weer terug naar Groningen. Daar is jarenlang geweest. Een van de mooiste stops van het jaar op de Grote Markt. En dat is gelukkig weer gelukt.
0: Ja, en hoe staat beachvolleybal er eigenlijk in Nederland voor? Want het is niet een heel grote sport natuurlijk.
1: Nou, Nederland doet het heel goed in beachvolleybal. En het is wel goed dat je het zegt, want mensen weten het niet. Maar volleybal en beachvolleybal samen bij elkaar is de vierde grootste sport van de wereld. De Nederlanders die hebben de afgelopen jaren goed gepresteerd, internationaal gezien. En in Nederland hebben we dan ook een hele goede Eredivisie-tour, waar elke stop wel de beste spelers van Nederland wel aan meedoen. En dat gaat dit weekend ook weer gebeuren.
0: Ja, dus de top van Nederland komt naar Groningen wat dat betreft.
1: De top van Nederland die wekelijks in Nederland speelt. Want je hebt ook een wereldtour. En jongens als bijvoorbeeld Alexander Brouwer of vroeger Christian Varenhorst, die ook uit het noorden komen, die speelden altijd in de wereldtour. En die doen dan 3 of 4 stops in Nederland ook aan. Dus een aantal grote namen zullen er zijn. En een aantal anderen die zullen ook internationaal spelen.
0: Ja, want hoe ziet het programma eruit de komende dagen?
1: Nou, we hebben 3 velden. Eentje op de Grote Markt en 2 bij de BVCG in Koendersborg, een beachvolleybalclub waar we mee samenwerken. En dan is het eigenlijk zo dat je op zaterdag de poolwedstrijden speelt en de eerste knock-out ronde. En dan op zondag de halve finales en de finales, kleine finale, grote finale. En op zaterdag is dat vanaf 10 uur tot 7:30. En zondag zijn de finales tussen 4 en 6 op de Grote Markt.
0: Ja, dan kan ik me voorstellen dat je dan de hele dag ook het weer heb je in de gaten houdt.
1: Ja, maar het is zomer en de code rood hadden we vorige week al gehad, dus die komt deze week niet. Dus het, volgens mij komt het heel erg goed. We kijken altijd goed inderdaad wat de verwachtingen zijn. En het is echt, de voorspellingen zijn heerlijk om lekker in de stad beachvolleybal te gaan kijken.
0: Ja, het is 20 graden en droog. Is dat ideaal weer dan om te beachvolleyballen?
1: Nou, er zijn natuurlijk spelers die het hartstikke lekker vinden om op het strand te spelen met heel veel wind. Maar ik vind dit wel ideaal weer om te beachvolleyballen helemaal in de binnenstad. Omdat het dan gewoon niet al te warm is, niet al te koud. Mensen kunnen lekker op de tribune komen zitten. En beachvolleyballers die kunnen dan ook wel echt het beste laten zien. Want je kan voorstellen als het hartstikke hard regent of echt heel erg warm is. Dat doet er ook wel wat met je prestatie. Dus ik kijk eigenlijk wel uit naar dit weekend.
0: Heel veel plezier dit weekend ook.
1: Ja, dankjewel.
0: Wilco Nijland, hij is van de organisatie. De Grote Markt is dus het decor voor de zesde ronde van de Eredivisie Beach dit weekend. Ja, en ik zei het al, de zomerhit van het jaar komt nog voorbij. Nou, hier is hij dan.

0: Bob Marley op Noord, Iron Lion Zion. En daarvoor de, ja, die grote zomerrit van Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Top 3. Nou, het is weer zover. We gaan weer een thema bekendmaken. Hadden we gisteren ook al een bijzonder onderwerp. Toen zochten we artiesten uit Canada. Dat heeft er alles mee te maken dat Canada mee gaat doen aan het Eurovisie Songfestival. Ligt tegenwoordig dus in Europa, Canada. Vandaag gaan we het hebben over de Tour de France. Want de Tour de France begint natuurlijk in...
1: Spanje.
0: In Spanje, ja. Het is allemaal heel logisch. We gaan het daarom hebben.
1: Ja, dat komt wel vaker voor, hè?
0: Ja, dat is waar.
1: Uiteindelijk komen ze wel...
0: Giro is ook een keer begonnen in Groningen.

0: komt doorgegeven door de Adrie en Richard. En ook de Johnny's, die hebben wel wat met zijn tweewieler.
1: Mijn fiets is gejat.
0: Ze zijn hem alleen wel kwijt.
1: Mijn fiets is gejat.
0: Ja, toch wel een bekend deuntje, hè?
2: Ja, van geef Mimo patat.
0: Oh ja, ja, dat is hem. Herman van Veen is ook al doorgegeven.
3: Hé, hey, kleine meid, op je kinderfiets. De zon draait steeds.
0: Jos van der Wal kwam hier bijvoorbeeld mee. Jan en Richard, die kwamen dan weer met deze.
4: En de ketting van de assen, van de spaken, van de velg, van de banden, van de wielen, van de fiets, van Piet, van Pa. Zijn zojuist gepasseerd.
0: Ja, is leuk, Henkie. Henkie en de fiets van Piet van Pa. En dan nog een hoop tekstregels erachteraan. Koos en Els die moesten dan weer direct denken aan deze, Oet Grun.
5: Wat druk de stoel in, wat kom je, dik in de pret begun. Af fietsen de grun.
0: Nou, het is duidelijk, hè? We zoeken liedjes over de fiets. 050-3188-288.
6: Wie dat mij waar, wie dat mij waar, wie dat mij waar vandaag. Ik heb de band vol met vis.
0: En natuurlijk is deze ook al doorgegeven. Onder andere Bianca, Oetse, Ellie en Richard. Maar nog even twee doen. De Rodo's zijn ook al genoemd.
7: Op mijn fietsie, op mijn fietsie, op mijn fietsie. Door het mooie, schone Drenthe. Op mijn fietsie, op mijn fietsie, op mijn fietsie.
0: Nou, twee plaatjes uit Drenthe. Weer gauw terug naar Groningen, want daar woont Davine. Ah, bicyclette. En ik heb me laten vertellen dat dat zoiets als een fiets betekent. Ja. Maar dan in het Frans.
2: Nou, wat wil je nog meer met de Tour de France?
0: Zo is het. Nou, 050-3188-288. Als je ook zo'n mooie suggestie voor ons hebt. Dan ga je de tussentijd even naar voetbal. Want na het SC Groningen dinsdag de oefenwedstrijd van de voorbereiding met 13-1 in. En tegen Pijzen won, wacht vanavond al de volgende wedstrijd. In Ter Boer neemt de ploeg van Duklekien het dan op tegen Omlandia. Bij de vierde klasser worden dan ook deze ochtend nog de puntjes op de i gezet voor die wedstrijd van vanavond. Ik ga erover verder kletsen met B. Luider. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Jij bent vrijwilliger bij Omlandia en dus al vroeg uit de veren.
8: Ja, dus ik ben, om te zeggen ben ik alle dagen vroeg uit de veer, maar we zijn hier elke morgen, dus om 7:30.
0: Ja, want jullie hebben een vaste groep vrijwilligers bij Omlandia. Ja. Waar zijn jullie nou de afgelopen dagen zo druk mee bezig geweest dan daar bij de club?
8: Nou, om proberen het veld in uitstekende conditie te krijgen. We hebben hier sproeiers op, dus het wordt lekker nat gehouden. We zijn de veld al 2 keer aan de kalk in geweest, dus zo links en rechts. De borden wat schoongemaakt aan de kant, een onkruid verwijderd. Dus we zijn met elkaar goed bezig geweest.
0: Zo is het, ja. Waar zat eigenlijk de grootste uitdaging in?
8: Nou, de grootste uitdaging is eigenlijk dat de grote FC hier komt. Hè? Want ja, hier in Taboe zijn er zoveel FC supporters. Die komt er uitstekend uit.
0: Zo
8: de
0: Boer
8: on Tour,
0: ja.
8: Dat is hier ook. Die heeft vanavond ook nog een zweeractie, begreep ik.
0: Kijk.
8: Dus links en rechts doen we er wel alles aan.
0: Dat wordt in ieder geval genieten. Nu we het toch over ook even FC Groningen hebben. Waren ze ook heel kritisch op jullie? Dat je als club de boel goed voor elkaar moet hebben? Hadden ze nog bepaalde eisen?
8: Nou, ze zijn hier 2-3 keer geweest om het veld te keuren. En ja, zeker hebben ze eisen. En nou, daar hebben we... Ik denk dat ik voor 95% aan voldaan. Dus het veld, ik heb er net ben er overheen gelopen en nou ligt er uitstekend bij. Wat dat betreft kunnen ze los.
0: Ik wil zeggen, daar zal het nou niet meer aan liggen.
8: Nee, echt
0: over
8: niet.
0: FC Groningen weet natuurlijk een heleboel bij. Maar wat is Omlandia nou voor club? Hoe zou je dat opschrijven?
8: Omlandia, nou, het is een dorpsclub. Ik denk dat we tegen de 400, 4.500 leden in hebben. Een gezellige club. Ik ben bij het eerste elftal, ik denk 27 jaar elftalleider geweest. En ik ben begonnen in de vierde klasse en we zijn opgeklommen op de duur naar de eerste klasse. En de laatste jaren, voetballers gaan weg en dan wilden we met dorpjongens doen. En dan zak je op de duur weer en nu zitten we weer in de vierde klasse. Dus alles leefveld, moet ik zeggen hier.
0: Dat is mooi om te horen. Als we al even naar die wedstrijd van vanavond gaan, FC Groningen komt oefenen. Nou, vorige week werd het 13-1 in en tegen Pijzen.
8: Ja.
0: Wat denk je? Gaat hier

0: dat ook lukken om een paar doelpunten te maken?
1: Nou, ik denk als wij 1 of 2 goaltjes kunnen maken, dat we dik tevreden zijn. En dat we 13, 14, 15 tegen krijgen, ja, nou, dat kun je afstempelen van tevoren. Maar het moet gewoon een leuke sfeer en een leuke wedstrijd worden. En misschien, wat ik net zeg, kunnen we 1 of 2 goaltjes maken. En dat zal fantastisch zijn, vind ik.
0: Ja, hoe dan ook, ongeacht de uitslag wordt het 1 groot feest. Melania vrijwilliger Beeluider, dankjewel voor de toelichting. En de wedstrijd Interboer is vanavond om 7 uur.

0: Suver Schimmel, hoor ik Noord en ik White Knight. Nou, ik hoorde al wat prachtige tekstregels in die platen voorbij komen. De vraag is natuurlijk, heeft Rob ook zulke mooie teksten voor zich? We gaan het zo horen om 9:30, maar alvast een tipje van de sluier.
1: Massale vissterfte in wilde vang. Zo direct hoor je hoe dat komt.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
2: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
7: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
0: En dit is Noordnieuws van 9:30. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Rederij Wagenborg in Delfzijl laat 10 nieuwe vrachtschepen bouwen in China. Het gaat om 10 schepen die geschikt zijn om over bevroren zeeën te varen. Opvallend is dat de schepen niet worden gefabriceerd door de eigen werf van Wagenborg, Niesten Sander in Farmsum. Die heeft daar namelijk geen tijd voor, zegt directeur Edwin de Vries van Wagenborg Offshore.
9: Onze eigen werf heeft het heel druk met de Easymax-lijn, waar we nog in ieder geval 6 schepen in opdracht hebben die dan tot eind 29 gebouwd worden. En daarnaast zijn we met onze werf bezig, ontwikkeling van nieuwe types. En als je kijkt naar onze vlootstrategie met 160 schepen, ja, dan kunnen we ook niet alles in onze eigen werf bouwen. En dan kom je ook wel terecht in productielanden als China voor dit soort kleinere type schepen.
1: De eerste schepen uit China worden vanaf het derde kwartaal van volgend jaar opgeleverd. Winkelbeveiligers hebben gisteravond in Groningen een fietsendief aangehouden. De man zou een fiets hebben gestolen van mensen in de Herenstraat. In de Haddingenstraat kon de vermeende dief in de kraag worden gevat. Hij is daarna aangehouden door de politie en meegenomen naar het bureau. In de sloten aan de Wildervangster Dallen in Wildervank is sprake van veel vissterfte. Op meerdere plekken drijven levenloze vissen. Volgens waterschap Hunze en Aas daalt in de zomer het zuurstofgehalte van het water. Er groeien er meer planten, waardoor vissen het moeilijk hebben. Eerder deze week was er ook massale vissterfte in een vijver in het zuiden van de stad. Het nieuws dat er PFAS is aangetroffen in moedermelk zorgt voor onrust onder jonge ouders. In 18% van de gevallen is de hoeveelheid PFAS in moedermelk boven de norm, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Toch blijft het advies van het RIVM en het voedingscentrum dat vrouwen niet moeten stoppen met borstvoeding geven. Ook lactatiekundige Geerte van den Broek uit Groningen vindt het niet nodig dat ouders zich zorgen maken.
10: Borstvoeding wordt nu een soort van in een heel negatief daglicht gezet voor de moeders. Voor iets wat het allerbelangrijkste is wat je je kind kan geven. En waar je dus ook je vaak heel verantwoordelijk in voelt. Daarom komt die onzekerheid ook. En ik denk dat het daarin belangrijker is om de oorzaak aan te pakken. En niet nu het gevolg van eventueel een 10% minder werkend immuunsysteem.
1: De huizenprijzen in onze provincie zijn iets aan het dalen. Volgens de hypotheker daalde het gemiddelde hypotheekbedrag in onze provincie het afgelopen kwartaal met 3%. Dat is de sterkste daling van het land. In Drenthe steeg het hypotheekbedrag juist met 6%. Tegelijkertijd daalde het aantal hypotheekaanvragen voor het verbouwen of verduurzamen van woningen. Volgens de hypotheekadviseur is dit een signaal dat huizenbezitters, mede door hogere hypotheekrentes en economische onzekerheid, terughoudender zijn geworden met het nemen van grote financiële beslissingen. Fietsers en voetgangers op de weg tussen Bedum en Stedum moeten uitkijken. Een buizerd die nestelt in een boom langs de Stedumerweg gaat er geregeld voorbijgangers te lijf. Het dier heeft jongen, waardoor de buizerd heel beschermend is, weet natuurfotograaf Wilco van der Laan.
11: Kijk, zoals nooit bij die fietser. Kijk, dan komt die boezer, die komt eraan, die flart al leeg over de weg. En die schudt met die klauw naar voren, ja? En dan pakt er zo bij de kop, zeg maar. En hij is allemaal schram in de kop en sneden. En dat bloed als een runs.
1: Ja, een gewaarschuwd mens telt voor twee. En dat is ook de reden dat de gemeente met een bord voor de agressieve buizerd waarschuwt.
12: Kan ik me heel goed voorstellen. Rob, dankjewel. Ik krijg natuurlijk nog het weer van musicalster en weervrouw Harma Boer.
13: Vandaag is de bewolking zon en een bui of een buitje is ook naar je gesloten. Met een motige tot krachtige noordwestenwind wordt 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht opklaart later meer bewolking. Tegen de morgen volgt vanuit het westen wat regen met een minimum van 12 tot 15 graden. In morgen trekt de regen voort, is nog wel weer kans op bui, maar er is ook ruimte voor de zon. Met een matige tot krachtige westelijke wind wordt 20 tot 22 graden.
12: Harma, dankjewel. Nog heel even, kun je jouw suggestie voor onze top 3 doorgeven? We zoeken platen bij het thema fietsen. Bij welke hit moet jij direct denken? Nou, onderdruk jezelf vooral niet. Geef het lekker aan ons door. 050-3188-288. En misschien komt hij zo wel voorbij.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Ik heb trek in iets lekkers.
17: Neem de kersen van Oudenbos.
16: Iets zoets.
17: De kersen van Oudenbos.
16: Iets fris en sappigs.
17: Oudenbos.
16: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
18: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
19: Kom eens langs in de Oudenbos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
20: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
21: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
20: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
22: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.

0: Ja, al weken zijn alle Swifties ermee bezig. Gaat ze vandaag trouwen?
1: Ja, oh, is dat vandaag?
0: Ja.
1: In New York, hè? Daar is zo'n heel gebeuren afgehuurd. Terwijl er geen evenement is.
0: Ja, een groot stadion zelfs.
1: Ja, de Swifties die...
0: Houden
1: het allemaal in de gaten.
0: Ja, en wat schijnt er nou te zijn? Er is een deel van de stad afgezet. En daar is ook een vergunning voor afgegeven. Maar niemand weet precies hoe het zit.
1: Nee, en er zijn dan ook geruchten. Misschien is het wel een afleidingsmanoeuvre. En vindt het hele de hele trouwerij elders plaats.
0: Ja, dat is een soort complot, begint al haast al in te geloven.
1: Ik weet niet wat voor programma ik gisteren heb zitten kijken, maar dit kwam erin voorbij, vandaar dat ik hier zo over mee kan praten.
0: Ja, goed, het zou zomaar kunnen zijn dat Taylor Swift met Travis gaat trouwen.
1: Zo'n sporter, zo'n sportman.
0: Ja, American voetbalspeler.
1: Enorme man.
0: Ja, het zou zomaar kunnen zijn dat ze vanavond om 5 uur lokale tijd in New York elkaar het ja-woord gaan geven.
1: Nou, yes.
0: Die geruchten gaan. Top 3.
1: Oh.
0: Ja, laten we dan maar gauw doorgaan met de top 3. Want de tijd begint te tikken. Het is bijna 15:15. Dat betekent dat we bijna al toe zijn aan de eerste plaats van de top 3. Maar nog even een paar suggesties die hier binnen zijn gekomen.
2: Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind?
1: Ja, deze komt heel veel binnen, hè?
0: Ja, natuurlijk, want het thema is fietsen. Ja, je zou ook een onderdeel van een fiets kunnen bezingen.
2: Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets.
1: Yeah, yeah.
2: En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat...
0: Ja, zelfs Henkie Wijngaard heeft een nummer gemaakt over de tweewieler.
3: Op een witte fiets met Dylan in mijn hoofd.
1: Het witte fietsenplan.
3: En zoveel moois waarin ik heb geloofd.
0: Ja, leuk.
1: Leuk, hè?
0: Oké, nog heel even. 050-318-288. Mocht je nog een nummer te binnen schieten over de fiets. André van Duin zou je bijvoorbeeld door kunnen geven.
4: Er zijn 10 miljoen fietsen in ons land. Ongeveer, misschien meer. Niemand kan hier zonder wat.
0: Prachtig. En dit is natuurlijk een cover, hè, van deze mevrouw.
5: There are 9 million bicycles in Beijing.
0: Ook al vaak doorgegeven.
1: Ja.
5: That's a fact.
0: Dat is een feit. Queen, Bicycle Race.
3: Bicycle, bicycle.
0: Ja, en in onze eigen provincie is fietsen ook nog altijd populair. Onder andere door...

0: inmiddels helemaal beschreven. De fiets van P. en Rinus.
1: Lopend vuur.
0: Gaan we gauw even kijken naar onze stelling van de dag. De mooiste zomervakantie beleef je gewoon in Groningen.
2: Ja, Wendy die schrijft, we gaan 2 weken naar Gran Canaria. En ideaal vanaf Eelde gaan ze vliegen. Nou, fantastisch. Zeg, kunnen ze op de fiets naar het vliegveld?
0: Poepoe.
2: Onvoorstelbaar. Ineke Tonkers die is graag altijd thuis. Dus dat is mooi als je dat weet van jezelf. Dan hoef je er ook niet uit. En Nienke Lurvink heeft gereageerd, ja, van de 6 weken vakantie ben ik toch wel de meeste tijd thuis in Groningen. Maar we gaan ook een weekje naar onze buren. Dan denk ik dat ze de Duitsland mee bedoelen.
0: Oh, zo, oh niet op huis nummer 16, maar nee, gewoon echt naar Duitsland.
2: Ja. Okay. Ja. Nou, dat is misschien ook wel leuk, een weekje het huis van de buren. Voelt ook als vakantie misschien en niet duur. Koos Kleveringa die geniet dagelijks van onze provincie. Maar de vakantie die brengt hij toch het liefst door in een andere streek. En dit jaar hebben ze gekozen voor Winterswijk.
0: Oh.
2: Nou, ik ben heel benieuwd wat daar allemaal te beleven valt, Koos.
0: Ik ben benieuwd naar de recensie.
2: Vast een
0: halende afloop.
2: Een prettige vakantie toegewenst.
0: Zo is het.
2: Sierk nog eentje doen?
0: Nou, ja, ik ben wel benieuwd. Waar gaat Sierk naartoe?
2: Nou, dat zegt hij niet, maar hij zegt vakantie in eigen land is meestal leuker. Roept bij mij heel veel vragen op, Sierk. Waarom precies?
0: Ja, nou, ze spreken in het buitenland ook geen Nederlands misschien.
2: Ja, in België wel.
0: Oh ja.
2: Op de Antillen.
0: Oké, nou ja, dat slaat natuurlijk nergens op wat ik net zei. De mooiste zomervakantie beleef je gewoon in Groningen. 56% van de stemmers is het daarmee eens. Dankjewel voor het stemmen.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.

0: Level 42, Radio Noord en Hot Water. Top 3, ook vandaag op deze laatste dag van de werkweek. Dan sluiten we de ochtendploeg even af met 3 platen. 3 platen die jij hebt uitgekozen. Het thema hadden wij al bedacht, namelijk...
1: Fietsen.
0: Want?
1: Morgen de start van de Tour de France in Barcelona.
0: Oh, Barcelona. Spanje. Ja, heel logisch natuurlijk om in Barcelona te beginnen met de Tour de France.
1: Ja.
0: Nou, wij beginnen onze tour zometeen in Grun. Daarna gaan we nog eventjes naar Peking. En daarna, ja, we kennen niet waar die persoon naartoe gaat.
1: Nee, even, nee, maakt ook niet
0: maakt
1: uit.
0: Maakt ook allemaal niet uit.
1: Achterop zitten,
0: we gaan lekker luisteren. De heleboel op fietsen de Grun.

0: 9 Million Bicycles, Katie Mellowa, de nummer 2 in onze top 3. Zometeen springen we voor de laatste plaat in onze top 3 nog even achterop. Bij Gers Pardoel, top 3. Maar eerst, goedemorgen Angelo.
1: Hey, goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent.
1: Ja, zeker, zeker. Ja,
0: je hebt ook weer heel veel mooie platen meegenomen.
1: Absoluut, en zeker. Allemaal kofferbakkie.
0: Ja, die eerste die gaan wij proberen te raden.
1: Ja.
0: Je had vast een mooie omschrijving voor ons.
1: Ja, zeker. Ik heb eventjes goed gekeken hoe ik het wil voor jullie. Dus luister goed. Een nummer over bedrog ga ik draaien. Na tienen. Het gaat over het terugkrijgen van je ex. Wel klinkt het naar mijn mening iets te vrolijk. En het origineel is van The Four Seasons.
0: Een hoop informatie. En ik heb al mijn hoop gevestigd op Rob. Ik heb het applaus al klaarstaan.
2: Dus het is een cover van The Four Seasons?
1: Ja. Ja, deze groep heeft er meer succes mee gehad. Die versie ga ik draaien. En in mijn ogen klinkt het net iets te vrolijk.
0: Is het dan ook een zomerhit?
1: Nee. Nee.
2: Ik White Night.
1: Ik weet het ook niet.
3: Ja, Baby Come Back zat ik aan te denken, maar ik weet het niet.
1: Nee. Als ik zeg The Spinners.
3: The Spinners, ja.
0: Ik vrees dat wij er niet uit gaan komen. Dat betekent dat we iedereen thuis gaan vragen. Denk even mee. 050-3188-288. Denk jij te weten wat die eerste plaats zometeen is van Angelo. Dan mag je even appen. Heel veel plezier in ieder geval. Zometeen na tienen in de ochtend door. En ik zei het al, wij springen even achterop bij Gers Pardoel. Maak er een mooie vrijdag van. En een goed weekend alvast. Mooi. Spring maar achterop.

0: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 10 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
12: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
13: Raamdecoratie op maat gemaakt.
14: Timpweg.
13: Eigen productie- en montagedienst.
14: Timpweg.
13: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
15: Nu mega opruiming bij
16: Meertens Meubelen.
15: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
17: De koffie staat klaar.
18: Radio Noord.
19: De ochtend door.
20: Hey, goedemorgen. Het is de lekkerste werkdag van de week. Of misschien wel je eerste vakantiedag. Het kan natuurlijk ook. We vieren de vrijdag met nu Detroit Spinners. Radio.

De man die volgende maand met een nieuw album komt. En deze staat erop voor Fever Dream. Een hele goede morgen. Even een andere stem om mee wakker te worden. Het is Angelo op Radio Noord met De Ochtend Door. Op deze vrijdag 3 juli.

0: Alsjeblieft die koffie dan.
1: Het is een vrijdag, de vrijdag dat de schoolvakanties hier in het Noord op het punt staan van beginnen. Ik zag al een foto voorbij komen in de app van Noord van Fenna. Die is volgens mij op het schoolplein, want er staat een gigantisch schuimkanon klaar om daar een feestje te bouwen. Dus heel erg veel plezier daar. Het is ook de vrijdag dat je zoveel mogelijk de fiets moet gaan pakken. Want het is namelijk een wereldfietsdag. En qua weer zit je dan goed, hè? Vandaag ongeveer zo'n 21 tot 22 graden. Hartstikke lekker om naar buiten te gaan. Ja, dan ga ik ondertussen zometeen de lijnen openzetten hier van Radio Noord. Want je kan een appje sturen naar Radio Noord. Dan ga ik het eventjes refreshen. Ik ga alles klaarzetten en zorg ervoor dat die lijnen werken natuurlijk. Want jij mag bepalen wat we zometeen gaan draaien. Je kan een berichtje sturen naar 050-3188-288. En wie weet draai ik zometeen dat liedje. En om je een klein tikkeltje te beïnvloeden, lijkt het mij lekker om toch een beetje in die vakantiesfeer te blijven. Dus aan welk liedje moet jij denken bij de vakantie? Misschien is dat een extra goede motivatie om zo meteen die even deze kant op te sturen. En dan gaan we die draaien hier op Radio Noord. Dan ga ik alvast een handje helpen met de teaspoon, want die komt er ook aan.

is Teaspoon, Harm Tabak. Gaan komt er ook aan op Radio Noord. En ik heb nog even een plekje voor jou, hè. Wil jij een lekker liedje horen wat je doet denken aan de vakantie? Stuur hem even in 050-3188.

0: de mantra, 10 voor half 11. Een hele goede morgen. Het is de ochtend. Het is je vrijdagochtend op Radio Noord. Mijn naam is Angelo en aan de lijn heb ik Floris. Hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jij stuurt eigenlijk een berichtje namens Nienke, heb ik begrepen.
1: Ja, het is van mijn dochtertje Nienke en die heeft net vakantie gekregen van de Oosterhoge Brugschool. En die is 8 jaar en die gaat na de zomervakantie. En die wil iedereen van de klas en meester Niels en juf Marije een hele fijne vakantie te wensen.
0: Nou, hartstikke lief. Zullen we eerst eventjes gaan klappen dat ze gewoon over is naar de volgende klas? Ja. Hartstikke goed natuurlijk. Een mooi rapportje is gewoon door, dat is fijn. En daar wil ze dus een liedje voor horen.
1: Oh ja, tuurlijk. Ja, van Magnetic van de Bauza.
0: En is
1: dat
0: dan,
1: graag horen.
0: En is dat dan een liedje wat zeg maar in de klas de hele tijd aanstond? Of wat ze met vriendinnen de hele tijd op gaat dansen of op gaat tiktokken?
1: Zal ik het eens even vragen?
0: Ja, doe eens. Doe eens gek.
1: Nienke, draai je dat liedje in de klas of niet?
2: Nee.
1: Oh nee, maar nee. Dat vindt het gewoon leuk met haar vriendinnen.
0: Oké. Ja. Nou, en is ze er dan klaar voor?
1: Ben je er klaar voor? Ja, volgens mij wel. Ze zit helemaal te klimmen hier.
0: Ja, zullen we dan eventjes keihard gaan draaien? De Bauza?
1: Ja, zeker.
0: Nou, dankjewel. En groetjes daar.
1: Dankjewel.
0: Hoi.

0: Het is Billy Ocean op je vrijdagochtend. En in de categorie Wat gebeurt hier? Ja, ik vertel het je zo meteen. Er wordt in ieder geval iets onderbroken, maar waarom, dat hoor je straks net als Pink. Die ga je binnen nu in 5 minuten horen. En het laatste nieuws met Edwin. Vertel, wat heb je voor ons?
1: Hearts for sale. You can read it on the sign. Hearts for sale.
0: Oh, dan moet je natuurlijk ook even wat zeggen. Sorry.
2: En nog een koopje ook.
0: Oké.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
7: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
0: Het is 1 minuutje over 10:30. Noordnieuws krijg je van Edwin in het veld.
9: Goedemorgen. De huizenprijzen in onze provincie zijn iets aan het dalen. Volgens de hypotheker daalde het gemiddelde hypotheekbedrag in onze provincie het afgelopen kwartaal met 3%. De sterkste daling van het land. In Drenthe steeg het hypotheekbedrag juist met 6%. Tegelijkertijd daalde het ook het aantal hypotheekaanvragen voor het verbouwen of verduurzamen van een woning. Volgens de hypotheker is dit een signaal dat huizenbezitters terughoudender zijn geworden met grote financiële beslissingen. Mede de hogere hypotheekrentes en economische onzekerheid. De politie zoekt getuigen van een mishandeling eergisteravond in recreatiegebied Borgerswold en Veendam. Het gebeurde rond 9:00 s'avonds tussen restaurant The Ranch en de waterskibaan. Het slachtoffer liep met nog iemand toen ze werden gepasseerd door een groep jongeren op fatbikes. Kort daarna werd het slachtoffer vanuit het niets mishandeld. Het is nog onduidelijk of het slachtoffer door één of meerdere personen uit de groep is mishandeld. Vanaf de komende jaarwisseling geldt er voor consumenten definitief een verbod om vuurwerk af te steken. De wet die dat vastlegt gaat per 1 augustus in. Zo is deze week bekrachtigd door het kabinet. Het verbod betekent een lelijke streep door de rekening van vuurwerkverkopers. Kostte Angelina Corné van Koperjan in Groningen een kleine 90.000 euro omzet.
10: We hebben nog een beetje kindervuurwerkvoorraad, want dat mogen we gewoon het hele jaar doorverkopen. Alleen, ja, zoals het gisteren ook bekend is geworden, is eigenlijk de rest mag niet meer.
9: Groningse vuurwerkverkopers betwijfelen het effect van de wet. Ze vermoeden dat mensen naar Duitsland blijven gaan om daar vuurwerk te kopen. En de Oosterhavenbrug in Groningen is vanaf komende maandag tot met vrijdag 17 juli gesloten vanwege onderhoud. Ook de nabijgelegen Berlagenbrug is tijdens de eerste week van die werkzaamheden dicht. Autoverkeer wordt omgeleid via de zuidelijke en de oostelijke ringweg. Vervolgens kunnen automobilisten dan via de Rijksweg en het Damse Diep richting het centrum rijden. Ook verkeer dat in de andere richting rijdt maakt gebruik van die omleiding. De gemeente vervangt tijdens de afsluiting de slijtlaag op het beweegbare deel van de brug. Ook wordt het asfalt op de fiets- en voetpaden vernieuwd. Meer op rtvnoord.nl.
0: Ja, je merkt ook dat de vakantie er weer aankomt en dat er dus heel veel wegwerkzaamheden zijn.
9: Ja.
0: Dit soort dingen. Dus hou er rekening mee. Inderdaad, check eventjes de site. En wat brengt ons dan vandaag buiten? Weten we al wat het weekend gaat brengen? Nou, Harmer gaat het je vertellen.
11: Vandaag is de bewolking zon en een bui of een buitje is ook naar je sloten. Met een motige tot krachtige noordwestenwind wordt 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht opklaart, later meer bewolking. Tegen de morgen volgt vanuit het westen wat regen met een minimum van 12 tot 15 graden. In morgen trekt de regen voort, is nog wel weer kans op bui, maar er is ook ruimte voor de zon. Met een matige tot krachtige westelijke wind wordt 20 tot 22 graden.
0: Harma, dankjewel.
2: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
12: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
12: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
14: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
17: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.

0: En ook Stanley is lekker aan het luisteren naar Radio Noord.
1: Angelo, lekker liedjes draaien. Lekker weer, mooi.
0: Ja, de app staat ook open voor jou, hè? Laat lekker een berichtje achter. Je kan even wat inspreken op deze heerlijke vrijdag. Hoe gaat die dag eruit zien? Laat het me weten via de app 050-3188-288. Ja, en in de categorie, wat gebeurt er nou hier? Ja, er wordt iets afgebroken. Ik kan je vertellen, dit is tijdens een bruiloft. Dat is de muziek van Kabouter Plop. Die wordt namelijk opeens afgezet. Want de bruidegom die is namelijk heel erg fan van de kabouters. En iemand had iets geregeld. Niet zomaar iets, want het werd onderbroken door meneer Kabouter Plop zelf.
2: We lopen de vlog. Zijn jullie niet beschaamd om die kabouterdans te dansen helemaal zonder kabouterklop? Ja, dat vind ik nu wel een beetje vreemd. Ik hoorde het in de verte. Weet je wat we doen? Dans met jullie mee.
0: Nou, hoe leuk is dat, hè? Dat Kabouter Plop dan gewoon op je eigen bruiloft komt als je er zo fan van bent en dat je dan een dansje met hem mag doen. Hij stond niet in de melkherberg, maar bij iemand dus op de bruiloft. Ja, dan doen wij hier ook even een dansje, want draai een keer in het rond, want de zomervakantie is begonnen.

Wings op Radio Noord, de ochtend door. En Portugal, Kroatië, Zwitserland, Algerije en Australië tegen Egypte. Dit zijn de wedstrijden van vandaag die op het WK staan gepland. Ja, misschien doet het er voor jou helemaal niet zoveel meer toe. Want ja, Nederland ligt eruit. Maar ik hou wel echt van voetbal. En ik vind het wel leuk om soms nog even een partijtje mee te pakken. Zo had ik van de week de wedstrijd België-Senegal gezien. Ik weet niet of jij die hebt gezien, maar dat was bizar. 85 minuten lang stond Senegal gewoon met 2-0 voor. En ze verloren uiteindelijk met 3-2 van de Belgen. Samenvatting moet je zeker eventjes checken als je wil smullen. Ja, dit nummer wat ik voor je ga draaien, dat zorgt er toch wel voor dat die voetbal-apps weer even erbij gepakt wordt. Dat je het schema gaat pakken en wie weet vanavond gewoon nog eventjes een wedstrijdje gaat kijken. Oh.

0: Het is Somebody That I Used To Know op Noord. En zometeen na 11 uur, dan maak je kans op het RTV Noord prijzenpakket. Het enige wat je hoeft te doen is mee te spelen met het iconische spelletje hier op Radio Noord. Tel en bel. Welk liedje we gaan tellen? En dat ga ik je zo meteen dan vertellen, maar ga je wel alvast het woordje geven. Het woordje is namelijk gedanst. Maar welk liedje, dat hoor je dan weer zo meteen. Tel en
1: bel! Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
2: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
1: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
3: Doe je naar de kont, maar dat doet niks, ja?
2: Dat doet niks.
1: Kijk vandaag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze kanalen en op TV Noord.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullus Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
9: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellij, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn licht gewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
12: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Zet je helm op en stuur je fiets naar Echt Doer. Ons eigen label industriële meubelen. Met 2, 3 of 4 wielen parkeer je hier zo voor de deur. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
13: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
14: Raamdecoratie op maat gemaakt.
15: Timpweg.
14: Eigen productie- en montagedienst.
15: Timpweg.
14: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
16: Radio Noord. De ochtend door.
0: Een hele goede middag, of een goede morgen is het, hè? Ochtend is het nog. Ja, ja,

0: ben nooit chagrijnig.
1: Ben jij nooit chagrijnig?
0: Nee, ik vind mezelf oprecht niet chagrijnig.
2: Oké, okay. Dan ben je wel de enige.
0: Nee, dat is niet waar. Ik ben nooit chagrijnig. Het moet wel precies gaan zoals ik in mijn hoofd heb. Maar ja.
3: Dit is Noord. Radio Noord.

0: Mr. Know-it-all. Een hele goede morgen. Angelo op je radio. Je luistert naar Radio Noord. Misschien wrijf je net pas de slaap uit je ogen of trek je de jaloezie omhoog. Kijk je naar je tuin en denk je, goh, dat onkruid. Dat mag eigenlijk wel even plaats gaan maken voor een mooi paviljoentje. Nou, daar is het echt de perfecte dag voor, want het is zo'n 21 graden vandaag. Het is niet alleen daar de perfecte dag voor, want... Tel en bel! Ja, we gaan tellen en hopelijk misschien wel de studio bellen. Want pak alvast eventjes je klapblokje erbij met een pennetje of op je telefoon. Noteer vooral hoeveel jij zometeen een woord gaat horen. Heb je dat aantal juist en je komt in de uitzending, dan win je een fantastisch RTV Noord prijzenpakket. We gaan het spelen met een heel leuk liedje, vind ik zelf. Dus ik hoop dat jij er klaar voor zit. We gaan het namelijk spelen met dit liedje.
1: Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst.
0: Ja, tandje lager hè. Het woordje gedanst. Dat komt een aantal keer voorbij in de plaat die je zo gaat horen. Maar hoe vaak? Dat is namelijk eventjes wat ik aan jou vraag. Tel het aantal woordjes wat gedanst is. RTV Noord prijzenpakket, dat is het in ieder geval waard. Weet jij het antwoord? Bel de studio naar 050-3188-288. Zoek het woordje gedanst. Hoe vaak komt het voorbij?

Toontje lager, stiekem gedanst. Ja, het wordt je gedanst. Hoe vaak kwam dat nou voorbij? Laat het weten via de app of bel de studio 050-3188-288. Hoe vaak kwam het woordje gedanst voorbij? Weet je het juiste antwoord, dan kun je zomaar eens ervoor doorgaan op deze heerlijke vrijdag met het RTV Noord prijzenpakket. Zoek de studio op via het nummer 050-3188-288. Hoe vaak hoorde jij het woordje gedanst?

0: het werk ben. Want echt, het staat roodgloeiend hier in de studio van Noord. Hartstikke leuk dat iedereen het nummer heeft weten te vinden. 050-3188-288. Zo ook. Ik zeg even goedemorgen tegen. Hallo.
1: Hallo, met Piet Schaap.
0: Ja, goedemorgen. Hoe is het daar?
1: Morgen.
0: Oh ja, we hebben ook een televisie, hoor ik op de achtergrond. Die mag
1: nee,
0: je even...
1: de radio. Oh, ik zal hem even zachter zetten.
0: Ja, ja, één Angela Wensing op de wereld is echt meer dan zat. Dat weet ik zeker dat mijn moeder er ook zo over denkt. Dus als die heel even uit kan. Ja, hartstikke lekker. Zo, dat is even wat meer rust. Hey, je bent lekker aan het luisteren naar Radio Noord.
1: Ja.
0: En we luisteren natuurlijk naar dit liedje net.
2: Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst.
0: Ja, ik heb hier al twee keer geteld. Vertel, hoeveel denk jij dat het woordje gedanst voorbij is gekomen in Tel en Bel?
1: 10 keer.
0: 10 keer. Dus ga ik even kijken of dat goed is. Er zijn behoorlijk wat andere woorden binnengekomen. Ook in de WhatsApp. Ik zie 8 keer, 7 keer, 6. Er is ook een paar keer gebeld voor 9. Is 10 keer. Is dat dan goed? Wordt er 10 keer gezongen gedanst? Ja hoor, hartstikke goed.
1: Oh, leuk.
0: Ja, hartstikke goed. Dat betekent dat jij het RTV Noord prijzenpakket wint. Nou, laten we horen. Ja. Hoe blij ben je?
1: Heel blij.
0: Heel blij.
1: Ik heb al vaker gebeld, dus...
0: Nou, en nu ben je er doorheen gekomen. Wat lekker.
1: Ja. Ja.
0: Hartstikke goed. Nou, ga genieten van het weekend, oké?
1: Ja, even aan de lijn blijven, zeker.
0: Ja, zeker. Dan maken we dat in orde.

0: bij de Lidl.
1: Deze week bij de Lidl in de aanbieding. 4 ton poussin voor maar 0,99 eurocent. Verder rozenmest. En rode dendron mest. En natuurlijk ook dit.
2: Bifocolen varifo.

0: Winehouse en Rehab. En het is ook de laatste dag van Annemarie dat zij de Gronings goud in handen heeft. Je gaat haar zo meteen horen na 11:30. Eerst het nieuws met Edwin.
1: Ja, als je weet wat erin zit. Ja, dat is niet fijn hoor.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Het is exact 11:30. Noordnieuws krijgen van Edwin in het veld.
1: Goedemorgen. Rederij Wagenborg in Delfzijl laat 10 nieuwe vrachtschepen bouwen in China. De eigen scheepswerf van de rederij, Niest & Sander in Farmsum, heeft daar de komende jaren geen plek voor. De lagere loonkosten in China speelden amper een rol bij het besluit, zegt directeur Edwin de Vries van Wagenborg Offshore.
9: Het is veel meer de beschikbaarheid op dit moment van capaciteit bij de werf dan feitelijk te kijken naar loonkosten. En ik denk dat als je nu kijkt wat schepen kosten in China, dan zit er best wel, er zit er niet meer zo'n verschil in als wat je altijd denkt.
1: De eerste schepen uit China worden vanaf het derde kwartaal van volgend jaar opgeleverd. De politie heeft gisteren 2 personen aangehouden in de stad Groningen naar aanleiding van een bedreiging met een vuurwapen. Een 25-jarige inwoner van Groningen werd opgepakt voor betrokkenheid bij die bedreiging. Een 30-jarige plaatsgenoot, die bij de 25-jarige was, werd aangehouden omdat hij volgens de politie een grote hoeveelheid verdovende middelen bij zich had. Beide mannen moesten de cel in afwachting van verhoor. Het onderzoek gaat nog verder. Het nieuws dat de PFAS is aangetroffen in moedermelk zorgt voor onrust onder jonge ouders. In 18% van de gevallen is de hoeveelheid PFAS in moedermelk boven de norm, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Toch blijft het advies van het RIVM en het voedingscentrum dat moeders niet moeten stoppen met borstvoeding geven. Flesvoeding is bovendien niet veiliger, stelt de Groningse lactatiekundige Geerte van den Broek.
10: Er wordt inderdaad getest dat in poedermelk minder PFAS zit. Maar poedermelk maak je ook weer, bereid je weer met water. En daar zit dan ook weer PFAS in. Het wordt vaak gegeven in plastic. Dus daar zitten ook weer allemaal andere factoren in. En daarbij moet je bedenken dat moedermelk ook nog weer heel veel immuunstoffen meegeeft. Dus ze geven aan dat het je immuniteit zou aantasten. Maar we weten bijvoorbeeld dat je 50% minder kans hebt op bloedwiegedood.
1: De beste beachvolleyballers van ons land nemen het dit weekend tegen elkaar op in Groningen. Op de Grote Markt en op Sportpark Koendersborg wordt dan de 6e ronde van Eredivisie Beach gespeeld. Het evenement werd 5 jaar geleden voor het laatst in Groningen gehouden. Wilco Nijland van de organisatie vertelt waarom.
11: We werken altijd samen met steden. En het was de afgelopen jaren niet mogelijk in Groningen om eigenlijk de financiering rond te krijgen. En dit jaar is dat wel gelukt. Echt met dank aan de gemeente Groningen en de Nederlandse Volleybalbond. Want wij zijn als Sportworks zijn de organisator van de hele tour. En we hebben weer goed contact gehad met z'n allen. En gezegd, eigenlijk moet gewoon die Eredivisie beachvolleybal weer terug naar Groningen. Daar is jarenlang geweest. Een van de mooiste stops van het jaar op de Grote Markt. En dat is gelukkig weer gelukt.
1: Morgen zijn de groepswedstrijden en de kwartfinales. Overmorgen worden dan de halve finales en finales gespeeld.
0: Nou, het is wel prachtig weer, hè, om dit te doen.
1: Nou, lijkt mij wel. Niet te heet.
0: Niet te heet. Prachtig. Beachvolleybal, ja hoor. Hartstikke leuk in de stad. Ja, en wat gaat het nog meer worden eigenlijk vandaag buiten? Arma, vertel het eventjes.
12: Vandaag is de bewolking en een bui of een buitje is ook naar je gesloten. Met een motige tot krachtige noordwestenwind wordt 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht opklotens loten meer bewolking. Tegen de maan volgt vanuit het westen wat regen met een minimum van 12 tot 15 graden. In maanden trekt de regen voort. Is nog wel weer kans op een bui, maar er is ook ruimte voor de zon. Met een motige tot krachtige westelijke wind wordt 20 tot 22 graden.
0: En je luistert naar Radio Noord, waar je binnen nu in een minuut startje gaat horen.
13: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer. Meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
14: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
15: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
16: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
19: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
20: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
19: Wijzerweg Groningen.

0: Vandaag een nieuwe Gronings Goud in studio Grun natuurlijk, later deze middag. Dan ga je horen wie het stokje gaat overnemen van Annemarie Zuidema. Maar eerst nog dus eventjes genieten van Maisen. En waar het over gaat, ja, dat vertelde ze vorige week zelf eventjes.
1: Dit nummer gaat eigenlijk over de geboorte van mijn zoon. Hij werd 6 jaar geleden geboren. En dat veranderde mijn kijk op de wereld en op mezelf enorm. Het krijgen van een kind is, of het ouderschap is enorm spiegelend. En als een baby naar de wereld kijkt, dan ziet hij overal wonderen. En dat was voor mij een herinnering om altijd de schoonheid in de kleine dingen te blijven zien.
0: En over mooie liedjes gesproken, deze gaat over de vlinders. Dat kriebeltje in je maag, de drang om je telefoon te checken en te kijken of je weer een berichtje van hem hebt. Het is Shivers op Noord. Dit is It Sheeran.

0: Het is Rod Stewart hier op Noord. Een hele goede morgen, 10 minuutjes voor 12. Het is nog ochtend, het wordt zometeen middag. En zometeen gaan we ook lekker lunchen. Dat doen we met Hans, want die doet tussen de middag. Goedemiddag.
1: Ja, het is elke dag iemand anders, hè?
0: Het is deze week een beetje roulette, hè?
1: Ja, ja, precies.
0: Even maar ik kijken mag wie er is.
1: Ja, precies.
0: Maar is die nog
1: vakantie? Ja, nou, zin in, hè? Tussen de middag inderdaad. En vandaag ook alle schoolvakanties begonnen. Of de meeste kinderen zijn vandaag voor het laatst geweest.
0: Ja.
1: Dus Ronald die is even terug naar de basisschool gegaan. En heeft een kijkje genomen hoe de groep 8 leerlingen daar zijn uitgezwaaid. Hoe ging dat bij jou?
0: Ja, dat was bij mij wel echt een happening, hoor.
1: Ja?
0: Ja, dat was inderdaad bij mij ook echt een uitzwaaidag. Ja, dan ging je inderdaad, volgens mij was het 12:00 PM of zo. Dat je dan ging de bel en dan stond iedereen op een erehaag op het schoolplein.
1: Ja, precies.
0: Ja, en dan mocht je de fiets pakken en dan ging je er vandoor.
1: Ja, dan ging
0: je
1: weer
0: nooit meer terug.
1: Nooit weer.
0: Nooit weer.
1: En dan begon je weer opnieuw, hè, in de brugklas.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: stond je onderaan in de pikorde.
0: Ja, ja, ja, met dat grote rugzak wat je dan meenam.
1: Ja,
0: en de boeken lekker gekaft en zo.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: dat weet ik nog wel. Oké, okay, dus dat allemaal zo meteen bij jou?
1: Ja, en natuurlijk, het is een vrije ronde vandaag. Hè. Het is een vrijdag, dus na 12:30 mag iedereen zijn hart luchten.
0: Oké, dus denk er alvast over na. Je kan je ongetwijfeld alvast melden in de app van Noord. 050-3188-288. Dat zometeen dus, na de klok van 12. Dit is de man die nu in Nederland is. Het is Bruno Mars en I Just Might.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Vanaf 6 juli gaan we met de boot door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Volg Rondje Zummer
1: vanaf maandag 6 juli bij RTV Noord.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
7: e-boekhouden.nl. Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Die komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 12 uur.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan de hoofdlijnen van het Groningen Nieuws. Edwin, goedemiddag.
14: Goedemiddag Hans. De politie zoekt getuigen van een mishandeling eergisteravond in recreatiegebied Borgerswold in Veendam. Wandelaar liep met nog iemand toen ze werden gepasseerd toen een groep jongeren op fatbikes. Kort daarna werd het slachtoffer vanuit het niets mishandeld. Een schuur achter een woning aan de Brunenslaan in Nieuw-Wolda is vannacht verwoest door brand. Brand brak rond 2 uur uit. Het is nog niet duidelijk waardoor. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. En voor het stadstrand bij Dot aan de Oosterhamrikade in Groningen geldt een negatief zwemmen. zwemadvies. De drempelwaardes voor onder meer E. coli en enterokokken zijn te hoog, meldt het waterschap.
13: Dat en meer om 12:30 uiteraard.
15: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
16: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
17: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
16: 0683-252-162.
18: Ik heb trek in iets lekkers.
19: Neem de kersen van Oudenbos.
18: Iets zoets.
19: De kersen van Oudenbos.
18: Iets fris en sappigs.
19: Oudenbos.
18: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk. Kom eens langs in de Oudenbos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
22: Radio Noord.
23: Tussen de middag.
24: Met Hans Balkens.
13: Ja, het is deze week een zoete inval van presentatoren bij Tussen de Middag. Nieuwino is immers op vakantie. Aan mij de eer om de werkweek voor je af te sluiten. Bye.

0: Zomerse klanken van Jimmy Cliff en Sunshine in the Music. 9 minuten over 12 daarmee geworden. Tussen de middag, zoals ik al zei, Nivino op vakantie. Dus vandaag doe je het met mij. En voor de rest zijn de ingrediënten gewoon hetzelfde. Vandaag ook de zomervakantie begonnen. Na weken van aftellen is het dan eindelijk zover. Dat is natuurlijk mooi, maar voor leerlingen van groep 8... betekent het ook het afscheid van de basisschool. Het is altijd wel een dingetje voor die kinderen. Basisschool De Linde in Nieuwe-Pekela wordt hier op een hele speciale manier bij stilgestaan. Ronald Niemeyer was er voor ons bij.
1: Basisschool De Linde, Nieuwe-Pekela. Richard Zwanenburg, jij bent hier de directeur.
2: Klopt.
1: Met achter jou de hele groep 8 is dit, 15 kinderen.
2: Klopt ook, ja, 15 kinderen.
1: En dan komt die laatste schooldag.
2: Ja, en die komt toch. Dus ja, dan is het inderdaad een groot feest. Ook wel, hè. We hebben het afscheid al gehad. Afgelopen maandag, ze hadden een filmavond gehad. Een galavoorstelling hebben ze gehouden. Ja, en nu gaan ze fietsend de school uit straks.
1: Ja, fietsend de school uit. Ja, een hele andere toekomst tegemoet natuurlijk.
2: Zeker, ja. Ja.
1: Ja. Ja, wat ga jij bijvoorbeeld doen? Waar ga je naartoe straks?
3: Ik ga naar de Winkelen Prins in Veendam.
1: Okay. Dat zal even schakelen zijn, want dat is een heel andere school, hè?
3: Ja, klopt.
1: Ja. Ja, spannend?
3: Ja.
1: Ja. Ja. Wie vindt het nog meer spannend? Ik ga hem naar de jongens toe. Ja, de vingers die gaan hier omhoog. Wat vind jij er zo spannend aan?
4: Nou, gewoon grote school. Groter dan de basisschool.
1: Ja. Ja. Is het een school waar je jaren naartoe bent gegaan?
4: Ja. Gewoon al van kleuter als aan. Ja.
1: Ben je er al een beetje mee bezig, met die grote school?
4: Ja.
1: Op wat voor manier?
4: Nou, gewoon, ik heb de route al een paar keer gefietst. Ja, voor de rest nog niet echt heel veel.
1: Ja, de route alvast fietsen inderdaad. Je krijgt straks ook boeken, die moet je kaften, geloof ik.
4: Ja, daar helpt mijn moeder wel bij.
1: Ja. Welke moeder helpt nog meer met het boeken kaften straks? Ja? Ja.
5: Ah, ik kan dat niet.
1: Jij kan het niet?
5: Nou, iets met knutselen of iets met boeken, nee, daar ben ik echt niet goed in.
2: Nee. Klopt.
1: Deze school, ja, dat laat je straks achter. Was het een leuke school?
5: Ja, eigenlijk.
1: De hoofdmeester is erbij, hè?
5: Ja. Ja. Het was wel leuk. Ja. Ja. Ja.
1: Want zie je straks ook kinderen niet weer als je naar een andere school toe gaat?
5: Ja, het is eigenlijk half en half. Helft gaat naar Dollet in Oude-Pekela en de helft naar Winkelen Prins in Veendam. Dus ja, de helft eigenlijk niet.
1: Nee, dus dan gaat de groep gaat doormidden.
5: Eigenlijk wel.
1: Ja. Nou, Richard, ja, het zal straks ook een afscheid zijn, denk ik, met een lach en een traan, denk ik.
2: Klopt. Ja, het is heel dubbel. Ja, maar we zijn wel ontzettend trots op ze. En dat hebben we ook afgelopen maandag wel heel duidelijk gezegd. Ze hebben het supergoed gedaan. Er zijn heel veel factoren geweest waardoor ze toch wel even lastig gehad hebben in de loop der jaren. Maar als wij zien hoe zij het afgelopen jaar zich ontwikkeld hebben en welke groep hier staat, ja, wij kunnen niks anders zeggen. Wij zijn ongelooflijk trots. En ja, we wensen ze het allerbeste.
1: Nou, ik vind dat hele mooie woorden van de directeur. Geef hem maar even een applausje.
0: Ja, dat is altijd mooi natuurlijk. Ronald Niemeyer in gesprek met directeur Richard Zwanenburg en de leerlingen van basisschool De Linde in Nieuwe-Pekela. Harma, mooi.
6: Ja, mooi Hans.
0: Is je dan een beetje herinneren? Groep 8?
6: Ja,
0: ja, klas 6,
6: ja,
0: was
6: dat
0: bij ons.
6: Dat was een momentje, hoor. Ja, dat was nog zesde klas, hè?
0: Ja, precies. Zo bimbal. Maar kan je die nog wel herinneren, denk ik?
6: Ja, dat word ik nog wel, ja.
0: Ja, ja, ja. Een mooi evenement, ja. Maakten ze er tegenwoordig van. Dat was vrouwen van mij wel eens. We waren wel met snoep en gooien van mij.
6: Ja, klopt. Dat was ook zo. Ja, en dan is het op een gegeven moment is dat kloon. En dan begin je eigenlijk aan een soort van deel 2 van je leven. Want ik vind de basisschool, de legere school, is een onderdeel. En dan kon je normaal op het voortgezet onderwijs. En dan had je over en over dingen. Want je loopt er wil gewoon down als je wil gewoon waken.
0: Ja, ja.
6: Ja,
0: we beginnen allemaal weer over nijden.
6: Fases, hè?
0: Ja, met allemaal fases.
6: Ja, ja.
0: Wat voor weer krijgen we de komende dag, Arma?
6: Ja, een beetje gemotigd. Het is op dit moment ook een beetje gemotigd. Qua temperatuur mag er nog wel een beetje bij. 19 graden in Slochten. De barometerstand doen ze 25 millibar. Dus aan die luchtdruk ligt het nooit hoge druk. Wolkenburg, 18,5 groot. Van gisteren nog een millimeter. De wind is behoorlijk aanwezig. In Winschoten 19 graden, 1 millimeter. Ook terug te schrijven aan de dag van gisteren. Wisselbewolkt. En in Roosschaal een buitje. 18 kilometer zicht, 18 graden. 3,5 uur de zon. En de motige tot vrij krachtige west-noordwestelijke wind. Ja, de situatie is op dit moment zo dat er lege druk boven het zuiden van Scandinavië ligt. Dat schroeft weg. En de buitenactiviteit die gaat er geleidelijk aan wat uit. Omdat we te maken krijgen met een rug van hoge druk. Maar dat is geen blievertje, want Vanuit het westen, zuidwesten, noordwesten komt een front over vannacht en mevrouw. En dat is afkomstig van een lege drukgebied bij IJsland. En ja, op zondag zoeken we aan de achterkant nog eens weer eens een front. Ook met een aantal buien. En het is gewoon wat lichtwisselvallig. En volgende week zitten we een beetje op de grens met hoog en leeg. Ja, en dan blijft het dus gewoon nooit droog. Vanmiddag, ja, wat wisselbewolkt. Er is zon, er is vooral veel bewolkt. En een enkel buitje is ook nog wel mogelijk. En de wind motort tot vrij krachtig of krachtig. Komt nu in het noordwesten. En het wordt maar 19 of 20 graden. Dat is toch wel een mogelijke aan, hoor. Maar misschien is dit wel beter dan die dat groot van vorige week. Vanavond en vannacht, loopt het in positief al. Vanavond en vannacht, opklots, loten meer bewolkt. Tegen de maan vanuit het westen regen. 12 tot 15 graden als minimum. Maan trekt de regen voort. Komt de zon erbij. Is nog wel weer kans op een bui met 20 tot 22 graden. Zondag regen, motig zon. Ook kans op een bui met 19 tot 25 graden. En maandag wisselend bewolkt met wat zon en een gemiddelde 20 graden. En dinsdag, woensdag een poolbui, maar ook ruimte voor de zon. En 20 tot 22 graden. Dat betekent toch een wat wisselvallig begin van rondje zomer.
0: Zo is het. Dankjewel, Arma.

0: begin jaren 90, eind jaren 80 al veroverden ze de wereld. Gehuld in zwarte kooltruien, weet ik nog wel. London Beat and I've Been Thinking About You. We gaan even over de grens kijken, even over de grup, het nieuws wat daar hot is. Letterlijk hot, want in Spanje en Portugal bereiden ze zich voor op de volgende hittegolf. In Portugal is het vandaag en morgen code rood. En ook in Spanje is het bloedheet, zegt deze NOS-correspondent Miral de Bruyne.
1: Bijna op het hele Iberische Schiereiland is het warmer dan normaal. Bijvoorbeeld hier in Madrid is het normaal gesproken begin juli ongeveer 31, 33 graden. Nu hebben we het toch wel over zo'n 39 graden, vandaag al 38 graden in Lissabon. Daar zijn de temperaturen nu al tussen de 34 en 37 graden.
0: Ja, dat is een grote kans op bosbranden, waar ze in Zuid-Frankrijk ook al volop mee te maken hebben. Diverse campings zijn daar ook al ontruimd. Ook wordt gevreesd voor watertekorten en problemen met de energievoorziening. De KNVB gaat aangifte doen tegen de racistische haatreacties tegen Oranjespelers. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Kluivert, Timber en Somerville kregen een hoop ellende over zich heen nadat zij een penalty hadden gemist tegen Marokko. Het OM neemt de zaak serieus en denkt de daders te kunnen vinden.
2: Gelukkig zijn er genoeg mensen die dat onder hun eigen naam doen. En dan kunnen we dat vrij makkelijk opsporen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die er handiger in zijn. En die dat via allerlei anonieme accounts doen. En dan is het lastiger, maar zeker niet onmogelijk.
0: Rond deze tijd begint in Harlingen de Sail-In-parade. Meters hoge schepen varen de haven binnen. Een onderdeel van dit spektakel is ook een race. En daarbij is een bijzondere voorwaarde: de helft van de bemanning moet uit jongeren bestaan.
3: Dit is gewoon een superleuke ervaring voor jongeren. En wij hebben dus gewoon echt gewoon een groep van 32 met allemaal jongeren tussen de 15 en 25. En ook echt, zeg maar, het is ook echt gewoon een culturele echt ontmoeting. Want ik heb nu een paar vrienden gemaakt uit Denemarken, uit Zwitserland, uit Duitsland. Er komen een paar mensen uit Noorwegen, uit Zweden. Heel erg leuk dat je dan dus ook zoveel andere jongeren leert kennen, zeg maar, uit heel Europa.
0: Ja, worden dit weekend 300.000 bezoekers verwacht bij Sail in Harlingen. En zo te horen heeft ze het heel erg naar de zin. Er was een kleine schorheid in de stem. Maar ja, goed, dat hoort er ook bij. Zo direct gaan we naar reclame en Noordnieuws met Edwin na TikTok Tammo.
4: De wolken hangen leeg, ze kroepen door de lucht.

0: zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Het is bijna 12:30, tijd voor Noordnieuws met Edwin in het veld. Edwin, goedemiddag.
10: Goedemiddag Hans. De politie zoekt getuigen van een mishandeling eergisteravond in een recreatiegebied Borgerswold in Veendam. Het gebeurde rond 9:00 s'avonds tussen restaurant The Ranch en de waterskibaan. Het slachtoffer liep met nog iemand toen ze werden gepasseerd door een groepje jongeren op fatbikes. Kort daarna werd het slachtoffer vanuit het niets mishandeld. Het is nog onduidelijk of het slachtoffer door 1 of meerdere personen uit die groep is mishandeld. Voor het stadstrand bij Dot aan de Oosterhammerikade in Groningen geldt een negatief zwemadvies. Volgens het waterschap Noorderzijlvest is de waterkwaliteit op dit moment te laag om nog veilig te kunnen zwemmen in het Oosterhammerikkanaal. De drempelwaarden voor onder meer E. coli en enterokokken zijn te hoog. Opvallend, want de afgelopen jaren was het stadstrand een van de plekken in de gemeente waar de kwaliteit van het water goed was. Ook als op andere plekken in de gemeente blauwalg of zwemmersjeuk zorgde voor waarschuwingen en negatieve zwemadviezen. Locaties als de Horendse Plas en de Kardingenplas kenden dit jaar nog geen waarschuwingen, waar dat in voorgaande jaren vaak al wel het geval was. Verder is het water van slechte kwaliteit in Botjes Zwembad in Zuidbroek, het Proosmeer in Wagenborgen, Moekenschat bij Terapel en Park Emslandermeer in Vlachtwedde, in het Zuidlaardermeer bij Meerwijk en een aantal strandjes rond het Lauwersmeer is er kans op gezondheidsklachten. De Oosterhavenbrug in Groningen is vanaf maandag tot en met vrijdag 17 juli gesloten vanwege onderhoud. Ook de nabijgelegen Berlagebrug is tijdens de eerste week van de werkzaamheden dicht. Autoverkeer wordt omgeleid via de zuidelijke en de oostelijke ringweg. Vervolgens kunnen automobilisten via de Rijksweg en het Damse Diep richting het centrum rijden. De gemeente vervangt tijdens de afsluiting de slijtlaag op het beweegbare deel van de brug. Ook wordt het asfalt op de fiets- en voetpaden vernieuwd. En nadat FC Groningen dinsdag de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding met 13-1 in en tegen Pijzen won, wacht vanavond het volgende oefenduel. In Ten Boer neemt de ploeg van Dick Lucky het op tegen Omlandia. Bij de vierde klasse zijn vanochtend de laatste puntjes op de i gezet, vertelt vrijwilliger B. Luider.
11: We proberen het veld in uitstekende conditie te krijgen. We hebben die sproeier op, dus het wordt lekker nat gehouden. We zijn de veld al 2 keer aan de kalk in geweest, dus zo links en rechts. De borden wat schoongemaakt aan de kant, een onkruid verwijderd. Dus we zijn met elkaar goed bezig geweest.
10: En dat betekent dat er vanavond om 7:00 kan worden afgetrapt. Verslag van de wedstrijd lees je vanavond op rtvnoord.nl en in onze app.
9: Ja, pezen in de provincie, hè? Het is begonnen. Ja. Ja, yes. Het smaakt naar meer, nog een dikke maand. En dan begint ook de competitie weer natuurlijk. Laten we kijken wat het weer gaat brengen de komende dagen. Harma weet raad.
12: Vanmiddag wisselen zon en bewolkt mekoren af. En de kans op een bui is nog nauw aldo uitsloten. Met een motige tot krachtige noordwestenwind wordt 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht opklots loten meer bewolking. En tegen de muren van het westen wat regen met 12 tot 15 graden als minimum. In muren trekt de regen voort, komt de zon te verschijnen. Maar er is ook nog weer kans op bui. Temperatuur gaat richting 20 tot 22 graden. Met een motige tot krachtige westenwind.
9: Zo is maar net. Zo direct gaan we de lijnen openzetten, zeg je. Hè? is vrij ronde vrijdag.
4: Ik zet ze nu alvast open, Hans.
9: Je hebt ze al open gezet.
4: Ja, stiekem.
9: Oké, waar gaan we het over hebben? Je hebt een paar suggesties toch wel?
4: Ja, nou, het is vrije ronde, hè, op de vrijdag, dus kan allemaal. Ja, wat is er te doen bijvoorbeeld? Dit weekend de zomervakantie.
9: Zomervakantie begonnen?
4: Ja, ja. Mooie plannen. Of gaan jouw kinderen misschien na de vakantie wel naar de middelbare school? Vinden ze dat spannend? Hoe bereiden ze zich voor? Misschien nog terugkomen op nieuws van de afgelopen week. Debat over de kerncentrale misschien. Nou, daar kunnen we ook nog even over doorpraten. Nou ja, alles kan, alles mag. Leuke moppen, alles is welkom.
9: Zo is het. 050-3188-288. En praat met ons mee zo direct.
5: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
13: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
14: De juiste stap. Opruiming bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk voor de mooiste dames, heren en kidscollectie ook op deboerschoenmode.nl.
15: Nu mega opruiming bij
16: Meertens Meubelen.
15: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
17: De koffie staat klaar.
18: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
19: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.

0: Ja, bekende geluid. Doet mij even weer denken aan... In mijn geval ook specifiek aan Henk Binnendijk, die is er ooit mee begonnen natuurlijk. Maar ik heb het zelf ook wel eens in de middag nog gedaan. Het zit altijd op de middag, hè, tussen 4 en 6.
1: Ja, er is natuurlijk, zoals met alle dingen, verandert er een boel in het leven. Ook bij Noord.
0: Ja.
1: Maar deze tune is altijd gebleven. Mooi is dat, hè?
0: Een van de dingen waar we het over kunnen hebben, over verandering. Want Ronald Niemeyer was op een basisschool in Pekela. En sprak daar dus met de bovenmeester, maar ook met groep 8 leerlingen... over de verandering die hun te wachten staat. Kun jij je die verandering nog herinneren? Waar zat je op de basisschool en waar ging je toen naartoe, naar de middelbare?
1: Nou, ging over basisschool De Linde in Ouder-Pekela. Ik zat op De Linde, maar dan in Haren.
0: Ja.
1: En ik vond dat echt ontzettend eng.
0: Dat je naar de middelbare school ging? Ja, wat dan?
1: Nou, ja, iets nieuws, een nieuwe stap. Vind ik altijd spannend en eng. En
0: dat was ook in Haren dan? Want in Haren heb je...
1: Nee, ja, nou ja, mijn broer die zat dus op de middelbare school in Haren.
0: Ja.
1: Zernike. En mijn moeder die weet een beetje hoe ik in elkaar zit. Dat ik dit soort stappen moeilijk vond. Spannend.
0: Ja.
1: Dus die zei, ja, dat moet je ontwikkelen. Dus ik werd naar Groningen gestuurd op school.
0: Oh.
1: Van dat ik het ook eens zelf moest redden.
0: Mm-hmm.
1: Is me wel gelukt, maar... introductiekamp.
0: Dat hebben veel scholen. Direct op introductiekamp. Gelijk 5 dagen kamperen.
1: Ja, nou ja, het moment dat ik dit soort dingen zelf kon beslissen, heb ik er nooit meer aan meegedaan. Maar ja, weet je, het hoort er ook bij. Het hoort ook bij de ontwikkeling. Maar het is natuurlijk wel heel spannend. Boeken, kaften, nieuwe mensen, andere docenten dan. Hè? Niet meester of juf, maar ja.
0: En vooral een heleboel docenten. Want je was gewend aan één of misschien eens een keer een inval juf of meester. Ja. Maar op de middelbare school heb je gelijk een hele batterij. Je hebt gelijk een stuk of 12, 13 natuurlijk van die vakken.
1: Ja, heel spannend.
0: Het is wel leuk misschien om voor jullie thuis ook om even die herinneringen op te halen aan die, aan die fase, zeg maar, die misschien wel belangrijkste overstap in je jeugd. Dat je van basisschool naar middelbare school gaat. Voor velen betekent het dat je dan niet meer lopend naar school gaat, maar opeens de fiets moet pakken.
1: De bus, boekenkasten.
0: De bus, zeker. Ja. Mensen die in Veendam op school zitten, sommigen wonen in Spijkerboor. Ja, dan ga je in de winter niet altijd meer met de fiets, maar dan is dat weer de bus. Dus wellicht heb jij mooie verhalen over die tijd. Hoogtepunten, misschien ook wat dieptepunten. We horen het graag. Laat het ons weten op 050-3188-288. Ja, en voor de rest natuurlijk de zomervakantie begonnen. Kun je eigenlijk nog wel op vakantie? Is dat nog betaalbaar? Vanochtend hadden we natuurlijk hier op Noord de stelling van... ik ga lekker op vakantie in Groningen. In vroege tijden was dat dan de goedkope oplossing. Maar Nederland is een duur land geworden. Is dat misschien niet meer betaalbaar? Of heb je daar andere gedachten over? Ook dat horen we natuurlijk graag van jou. Waar ga jij op vakantie? Zullen we eens even naar een lijn gaan. Kevin Burema uit Scheemda. Die hebben we aan de lijn. En dat is een vaste beller, Kevin, hè, op vrijdag.
2: Jazeker.
0: Ja, zo is dat. Want doe eens net als wie al mol hier. Een beetje ook een veurluiver voor muziek natuurlijk.
2: Ja, klopt.
0: Ja, want de gosplooi is draaien.
2: Ja, klopt. Jij gaat het zelfs openen nou, ja, klopt.
0: Ja, precies. Op zondag, toch?
2: Ja, ze is een meentje,
0: ja, van 9 tot 1. Ja, van 9 tot 1. Nou, de live-appers die wordt niet wel te vinden natuurlijk. DJ Kevin, Radio Carousel.
2: Ja.
0: Wat gast u dit weekend down? Want we huren van haar, maar dat nog een beetje wisselvallig is. Dus,
2: ik ga misschien... ze zit er even bij mijn boek helemaal... Winschoon
0: te
2: houden.
0: Ik ben
2: in Winschoon.
0: Ja.
2: En ze
0: zijn
2: even
0: draaien. Oh ja. En in Winschoon, en de gast boodschap down of zo? Of gewoon een beetje... Is dat nog wel een beetje waar, Kevin, in Winschoten? Want ik ben in Winschoten ook opgeruimd. Ja, Blijham, Winschoten, zeg maar. En vrouwen was echt hartstikke druk. En lange stroten, toerstroten. Is dat nog wel een beetje zo?
2: Weet je wel, ja. Net zo meer. Af en toe een keer. Er zijn een beetje mensen, ja. Maar net zo meer.
0: Nee, het is wel een beetje... En er stonden natuurlijk ook veel winkels. Die stonden leeg en zo natuurlijk. Dus er is ook wel wat minder. Het rond is erbij komen natuurlijk Jordan Leden. Maar het is nog steeds wel gezellig genoeg voor die om door even naar te gaan.
2: Ja hoor.
0: Ja, mooi zo. Nou, en wie wensen die nog een weekend weekend zou? En we zullen natuurlijk draaien ze maar even, hè?
2: Gewoon,
0: ja, mooi zo. Yo, dankjewel Kevin. Mooi, goed weekend, mooi. Gaan we naar Veendam, Bertus Kor, mooi.
3: Goedendag, Jan. Hey.
0: Goeiedag kerel, hou is het?
3: Nou, ik zal u vertellen, ik heb wel een beetje ruim aan me op met leven. Ik ben nou 75 en zie ik ook hard, hè? Ja.
0: Zie ik heel hard, ja.
3: Dat vind ik ook, ja hoor.
0: Ja.
3: Maar ik heb wat gezegd. En dat wil ik even nog uitbrengen, zeg maar, als dat mag.
0: Nou, dat mag zeker.
3: Ja, dankjewel. Vanuit mijn hart zeg ik wereldwijd liefde, vrijheid en geen dwang. En dat is voor mij alles op deze wereld. En dat wou ik ieder mens wensen. Want we zitten op het ogenblik wel in geen makkelijke wereld, vind ik. Nee.
0: We zitten zeker nog in een makkelijke wereld. Nou, bist u al 75 jaar lang op deze wereld. Is dit de moeilijkste tijd van die 75 geweest? Of is dat wat overdreven?
3: Kijk, om eerlijk te zijn, kan je zeggen, kijk, ik ben altijd wel positief. Ik heb je mooie hobby's, accordeon, mono. Ik weet al met Henk Binnendijk dat ik toen nog een ode doen heb aan een Arne Jassen, meisje met rode haren. Daar ben ik nog ontvangen. Bij Henk Binnendijk nog in studio, dat vergeet ik ook nooit weer.
0: Nee.
3: Ik ben altijd wel positief, maar ik vind gewoon, ik vind deze wereld, dat gaat er menselijk naar je voor u, vind ik.
0: Nee, dat klopt, dat klopt. Maar ja, we hebben natuurlijk ook wel andere tien. Dat is toen ook bewust met Mark de Joden 70 pang. Met veel werkloosheid en continu de dreiging van de Koude Oorlog. Op andere manieren dan nou. Trekt hij vergelijkingen? Of is toen dat toen anders beleefd als Dizzetiet?
3: Ja, vooral anders. Ja, dat klopt. Toen was dat mobiel eruit en al die toestanden. Het was anders. Het was ook wel gemoedelijker, zeg maar. Dat is niet anders. Het is half over anders. Ik was timmerman in Moenskoopborne, maar als dat vakantiebond en al die toestanden meer. Maar alles is half over anders, zeg maar. Met techniek ook.
0: Ja.
3: Je moet er maar al bij houden. Kijk, en toen ben ik niet zo gehouden. Maar ik ga eigenlijk echt goed, dus verder kan ik toen niet verzekeren.
0: Nee. Maar mooi dat je het hebt gezegd, Hest. En die gezegde, prachtig. Hij kan zo op het zegeltje zeggen, hè?
3: Dankjewel, jongen.
0: Is goud, hè?
3: Een goed weekend, hartstikke mooi, hoor.
0: Ja. Een mooi weekend, hè? Mooi bedders.
3: Bedankt, hoor.
0: Yo, mooi. Gaan we weer naar Winschoten. Rudy Bolland, mooi.
4: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Rudy. Ook weer vanuit de... nooit ook weer vanuit Winschoten. Want Kevin woont in Scheemden, maar die gaat groeg naar Winschoten. Maar doe komst ook echt uit Winschoten.
4: Nee, ik ben echt een Veendammertje.
0: Oh, du bist een Veendammer. Maar du gast over Winschoten hebben ze hier stond.
4: Ja, daar woon ik.
0: Oh, bist du geboren net ook een Veendammer, maar bist du Winschoten vroeg. Zo zit het.
4: Ja.
0: Wat is toe voor nijs voor ons of voor inzicht?
4: Nou, dat is vanochtend op Sint-Vitusholt om 19.00 uur. Bato tegen FC de Rebellen. Nou, met onder andere Andy van der Meijden en al die ex-voetballers.
0: Kijk eens even aan. Nou ja, ik ben bekend met de trein, want ik heb ooit mol heel veel profvoetballers tegen Bato zijn voetbal, die nog actief waren. Maar leg eens even moed, wat is dat precies voor team met Andy van der Meijden erin?
4: Ja, dat is een team met extra betrokken voetballers.
0: Ja, allemaal ex-voetballers.
4: Andy van der Meijden en die donkere speler, Davids en zo.
0: Oh, die komen ook allemaal naar Winschoten vandoor?
4: Ja, schouder is wel. Zo staat het wel op hun site. Dus.
0: Ja, zoals vreemd opkijken als ze er op eens nooit bij zijn.
4: Dan is het pech. Dan gewoon weer in de roes.
0: Ja, dan gewoon weer in de roes. Nou, je moet gezellig het zien, hoor, door bij Bato.
4: Ja, dat je maar. Ja, ik kom net zo voor bij Bato, hoor.
0: Nee?
4: Nee. Ik ben uit. Ik laat op televisie.
0: In Winschoten is het wel zo. Je bent of van de wat kleinere familieverein Bato, of je bent van de wat grotere, ambitieuzere verein VVV natuurlijk.
4: Nee, daar heb ik niks meer van. Nee? Ik vind dat hartstikke mooi dat die slag gewoon hartstikke goud dun is. Of nou VVV is of Bato. Neem maar op, Noordster, ASVB, neem maar op. Ik ben allemaal plauwen in de buurt. En MOVV natuurlijk, en BNC. Ik ben allemaal plauw. Ik mag er gewoon geen meer gewoon op zondagmiddag.
0: Ja.
4: Zot een goal.
0: Ja, mooi. Ja, ik ben allemaal vriendjes voor ik ook tegen voetbal heb, want ik heb bij RSVB voetbal en dan ja, BNC, MOVV doen hem zal TOS, Haast Town ook nog, helaas nooit meer. Maar mooie vereniging.
4: Rudy.
0: Ik begon niet TOS. Ja, kijk eens aan. Oh, dat doet hij ook wel zeer zeker dat ze nooit meer binnen.
4: Ja, Jorop 4 verzeren. Niet bij haar moeder aan het hotel en de hoofdweg in deze.
0: Oh, al hoorde dat hotel?
4: Ja, hoofdweg. Oh.
0: Ja, wordt al moeilijk dan naar smakelijk hier, hè?
4: Ja, daarom.
0: Ja, precies.
4: Dat
0: ja.
4: Tegenover. Er zat trouwens een winkeltje. Ik weet niet meer, ik maak Ja, die bestaat al lang niet meer natuurlijk, maar...
0: Ik is gewoon reclame meer van
4: me. Maar dat hotel is een beetje subject of all brass, dus dat ben ik bij hem ook dik vlucht natuurlijk, maar ja. Dat is maar wel kon en ernst, dus...
0: Oh man, hotel Hofweg. Kerel, ja, laag voor ook tien. Rudy, van even terug naar het heden. Vanop dus om 7 uur, hè? Voetbalvereniging Bato tegen FC de Rebellen op Sportpark Sint-Vitusholt. Zo zeg ik het gauw, hè?
4: Ja, klopt.
0: Mooi zo. Dankjewel, hè?
4: Ja, nou, ik heb eigenlijk nog een mopje.
0: Oh, is er nog een mopje? Nou, zeg maar. Ja, het is vrij inval, ja. Hè? Dus, wie zit de kloof
4: weer? Er was een man die had een koepelzaak kreeg.
0: Ja.
4: En toen zei er op een gegeven moment tegen die helft van de buurman. Toen zei hij tegen de buurman, hij zei, maar luister, hij zei, hij koekoek dat maar nooit. Oh, zegt die buurman, hij zei, gooi dat maar in naam van die jenever, hè. Op een gegeven moment, hij gooit die jenever, hè. Ja. Op een gegeven moment, de klep die gaat open, maar dat wat die koek, de klep die gaat open, maar dat wat die koek zei.
0: Wat nou, klok?
4: Hallo, dit is de hier.
0: Dat winnen ze, mooi man. Dankjewel okay. En heb een mooi weekend, Rudy, hè.
4: Ja, jullie ook.
0: Yo, dankjewel, mooi. Gewoon naar Elcho. En Elcho komt ook met een mop. Moppen ben trouwens wel een beetje, hoorst een beetje in de vergetelheid rookt, hè, Elcho. Want vrouwen hoorde ik heel veel gooien, ook moppen. Maar dat wordt al een beetje minder, waar zullen dat komen?
5: Ja, dat ben ik eigenlijk ook nice. Maar als je het aan mij vraagt, ik heb ongeveer 800 mop. Zo moet de kop vertellen.
0: Nou, wie hebt er 2 uur?
5: Ja, dat komt eerst wel maar hem. Zwaar kameraad, die loopt over het strand. En zegt hij aan het tegen Jelmer. Zeg, kerel, waarom komt dat nou? Dat stoel altijd van die mooie vrouwen om die heen. Staat toen op het strand langs. Nou, zei hij, dat is heel makkelijk. Hij zit een trekker zo'n speedo aan. Hij zit een drukste dikke heerappel op je. Als je die kameraden, ja, dat vond ik een goud idee. Als je dat doe ik ook. En de volgende dag komen ze elkaar weer tegen. En ze zeggen, hou eens schoon. Hij is slecht, maar zo'n vlak stap op bij die weg. En ze kijkt me helemaal raar aan. En die andere kameraden, ik kijk zo. Ja, hij zegt, ik zucht al. Hij moest die heerappel ook aan de fuck aan de stal.
0: Je wist niks te veel, zegt Elcio. Dat is de gooi. Dat is hartstikke mooi. Wie probeert ze ook een beetje te onthouden en een beetje te bundelen. Dan kunnen we de loter ook nog boven binnen.
5: En zo de beugel allemaal, hè?
0: Zo is dat. Is het toch zomervakantie, Elcio?
5: Nee, ik moet een week werken en dan heb ik vakantie, gelukkig.
0: Oh, en waar gaat de reis in?
5: Aan die bouwen hier.
0: Ja, hè?
5: Wat mooi gun ik blim. Het is hier mooi weer, ja. Dus waarom moet je ergens anders zijn?
0: Dat liet me ontzettend wijze worden. Dankjewel, Elcio. En ik wens je een mooi weekend en mooi dat verblijf in het mooie grun, hè? Yo, is goud.
5: Ja, doe je.
0: Yo, mooi. Ja, zeg, hey, zomaar een greep uit. Ja, maar moppen, hè? Want vroeger Max Tailleur, jij kent ook je klassiekers. Max Tailleur hing in veel toiletten hier in Nederland. Ja, moppen toch een beetje in de vergetelheid geraakt. Dat is wel jammer, toch?
1: Ja, en ik probeer ze hier altijd te onthouden. Wat ik hier hoor, dat test ik dan uit op de familie of daar ook om gelachen wordt.
0: Ja.
1: Nou, vaak wel.
0: En als ze dan durven ze er ook mee naar buiten te treden.
1: Ja.
0: Dan durven ze ook hier te
1: vertellen. Ja, moppen vertellen is moeilijk, hè?
0: Ja, het is...
1: Vooral de clue, om dat echt goed te brengen.
0: Timing is lijkt belangrijk,
1: lijkt allemaal zo makkelijk, maar dat is het echt niet.
0: Marinus Bronkema, mooi.
6: Ja, goeiedag.
0: Goeiedag, uit Bijum.
6: Dat klopt allemaal.
0: Ja,
6: ik word er eens even over die eens op dat ze ook ergens het rollen hebben. Nou.
0: Ja, daar wordt debat over ging afgelopen week, hè?
6: Ah, dat slaat toch nergens voor op. Worden maar dat nou oneens op. Dat is een mooi natuurgebied. Er komt een terminal voor een veerboot naar Noorwegen zo. Mm-hmm. Het is er hartstikke mooi. En dan moet dat maar naar de kloot nu op modder door de regering. Ik vind dat een schandelijke zorg.
0: Waarom komen ze bij ons uit, denkst u, Marinus?
6: Ja, door is er ruimte. Ze zal maar denken, dat is in het uiterste noorden en niet veel mensen door zo, maar wat denkt van al schip en zo? En rode schaal en al die mensen door hem touw.
0: Mm-hmm.
6: Ja, ik vind het belachelijk.
0: Is het de zoveelste keer dat ze denken van, ja, we moeten met de meneer, ach, was wat, wie probeert nog mol in grun?
6: Ja, nou ja, als ze al dat geld wat ze in de grond lopen met die aardbevingsgebieden en dat soort dingen, laat ze dat maar eens nog komen. Maar dan moet de grond nog een keer in dit krediet brengen. Dat heeft minister er zei vorige hiervoor. Die zei van, Groningen die loopt met rust, de mag geen onrust meer zijn, maar er is al meer dan genoeg met die aardbevingsgebieden. Maar dat wilden ze de kerncentrale neerzetten.
0: Ja. doen namelijk ook alleen die nieuwe kader die er moet komen in het Eemsom voor een verbinding met Noorwegen. Dat gaat ten koste van wat wordt er. Wat vindt u daarvan? Vindt dat wel een goeie ontwikkeling? Dat we wat meer in contact stonden zeg maar, met in dit geval Noorwegen?
6: Nou ja, dat kan ook dat kan financieel gegrond beter worden, zeg maar. En je wordt er genoeg toch. Ze pikken weer een wordering. Nou, dan kan blessen die met die jongens waren wordt er genoeg van boven. Dus,
0: dat is wel zeker. Ja, er is meer van dan nooit van.
6: Dat bedoel ik. Maar ik heb ook nog een mopje.
0: Marinus, wie sluiten met een grote glimlach over? Tamaris.
6: Het kan vriezen, het kan dooien. En als je op je bed pleurt, ben je mensen even vergeten.
0: Wacht eens even hoor. Nou, zes meer aan het denken. Het kan vriezen en het kan dooien. En als je op je bed pleurt, wat kan er dan gebeuren?
6: Nou, wat is er dan aan de hand?
0: Ja, ik heb geen idee. Dus is hier.
6: Hé, hey, vergeet te strooien.
0: Vergeet te strooien, ja. Dat wordt trouwens nooit meer volk vergeten, heb ik het idee, Marinus. Want als het ook maar een beetje verrust, dan ben ze voor de paard.
6: Ja, maar ja, ook met de water meer gewoon zo gaan struiten. Ja, om die weg beter te houden. Dan denk ik niet zo koek, hoe moet zijn hoor.
0: Ja, zo is dat. Marinus, dankjewel voor die morning en voor die mop. En heb een mooi weekend, hè.
6: Fijne uitzending.
0: Dankjewel, mooi. Gewoon door Amsterdam. Henny Lasker, mooi.
7: Mooi.
0: Mooi. Nou,
7: ik wil even vertellen dan wie van de mensen die niet zo best zijn in de gemeente Eems-Delta een oogcafé hebben.
0: Een oogcafé? Ja. Dan denk ik aan een café voor mensen die slechtziend zijn, klopt dat?
7: Ja.
0: Ja.
7: Of helemaal niks zijn, hè?
0: Of helemaal niks zijn. En dat café is in Appingedam. Ook, hè? Ja, die ben er ook zeker.
7: Die hond in Delfzijl. Maar als we eerst maar even, want ik weet dat we naar een andere locatie gaan. Als we eerst maar even weer proberen, dan is het nog het beter te runnen. Het was een beetje weinig.
0: Zeg maar. Ja, precies. Doe je zelf ook blind of slechtziend?
7: Nee hoor, ik ben een albino. En ik zei ongeveer 40%.
0: 40%. En hoe komt dat in de praktijk op neer dan? Doe loopst overstrooid?
7: Dan ken ik nog wel goud. Ik ken hier wel, tenminste in Nappingedam, altijd wel goud lopen en zo.
0: Precies.
7: Ik heb natuurlijk een bril.
0: Ja, maar die corrigeert nou alles, neem ik aan.
7: Nee, maar albino's hebben ook last van het licht. En albino die het ook, zien beide ogen, ben onafhankelijk van mijn koor. Dus ik zei met ene oog anders. Ik zei wel hetzelfde, maar op een andere manier als met het rechteroog, zeg maar.
0: Ja, precies.
7: Het linkeroog is bij mij eigenlijk de beste, zegt de oogarts. Maar die is ook het licht, meer lichtgevoelig.
0: Mm-hmm.
7: Dus eigenlijk zei ik beter met mijn rechteroog.
0: Ja. Maar gauw, is het
7: misschien, dan wil dat linkeroog dicht gewoon. Die ga ik vanzelf. Dan heb ik eigenlijk allemaal geen. Dat doe ik niet uit mezelf, zeg maar. Die ga ik vanzelf. Als de zon te fel is, dan begint het al.
0: Precies, dan corrigeert zich dat zelf. Ja. Ja, doe eens met leren leven. Nog eenmaal die oproep eigenlijk, of die vroeg?
7: Ja. Wel wil. Met het oogcafé. Als je iets met de ogen hebt en. Het is misschien dat het net begint. Dan kun je bij ons al veel informatie krijgen. We hebben proorten met elkaar. Het is hartstikke gezellig. Het is op de eerste woensdagmiddag van de maand.
0: Ja.
7: En het begint weer in september. Maar ik weet nog niet zeker het adres. Daarom neem ik dat dus maar niet.
0: Nou, dan hebben we nou in ieder geval het gegeven. Dat is duidelijk. De datum hebben we al in september. Dus de eerste woensdag van september. En dan komt best goed. Ik deed hier nog maar mooi weer. Hoe we dan precies moeten houden, kinderen.
7: Ja.
0: Henny, dankjewel.
7: Ik wil alvast mijn telefoonnummer geven.
0: Oh, maar nou dat maar nooit op zenden. Want het is Christo allemaal fans. Die bellen die allemaal. En er is toch geen rust meer vandoor of dit weekend.
7: Nee? Ja, dat was het.
0: Zo is dat, Henny. Blijf voor een maandin, hè?
7: Ja.
0: Oké, mooi. Goud weekend. Oh. Goed, dat wordt dus vervolgd. We zijn er alweer door, zo'n beetje zeggen.
1: Ja, mooi. Ook deze vrijdag ging het weer alle kanten op.
0: Het ging alle kanten op.
1: Ik ben die mop vergeten.
0: Ben je hem opgegeten? Dat is het mooie aan RTV Noord. Als je het bent vergeten of je wil iets terugluisteren, dat kan allemaal via de app en via de site. We gaan gewoon
1: Met die aardappel.
0: Ja, met die aardappel. Ja, met de aardappel in de spiegel. Zo is het helemaal.
1: Ja.
0: Goed, dit was hem de altijd wat anders. Zo direct nog een uurtje tussen de middag voor de boeg, uiteraard. Is naar muziek van Nathalie en Broeglia. Toorn, zo direct reclame en landelijk journaal.

0: Klauks de Grunnige van 2026.
1: Veel score, ja. Maar nou ja,
2: waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Vers aan tafel.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
7: Vers.
8: Aan tafel.
9: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
10: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
7: Vers!
8: Aan tafel!
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 1 uur.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jürgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
17: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
18: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
19: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
20: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
19: Check werkerbijwagenborg.com.
2: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
3: Werk op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
20: Radio Noord. Tussen de middag.
21: Met Hans Wauwkens.
22: Het nieuwe kloosterwandelpad wordt dit weekend ingewijd. Met een muzikale wandeling door niemand minder dan Tim Knol. We gaan er zo direct over bellen met Peter Dijkstra. Wow.

0: van alle markten thuis. Lees van alle muzieksoorten thuis, zou je haast kunnen zeggen. Bruno Mars en Risk It All. 10 minuten overheen op deze vrijdagmiddag daarmee. En wandel je over de Groninger klei, dan sta je misschien niet direct stil bij de kloosters die ooit in het landschap stonden. Om daar meer over te ontdekken is een nieuwe wandeling opgezet. Het heet het Kloosterpad. Deze lange afstandswandeling gaat langs 34 voormalige kloosters in de provincie. Peter Dijkstra, voorzitter van Stichting Pelgrimeren in Groningen, kan daar van alles over vertellen. En we hebben hem aan de lijn. Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. 34 voormalige kloosters, daar hoort een lange wandeling bij. Hoe lang is die wandeling eigenlijk?
1: Die wandeling is 460 kilometer en verdeeld in 23 etappes.
0: Oké.
1: Dus dat is een flinke afstand.
0: Dat is een flinke afstand, maar goed, dat hoeft ook niet in één dag, dat lijkt me duidelijk. Maar het is een beetje eigenlijk een soort Groningse Santiago de Compostela of zo. Zit ik dan in de goede hoek?
1: Ja, dat denk ik wel. Kijk, het is natuurlijk een heel bijzonder verhaal van die 34 voormalige kloosters, omdat er eigenlijk nog maar eentje overeind staat. En de rest gewoon allemaal verdwenen is en in de 80-jarige oorlog door beide partijen geplunderd en geroofd is. En dat is een heel bijzonder verhaal, omdat ze 4 eeuwen lang het landschap van Groningen hebben gedomineerd.
0: Ja, 34, één staat er nog. Welke is het eigenlijk?
1: Ter Apel.
0: Precies.
1: De rest zijn nog een paar restanten.
0: Ik wou zeggen, er zijn nog wel wat overblijfselen natuurlijk. Want ja, als je langs 34 voormalig kloosters staat, waarvan er eigenlijk één nog helemaal intact is, dan is het ook wel lastig om daar wat mee te doen, denk ik. Of moet je gewoon ook je fantasie gebruiken?
1: Nee, kijk, bij elke etappe kan je een bestand downloaden met informatie over de route. En daar staat uiteraard het verhaal van die kloosters uitvoerig in beschreven. En het is denk ik een heel stuk van onze Groninger geschiedenis die aan de orde komt, omdat zij toch wel aan de bakermat van onze beschaving hebben gestaan. Over waterbeheer, als je praat over het ontginnen van het landschap, als je praat over de baksteenindustrie, als je praat over bestuur van het landschap. Daar hebben zij allemaal aan de grondslag gestaan.
0: Ja, het hoort ook echt bij de provincie. Het is fijn voor mensen om in de rust te kunnen wandelen natuurlijk in Groningen.
1: Ja, kijk, de kwaliteit van Groningen is natuurlijk voor een wandelaar is onuitsprekelijk hoog. Omdat je rust en ruimte vindt die eigenlijk best wel zeldzaam is. En je op hele mooie plekjes in Groningen komt met zoveel verschillende landschappen. Ja, dat is een unieke ervaring om die etappe zo te beleven.
0: Ja. Toch wordt het een klein beetje verbroken, maar dan wel op een hele prettige manier door niemand minder dan Tim Knol, singer-songwriter. Want die loopt mee. Hoe gaat dat precies? Hoe kun je nou naast Tim deze route wandelen voor een deel?
1: Tim is iemand die concerten en wandelingen organiseert. En wandelingen vaak afsluit met een concert op locatie. Dus in ter ere van dat concert in Ter Apel wordt de kloostergids ook gepresenteerd.
0: Oh ja.
1: Het Kloosterpad is al een tijdje open, maar de gids was nog niet klaar. Dus het is nu klaar en wordt op deze manier gepresenteerd.
0: En dat gebeurt dit weekend? Wanneer en hoe laat?
1: De exacte tijden in het weekend in Ter Apel gebeurt dat. Exacte tijd heb ik niet bij de hand. Ik ben zelf op vakantie namelijk.
0: Oké, zoeken we dat zelf nog even op. Maar in ieder geval iets moois in het vooruitzicht. Peter Dijkstra, dank je wel voor dit mooie initiatief dat je hebt genomen.
1: Dankjewel.
0: Goed weekend.
1: Oké, dankjewel. Hetzelfde.

immens populair eind jaren 70. Maar de ruzies kwamen al gauw voor de police. Dit was een van de laatste platen die ze uitbrachten. Every Little Thing She Does Is Magic. Grote ontevredenheid, maar wel een succesvolle solo-carrière voor Sting later trouwens. Wel grote tevredenheid over het album Graceland. Dat bracht Paul Simon uit. Hele mooie invloeden, heel veel Afrikaanse invloeden ook. Alleen de eerste single, er moest nog een goede clip bij. Hij vroeg zijn vriend Chevy Chase om mee te doen. Dat deed hij, and the rest is history. Paul Simon, You Can Call Me Out.

0: leuk om nog eens terug te zien ook, hoor, die videoclip. Chevy Chase, volgens mij 3 koppen groter ook dan Paul Simon. En van een prachtig album, Grace Then. Paul Simon en You Can Call Me Al. Edwin, wat heb je zo direct in de nieuws voor ons?
1: En weer een record.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Het is bijna 1:30, tijd voor het nieuws uit stad en Ommeland. Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag Hans. Rederij Wagenborg in Delfzijl laat 10 nieuwe vrachtschepen bouwen in China. Het gaat om 10 schepen die geschikt zijn om over bevroren zeeën te varen. Opvallend is dat de schepen niet worden gefabriceerd door de eigen scheepswerf van Wagenborg, Niest en Sander in Farmsum. Directeur Edwin de Vries van Wagenborg Offshore legt uit waarom.
10: Wij zijn zelf met een heel groot nieuwbouwprogramma bezig in Noord-Nederland op onze eigen werf, waar onze EasyMark-serie gebouwd wordt. Dat is een serie van inmiddels al 6 schepen die varen en er komen nog 6 bij in de komende jaren. Noord-Nederland als maritieme sector is hartstikke belangrijk en is ook heel goed. En dat merk je ook omdat alle rederijen feitelijk, of alle scheepswerken feitelijk ook vol bezet zijn.
1: Volgens Wagenborg zijn met de Chinese bouwers afspraken gemaakt om te voorkomen dat zij met de ontwerpen aan de haal gaan. De eerste schepen uit China worden vanaf het 3e kwartaal van volgend jaar opgeleverd. De aanhouding gisteren van 2 mannen in de stad Groningen gebeurde naar aanleiding van de bedreiging met een vuurwapen. Een 25-jarige inwoner van Groningen werd opgepakt voor betrokkenheid bij die bedreiging. Een 30-jarige plaatsgenoot, die bij de 25-jarige was, werd aangehouden omdat hij volgens de politie grote hoeveelheid verdovende middelen bij zich had. Beide mannen moesten de cel in afwachting van verhoor. Het onderzoek gaat verder. De beste beachvolleyballers van ons land nemen het dit weekend tegen elkaar op in Groningen. Op de Grote Markt en op Sportpark Koendersborg wordt dan de 6e ronde van Eredivisie Beach gespeeld. Het evenement werd 5 jaar geleden voor het laatst in Groningen gehouden. En Wilco Nijland van de organisatie vertelt waarom.
11: We werken altijd samen met steden. En het was de afgelopen jaren niet mogelijk in Groningen om eigenlijk de financiering rond te krijgen. En dit jaar is dat wel gelukt. Echt met dank aan de gemeente Groningen en de Nederlands Volleybalbond. Want wij zijn als Sportworks zijn de organisator van de hele tour. En we hebben weer goed contact gehad met z'n allen. En gezegd, eigenlijk moet gewoon die Eredivisie beachvolleybal weer terug naar Groningen. Daar is jarenlang geweest. Een van de mooiste stops van het jaar op de Grote Markt. En dat is gelukkig weer gelukt.
1: Morgen zijn de groepswedstrijden en de kwartfinales. Overmorgen worden de halve finales en finales gespeeld. En zwemmer Sean Niewold heeft op de eerste dag van het NK langebaanzwemmen een Nederlands record gezwommen. De Groninger zwom de 50 meter vlinderslag in 22 seconden en 69 honderdste. Persoonlijk record van de 24-jarige Niewold stond op 22 seconden en 94 honderdste. Plaatste zich dankzij zijn prestatie ook voor het EK langebaan. En dat is in september in Parijs.
0: Edwin, dankjewel. Gaan we naar het weer van de komende dagen, Harma uiteraard.
12: Vanmiddag wisselen zon en bewolkt mekoren af en de kans op een bui is nog nooit aldo uitsloten. Met een motige tot krachtige noordwestenwind wordt 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht opklots loten meer bewolken en tegen de muren van het westen wat regen met 12 tot 15 graden als minimum. In muren trekt de regen voort, komt de zon te veel schijn, maar er is ook nog weer kans op bui. Temperatuur gaat richting 20 tot 22 graden met een motige tot krachtige westenwind.
0: Even een pas op de plaats qua weer. Maar qua verkeer, Edwin.
1: Ook al pas op de plaats, viel op de A7 Westpoort richting Leek 5 kilometer. Stilstaand verkeer daar vanwege bergingswerkzaamheden, meldt de AWB. De rechte rijstrook is dicht. Hoe dan ook is de vertraging daar ongeveer een kwartier.
0: Goed, succes als je erin staat. We gaan naar de reclame. En zo direct onder andere natuurlijk nog René Walhout, want het is tenslotte vrijdag en hij gaat de markt op.
13: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
14: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
15: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
16: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda. De specialist van Noord-Nederland.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

0: Madness in Our House. 20 minuten voor 2 op de vrijdagmiddag. En als het vrijdag is, ja, dan weet je het wel, zeg. Hey, dan gaan we de markt op. Dat wil zeggen, René gaat de markt op. Ga jij wel eens de markt op eigenlijk?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: In Haren heb je
1: een
0: markt.
1: Een geweldige markt, ook ja. Vrijdag, ja.
0: Vlakbij ook.
1: Ja, nou ja, ik heb geen excuus om er niet heen te gaan. Nee, ik kom er eigenlijk niet zoveel. Vroeger wel. Mm-hmm. Met mijn moeder mee, even over de markt. Maar verder niet, nee. Maar niet alleen lekkere spulletjes kun je er halen. Ook natuurlijk mooie verhalen, dat doet René. Maar ik heb ook even zijn tasje gespiekt, wat hij allemaal mee heeft.
0: Hij heeft een heleboel, hij heeft wat meer dan anders. Hè? Hij is ook echt wat langer op pad.
1: Hij heeft er echt een hele ochtend voor uitgetrokken, lijkt het wel. Een schaaltje met spek of iets wat erop lijkt. Een stukje kaas, wat vlees en natuurlijk wat nooit ontbreekt. Bij René, de aardappeltjes. Ook die heeft hij meegebracht. Samen dus met al die leuke verhalen.
0: Nou, dat wordt smikkelig geblazen. Laten we gaan luisteren.
2: Ja, jongens, kom naar de markt. Veel van weinig, nooit chagrijnig.
3: Mooi, vleesboeren verkopen.
4: Morgen, hè?
3: Is dat nog een beetje nice?
4: Ja, mijn zoontje die was van de week heel verdrietig.
3: Wat is?
4: Vuurwerkverbod.
3: Oh, nee.
4: Ja. En dat vond hij heel erg jammer. Maar hij is natuurlijk groot fan van vuurwerk, dat is logisch.
3: Alle jongens vinden dat schieten.
4: Ja, kijk naar jezelf, hoe je vroeger klein was.
3: Ja, man.
4: Dat is toch mooi.
3: Ja, maar toen waren het hele onschuldige astronautjes. Nou ben je het allemaal van die dikke klappers.
4: Dat ben ik met je eens, maar het siervuurwerk, dat is, kan toch gewoon doorgaan. Kom op zeg. Beetje vuurwerk.
3: Ja, maar het is een boot.
4: Ja, één keer per jaar. Waar hebben we het over?
3: Maar je zit nog wel in het verenigingsverband of zo?
4: Ja, dat heb ik ook gehoord, ja.
3: In de buurtvereniging?
4: Bij de buurtvereniging.
3: De benedenvereniging?
4: Ja, nou, dat gaat mij wel lukken, ja, bij de paardenvereniging. Ja, dat kan mij wel lukken, ja.
3: Nou, die mag
4: dat
3: even met de groep gooien.
4: Ja, dat moet je met de groep gooien, ja, met z'n allen.
3: Je moet sowieso even die zoontje dan, want dat is al sneu.
4: Ja,
3: dan,
4: ja, is jou niet meer verdrietig.
3: Ja, ja. Maar mooi, dat is wel mooi als hij weer een beetje naar vuurwerk in
4: kijkt. Ja, vind ik wel. Het is toch altijd mooi, gezellig buiten met elkaar, biertje erbij.
3: Maar ja, het liep een beetje uit de hand, hè, met al die dikke klappers.
4: Dat ben ik met je eens, dat liep uit de hand. Maar hou je ook niet tegen, denk ik. Maar dit is wel heel rigoureus.
3: Dit zegt een stuk minder rigoureus aan, dat schootje. Ja. Kijk, wat is dat ook alweer?
4: Dat is wat nieuws, Italiaanse porchetta.
3: Italiaanse wat?
4: Porchetta.
3: Is dat zwien of nou?
4: Ja, zwien, ja. Lust jij wel?
3: Ja, denk ik wel. Ja. Wat kost dat dan?
4: $150, €2,25.
3: Nou,

0: Hoi, Rappel Verkoper.
1: Goedemorgen, Rappel.
0: Is er nou bij je neus?
1: Ja, ik heb een nieuwe televisie.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Ja, de oude stuk gegaan afgelopen weekend.
0: Oh, zomaar stuk? Wat was er aan de hand, Tim? Waar keek je toen over?
1: Ik was Formule 1, kijk.
0: Oh, serieus?
1: Ja, vorige weekend was in Oostenrijk.
0: En toen stopte de tv ermee?
1: Hij is beeld zo stil en 10 minuten later was beeld zwart.
0: Oh ja?
1: Ja, is overleden.
0: Is hem al lang of zo?
1: Ja, 6-7, dan niet eens zo heel lang.
0: Oh, die gaan ook nog stukken, hè?
1: Ja, helaas wel.
0: Dus hoe is jouw Formule 1 hij zo'n?
1: Ja, dat heb ik gelukkig nog wel kunnen zien.
0: Oké. En dat ging maar goed, toch?
1: Ja, derde geworden.
0: In Oostenrijk?
1: In Oostenrijk, ja, klopt. Dat ging Oostenrijk. Ze hebben een update gehad en die auto is een stuk beter geworden.
0: En hoe is nou ook een update daar dus?
1: Ik heb ook een update gehad, ja, klopt.
0: Dikke toestel groter natuurlijk.
1: Ja, ik had al een grote en is nou nog groter.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Helemaal?
1: Hij was 85 inch, ik heb nou een van 98 inch gekocht.
0: Dus kies dat beter zo.
1: Ik kan nog beter zien.
0: En dat betekent, ja, dat is dit weekend weer, denk ik.
1: Ja, klopt. Alleen mijn televisie komt maandag pas.
0: Je moet op je telefoontje kijken.
1: Ik moet zondag hebben naar mijn kameraad toe, daarom kijk.
0: Oh, wat drama, ja.
1: Ja, ach, ja.
0: Wat is in Engeland, hoor?
1: Ja, Engeland, Silverstone.
0: En wat zijn de prognoses?
1: Ah, ze hopen dat hij weer een podium komt. Maar dat is een lang circuit. En met die elektrische motor wat ze hebben, dan is Mercedes wel in het voordeel.
0: Oh.
1: Dus ja, hij gaat hem niet winnen, maar hoop maar een podiumplekje.
0: Wordt in ieder geval spannend, natuurlijk wel.
1: Het wordt wel spannend, dat zeker.
0: Nou, wie gaat maar in morgen wachten? Dan zijn we kijken, hè. Ik heb zin aan die rode appels, de eerappels. Wat ben je ook alweer?
1: Dat is Rozenval.
0: Rozenval, dat vind ik wel lekker. Wat kost het, hè?
1: Lekker voor in de oom of even in de pan, een kilootje 2,80.
0: Daar moet je nog maar een kilootje van.
1: Dank wel.
2: Yo, Hollandse nieuwe vers van de mes, jongens, met die lekkere haringen.
0: Hoi, visboer.
3: Goedemorgen, René.
0: Is toen een beetje nice?
3: Nou ja, nice natuurlijk gaat over die kerncentrale.
0: Oh, in de Eemshoorn.
3: Ja, weet
0: twaaien,
3: je.
0: Hè?
3: Ja, twaaien. Kijk, weet je, dan denk ik van, ja, hebben we in Groningen nou niet genoeg ellende gehad? En de aardbevingen en dat soort toestanden. Denk van, ja, waarom
0: dit
3: nou
0: weer
3: die, dit weer de bie. Maar ja, kijk, aan de andere kant, er zijn bedrijven bij die vragen stroom aan. En die kinderen nog geen stroomaansluiting krijgen 2-3 jaar voordat ze gaan bouwen.
0: Dat is ook een probleem.
3: Dus dan, ja, zij zeggen, heb je stroom. Dus er zijn altijd twee verhalen. Maar ik vind Groningen mag nou wel eens een keer, het is klaar, niet?
0: Ja, maar dit is dus een lastig probleem.
3: Dat is een lastig probleem en ik hoop dat ze daar goed over na gaan denken en dat het niet doorgaat. Maar dat is als Groninger en ja, aan de andere kant begrijp ik er ook alweer.
0: Ja, nou ja, we moeten maar in Malva.
3: Ja, ik weet ook niet. Ik vind het een moeilijk verhaal en ik hoop dat het aan Groningen deur voorbij gaat. Het hoeft niet. Maar ja, laten ze me mensen anders bouwen.
0: Er ben Zeeland, maar Roog wil nemen, dus...
3: Nou, hoppatee, klaar toch? Naar Zeeland doen we dat ding.
0: Dat dacht ik ook. Hé, Kinger, ik heb zin een lekker stukje fris. Dat ben de scholletjes.
3: Nee, joh, dat is tongschaarfilet.
0: Oh, tongschaar.
3: Hartstikke lekker, man.
0: Wat kost het, hè?
3: 2,50 per ons.
0: Maakt door twee hele mooie, hè?
3: Ga ik voor je uitzoeken.
4: Ja, mensen, kom dan maar bij heerlijke kazen.
0: Hoi, Kees Boerin.
5: Goedemorgen.
0: Is toen nou een beetje nice?
5: Nou, even, nog heel even terugkomen op het Nederlands elftal.
0: Ja, het is gebeurd, ja.
5: Ja, het is gebeurd, naar huis.
0: Is toen zo in eigenlijk?
5: Nou, ik moet 4:15 uit bed.
0: Ja, dat is ook zo.
5: Ja, dus ik dacht, dan kijk ik even.
0: Oh, dat is ook donker.
5: Ja, zeker.
0: Maar dan kwam ze wel te lopen op het waak, van dat duurde nog even voordat het donker was.
5: Nee, ik heb niet uitgekeken. Oh. Ik was gewoon 4:45 op het werk.
0: Dus is die penalty mist?
5: Ja, dat heb ik niet zien.
0: Oh, dat is nou de enige dat hij mist, trouwens.
5: Nee, er werd veel gemist. Van,
0: ja, nee.
5: Van beide kanten, vond ik.
0: Maar ben je een beetje teleurgesteld?
5: Ja, ik vind het wel jammer, maar ja, ik denk ze hebben wel naar mijn idee hun best gedaan. Iedereen kan alles wel zeggen, van het moet zo, maar de beste sturen is dan een bal, hè?
0: Zo is het, Dormstam hier ook, ja.
5: Zo is het.
0: Maar ben je nou klaar met dat voetbal, of kijk je dan een beetje?
5: Nee, nou is het klaar.
0: Oké.
5: Okay. Ja, zeker weten.
0: Tijd voor vakantie.
5: Tijd voor vakantie, bijna.
0: Nou, ik heb zin in een stukje Kees natuurlijk. Ik heb kijken, daardoor, dat liep me wel lekker.
5: Die daar voor het raampje,
0: ja.
5: Die hele mooie.
0: Ja, precies.
5: Hou je van truffel?
0: Nou, nooit te sterk.
5: Nou, deze is wel sterk. Hoor, lekkere, sterke schapen truffelkaas.
0: Dan moet je dat in door Noos, maar wat is dat?
5: Dat is een lekker stukje vijgenbrood, dat is geen kaas.
0: Nee, die andere kaas.
5: Oh, die, de Emmentaler.
0: Oh, is dat Emmentaler? Ja, dat lust ik wel.
5: Nou, dat is zeker lekker.
0: Kost dat?
5: Kost wel duur, 29,90 de kilo.
0: Ah, een beetje stukje.
5: Dat doen we.
6: Goeie waren en kwaliteit hier op de markt in Groningen.
0: Hoi, Slager.
7: Goedemorgen, heer.
0: Is toen een beetje nice?
7: Nou ja, over Oranje hoeven we het nou te hebben natuurlijk.
0: Wat ben ik over mee?
7: Drama,
6: vergeten.
0: Het was weer groen wit.
6: Ja, zijn ook weer begonnen.
0: Ja, toch?
6: Dus, met frisse moed natuurlijk, conditie weer op peil brengen.
0: En er bent ook Nijden wie?
6: Nou ja, Clement is er dan bij. Dat is een jeugdspeler van Go Eagles. Maar ja, dat is niet genoeg, hè?
0: Nee, hè?
6: Nee, ja, een keeper is er dan ook nog. Een tweede keeper. Dus ja, er moet nog wel wat bij.
0: Maar vindt het er niet? Als met die Doem?
6: Ja, met die Doem. Er gaat een hele hoop van mij de lucht in van het weekend. Chatrou? 800 kilometer.
0: Dat klinkt als een hele lekkere wijn, Chatrou. Ja, dat is Frankrijk zeker.
6: Ongetwijfeld dat daar wijn te koop is. Maar nee, 800 kilometer voor het zien van mijn duim. Dus ik heb ze klaargemaakt, ze waren er klaar voor. Dus,
0: dat is een flinke vlucht.
6: 800 kilometer,
0: wat verdikking.
6: Verder komen ze van mij niet.
0: Nee?
6: Nee.
0: Nou, dus de koninginnenvlucht heet dat?
6: Voor mij wel, ja. Ja, oh, ja. Een klassieker is dit.
0: Oh, wow.
6: Ja, echt waar. Dus aanwachten morgen. 10 uurtjes vliegen, denk ik.
0: Maar ze zijn al onderweg?
6: Ze zijn onderweg die kant op. En dan morgen vroeg, ik denk een uur of zo, gaan ze los. Nou, na 10 uur vliegen, dan weet je ongeveer hoe laat de camera hier aangaat.
0: Wat een spannende dag.
6: Ja, zeker weten. Zeker
0: ik wens die heel veel succes.
6: Ja, dat komt goed.
0: En een mooi stukje vlees heb ik van die nodig. We zijn kieken, hoor.
6: Was het hem lekker stoven?
0: Ja, dus misschien zal ik een keer wat anders, ja.
6: Een stukje van de nek, hals onder rib. Heerlijk, valt mooi uit elkaar.
0: Oké, dat hoort dicht.
6: Yes.
0: Nou, dat wil ik wel eens proberen. Wat kost dat?
6: 1,95 kilo.
0: Daar ben ik nog van. Pak het even in.
3: Valt mooi uit elkaar, ja, heerlijk toch.
7: Curry erop.
3: Ben je mayo, ben je mosterd.
7: Lekker, ja.
3: Hij is met een volle tas teruggekomen, René van de Markt. Zoals altijd, elke vrijdag. Zo direct gaan we nog de kantine knallen doen, toch?
7: Ja, zeker.
3: Ja, een hele mooie. Ja, wat een

0: Het origineel John Paul Young en Love is in the Air. En Sergej wist dan weer te vertellen hoe liefde in de nacht ook alweer...
1: Ja, Nico Landers.
0: Nico Landers, inderdaad. Ja, Karel, daar hebben wij niet paraat, die kennis.
1: Nou, ik is het wel heel eerlijk gezegd.
2: Okay, nee, dat is...
1: Maar dan komt het bovenborrelen. En als ik dan denk van, oh, het is Nico Landers. Dan heeft Sergej het al verteld, ingepakt, strikje erom. Die is zo snel.
0: Zo gaat dat. Jij neemt zo direct de honneurs waar. Wat ga je doen?
1: Uiteraard goede weekend vibes. Want het weekend is binnen handbereik. En straks een plaatje over een man die vandaag zijn verjaardag viert. Eén hit had. En dat had hij te danken aan een tv-programma.
0: Oeh. Zet ons gelijk aan het denken. Sergej, wij hebben een mooie uitsmijter, hè?
2: Ja, we hebben altijd een kantineklassieker op vrijdagmiddag. Dan zouden we te denken, de vakantie is hier begonnen in Noord-Nederland. Een lekker gezellige meezinger over vakantie. En we hadden het erover, en zo hoorde ik uit verschillende hoeken van de redactie al... we gingen op vakantie met het geld van ome Jan.
0: Ah.
2: Dat is lekker, maar geworden.
0: Dat is Alberti. Heb het goed, heb een mooi weekend. Veel plezier met Karel zo direct. Hou hem op Noord en wat mij betreft mooi.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 2 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%. En volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Zinneburen. Echt gezellig, maak je het met sfeervolle verlichting en leuke woonaccessoires. Groot en klein. Gaat er bij jou al een lampje branden? Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Zinneburen.
11: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
12: Ik heb trek in iets lekkers.
13: Neem de kersen van Oudebos.
12: Iets zoets.
13: De kersen van Oudebos.
12: Iets fris en sappigs.
13: Oudebos.
12: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
14: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen. Kom eens langs in de Oude Bosch Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
15: Radio Noord.
16: De middag door.
15: Met Karel Oosterhuis.
17: New Wave en synthesizers. Ja, die twee die gaan wel hand in hand. En dan met zang van Mark Elmond om het af te maken. Dan krijg je het in het love.

Wave met de dikke klodden van de synthesizer. You're the Soft Cell, Tainted Love. Vrijdagmiddag, goedemiddag. Zometeen muziek voor je van Ashton Simpson. Met een vleugje Village People. Een vleugje, waar zit het in? Dat zal ik je vertellen. Valerie Simpson heeft een broer en die heet Ray Simpson. En die zingt mee in het achtergrondkoor van Solid, wat je zometeen gaat horen. En Ray Simpson verving in 1979 de original police officer Victor Willis van de Village People. Hij was jarenlang het gezicht van de band. Die man is trouwens onlangs overleden. Vandaar Solid van Ashford & Simpson met een vleugje Village People. Nou weet je waarom. Die hoor je zometeen, maar is de zomerhit van Groningen. Deze is van Birdie.

Ashford en Simpson op Radio Noord en Salad. En dan nu de man uit Groningen. De man die weet hoe je met koortjes moet omgaan. Hoe je die laagjes allemaal zingt. En hij geeft ons een masterclass in het nummer Vernuf hem je wel. Want daarin doet hij dat geweldig. Luister maar. Ik heb

Last Frequencies en Bastel op Radio Noord. Head down. Incoming. Zingen over de vakantie. Hoe leuk het is, hoe fijn het is. En terwijl je staat te zingen, weet je dat je hartstikke blut bent. Je hebt geen cent op je kont te krabben. Je vraagt je af hoe je de huur moet betalen voor de komende maand. En je woont in New York en je hebt de droom. Je wil zangeres worden. Je bent zangeres en je wilt doorbreken. Gelukkig heb je de platenmaatschappij die je een klein beetje helpt. Die de studio en alles betaalt. Die zorgt dat er liedjes zijn om te zingen. En het kleine appartementje, het enige wat je daar af en toe eet, is goedkope popcorn en restjes eten. Maar toen kwam die eerste single. Toen kwam het succes. En ze keek naar haar bankrekening en die groeide en die groeide en die groeide.

0: U2 op Radio Noord, The Beautiful Day. Zometeen het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Edwin gaat ons bijpraten, maar wat zit er allemaal in?
1: Kan je ze een tipje van de sluier uitlichten?
2: Nee.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Oh, wat een goal! Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
0: 3:01 is het. Het laatste nieuws. Edwin praat ons bij. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. De politie heeft vandaag een tweede minderjarige aangehouden voor de ernstige mishandeling bij het zwembad in Grijpskerk. Die mishandeling was vorige week vrijdagmiddag. Een 15-jarige jongen uit de gemeente Noordoost-Friesland raakte daarbij zwaar gewond. De jongen kreeg ruzie met twee andere jongens. Hij werd meerdere keren geslagen en geschopt. Een fietser en een lijnbus zijn vanmiddag op elkaar gebotst op de Ketwegverschuurlaan in Groningen. De fietser is behandeld door ambulancepersoneel. De politie onderzoekt nog wat daar precies is gebeurd. Brand in een koeienstal in Sellingen. Het kwam door laswerkzaamheden. De brandweer heeft de brand inmiddels geblust. De koeien bleven ongedeerd. Alle studenten in het mbo, hbo en op universiteiten moeten verplicht een stagevergoeding krijgen als ze stage lopen. Het kabinet wil dat in een wet vastleggen, zegt de onderwijsminister Letchert.
12: Dat betekent dat alle jongeren die stage lopen, of je nou een mbo'er bent, een hbo'er of je gaat naar de universiteit, dat je een recht krijgt om een stagevergoeding te krijgen. En dat is nu namelijk nog niet in de wet neergelegd. Met als gevolg dat er best wel willekeur is. De ene student krijgt het wel, de ander krijgt het niet. En dat wil ik gewoon gelijk trekken.
11: Hoe hoog de stagevergoeding wordt is nog niet duidelijk. Er komt in ieder geval geen minimumbedrag. De wet is op zijn vroegst, gaat die over 1,5 jaar in. En nadat FC Groningen dinsdag de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding met 13-1 in en tegen Pijzen won, wacht vanavond het volgende oefenduel. In Ten Boer neemt de ploeg van Dick Lucky het op tegen Omlandia. Bij de vierde klasse zijn vanochtend de laatste puntjes op de i gezet, vertelt vrijwilliger B. Luider.
13: We proberen het veld in uitstekende conditie te krijgen. We hebben niet sproeien op, dus het wordt lekker nat gehouden. We zijn de veld al 2 keer aan de kalk in geweest. Dus zo links en rechts. De borden wat schoongemaakt aan de kant. Een onkruid verwijderd. Dus we zijn met elkaar goed bezig geweest.
11: En dat betekent dat er vanavond om 7 uur kan worden afgetrapt. Een verslag van de wedstrijd vind je dan op rtvnoord.nl.
0: En zo, dank je. Een verslag over het weer, wat we gaan krijgen de komende tijd. Harma Boer.
14: Vanmiddag wisselen zon en bewolkt mekaar af en de kans op een bui is nog nauw aldo uitsloten. Met een motige tot krachtige noordwestenwind wordt 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht opklots loten meer bewolking en tegen de muren van het westen wat regen met 12 tot 15 graden als minimum. In muren trekt de regen voort, komt de zon tevoorschijn, maar er is ook nog weer kans op bui. Temperatuur gaat richting 20 tot 22 graden met een motige tot krachtige westenwind.
0: Ja, maar dankjewel. Er is er een jarig hoera, hoera. Ik laat hem zo horen, dat is Han van Eyck. Die had 1 hit en daar spelen we mee zometeen in plaats. Over. Morgen is het zaterdag. En Bluff heeft er een liedje over gemaakt. Die hoor je zo.
15: Hey, hoi. Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten
16: 63,
15: wij...
16: 63, man. Het zijn er 63.
15: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
2: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
16: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
17: Hotel Faber in Hogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
18: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
19: De juiste stap. Opruiming bij de Boerschoenmode in Hogezand. Kijk voor de mooiste dames, heren en kidscollectie ook op deboerschoenmode.nl.
20: Nu mega opruiming bij
21: Meertens Meubelen.
20: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
22: De koffie staat klaar.

0: Aswad en Shine. Plaatje over vandaag met een mooi nummer van een jarige. Zijn naam is Han van Eyck. Een Han van Eyck die zong jarenlang in allerlei achtergrondkoortjes, commercials, jingles, programmaliedes. Verzin het maar, hij heeft het gedaan. En nu was het tijd voor een solo single. Hij had succes, want het nummer Leef was ook heel vaak te horen op tv. Vandaag een plaatje over Leef van Han van Eyck met een lastige vraag zometeen.
1: Zo klinkt de plaat.

0: En dit is de vraag.
1: Leef van Han van Eyck, voor welk tv-programma werd dat gebruikt? Als je dat weet, bel je me nu op 050-3188-288. Dat liedje van Han van Eyck, Leef, werd gebruikt voor een tv-programma. Was dat A, Utopia? Was het B, Big Brother België? Of C, De Gouden Kooi? 050-3188-288. 050-3188-288. Voor welk tv-programma werd Leef van Han van Eyck gebruikt? 050-3188-288. De prijzen? Oh, neem me niet kwalijk. Een doos met lekkere droge worsten. Niet één, niet twee, maar meer. En wat moois uit de prijzenvitrine van RTV Noord. Leef, zat dat in Utopia? Leef, zat dat in Big Brother? Leef, zat dat in De Gouden Kooi? 050-3188-288. Antwoord goed. Ga ik je feliciteren. Kreeg je van mij al die mooie prijzen. En dan leg je straks de telefoon neer. Dan denk je van potverdorie. Bijna weekend. En het begint nu al

0: Bonnie M op vrijdagmiddag, Radio Noord, The Rivers of Babylon. Theo, goedemiddag.
1: Theo Henk, goedemiddag.
0: Theo Henk, goedemiddag. Wat zijn de plannen voor het weekend?
1: Ik heb vanavond nog een feestje en ik ga zondag wandelen. Dus ja? Ik kom wel goed.
0: Wat voor feestje heb je zaterdag?
1: Nee, zaterdag niet, vanavond.
0: Oh, vanavond. Wat voor feestje heb je vanavond?
1: Een tennismaatje die is jarig.
0: Heb je een beetje een goede backhand?
1: Zeker. Nee, juist niet. Mijn backhand is heel slecht, maar mijn voorhand is wel goed.
0: Oh, oké. Okay. Waar speel je? Is dat gewoon voor de lol of ook echt wedstrijden?
1: Ik speel even Starkenborg in de stad.
0: Oké. Okay. En waar sta je op de ranglijst?
1: Ja, het gaat op rating. Ik ben een achtje, dus dat is niet heel hoog. Dus.
0: Een achtje is voldoende.
1: Zeker.
0: Mooi man. Theo Henk, vandaag in plaatje over Han van Eyck met Leef. En dat nummer werd ooit gebruikt voor een tv-serie. Was dat Utopia? Was dat Big Brother België of de Gouden Kooi?
1: Het was Big Brother.
0: Big Brother. Helemaal goed, jongen. Van harte gefeliciteerd. Je krijgt van mij een doos met lekkere droge worsten.
1: Nou, helemaal fijn, dankjewel.
0: Dat dacht ik. En we doen er nog een paar fijne RTV Noord sokken bij. En ik ga Han van Eyck laten zingen. Want dat kan hij best wel goed. Ook al had hij maar één hit. En die hoor je nu. Dit is Leef op Radio Noord.

0: Portugal The Man op Radio Noorden, Feel It Still. Straks hoor je muziek van de band die het twee keer moest proberen voordat het liedje aansloeg. Ze hadden ook een beetje een gekke naam. Die hebben ze toen veranderd. Welke het is, hoor je zo.
1: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
2: Vanaf 6 juli gaan we met de boot door Groningen tijdens Rondje Zummer.
1: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
2: bijzondere verhalen
1: en prachtige plekken.
2: Zet je zomer in beweging.
1: Volg Rondje Zummer
2: vanaf maandag 6 juli bij RTV Noord.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
7: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 3 uur.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda. De specialist van Noord-Nederland.
12: Van Uffelen. Dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
12: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
14: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
15: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
16: Radio Noord. De middag door.
17: Met Karel Oosterhuis.
18: Het wou eens niet lukken, maar toen heette de band Wang Chung. De tweede keer ging het beter. Toen was het Wang Chung. Zat het liedje ook

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Zometeen nog even genieten, nog één keer meezingen met Gronings Goud voor deze week. Het liedje My Son van Annemarie Zuidema. Hoor je zometeen voorbij komen. En je weet het, later deze dag wordt bekendgemaakt wie, oh wie, een band, een zangeres. Ik weet het niet. Wie wordt Gronings Goud? Hoor je vanmiddag in Studio Grun.

Wijmelen met Annemarie Zuidema. My Son, Groningschout voor deze week. Als laatst gedraaid. Voor met het label Groningschout. Straks is er 64 bekendmaking van de nieuwe Groningschout. Wie dit is, gewoon blijven luisteren, dan mis je helemaal niks. Dit zijn de Wenger Boys op Noord. En we're going to Ibiza. Pump up the sound system, 'cause we're going to Ibiza.

0: Ibiza.
1: Venga Boys op Radio Noord. The sun is blue and the beach is waiting for you. Het weer op Ibiza, 30 graden. Het voelt als 32. Maar hey, als je dan toch op het strand ligt, dan maakt dat niet zoveel meer uit. Warm, even afkoelen, even plonsen. Het betere weer, maar geen nood. Harmony zei, de mooie dagen komen er weer aan. Gaat niet lang meer duren. Gaat niet lang meer duren, dat is mooi. Zometeen Edwin met het laatste nieuws. Nu is de Cutting Crew en I Just Darn Your Arms.

0: Cutting Crew op Radio Noord en I Just Died in Your Arms Tonight. Hoeveel hits hebben deze mannen gemaakt? Ik kom niet verder dan deze. Zometeen, het laatste nieuws. Edwin praat ons mee, maar wat zit er allemaal in?
1: Er gaat niets boven Groningen.
2: Gelderland levert je mooie streken.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow,
3: kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: 15:30, het is 3:30. Het laatste nieuws komt van Edwin. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Op de N372 bij Niethap zijn een busje en een auto frontaal op elkaar gebotst. De auto kwam op de zijkant tot stilstand in een sloot. De weg is nog afgesloten. Politie doet onderzoek. Beide bestuurders raakten gewond en moesten mee naar het ziekenhuis. De politie zoekt getuigen van een mishandeling eergisteravond in recreatiegebied Borgerswold en Veendam. Het gebeurde rond 21:00 tussen restaurant De Ranch en de waterskibaan. Het slachtoffer liep met nog iemand toen ze werden gepasseerd door een groep jongeren op fatbikes. Kort daarna werd het slachtoffer vanuit het niets mishandeld. Het is nog onduidelijk of het slachtoffer door 1 of meerdere personen uit de groep is mishandeld. De aanhouding gisteren van 2 mannen in de stad Groningen gebeurde naar aanleiding van een bedreiging met een vuurwapen. Een 25-jarige inwoner van Groningen werd opgepakt voor betrokkenheid bij die bedreiging. Een 30-jarige plaatsgenoot, die bij de 25-jarige was, werd aangehouden omdat hij een volgens de politie grote hoeveelheid verdovende middelen bij zich had. Beide mannen moesten de cel in. In afwachting van verhoor, het onderzoek gaat nog verder. Rederij Wagenborg in Delfzijl laat 10 nieuwe vrachtschepen bouwen in China. De eigen scheepswerf van de rederij, Niesten Sander in Farmsum, heeft daar de komende jaren geen plek voor. De Chinese bouwers zullen wel zoveel mogelijk gebruik maken van Europese onderdelen, zegt directeur Edwin de Vries van Wagenborg Offshore.
7: Dat doen we bewust, omdat je dan ook gebruik kan maken van de onderdelen in Europa. Wij varen in Europa met deze schepen met name. En dan is de beschikbaarheid van onderdelen ook makkelijker en beter in te kopen. Puur te maken met beschikbaarheid. Want iedere dag dat je schip stil ligt, eventueel met problemen, ja, kost ook geld. Dus wij kijken altijd naar van, zijn er onderdelen genoeg? Is er genoeg capaciteit? Is er genoeg beschikbaarheid?
6: De eerste schepen uit China worden in de loop van volgend jaar opgeleverd. En Groningen was vorige zomer de minst gekozen provincie voor de vakantie in eigen land, blijkt uit cijfers van het CBS. 2% van alle binnenlandse vakanties werd doorgebracht in onze provincie. Na Groningen werden ook Flevoland en Utrecht relatief weinig gekozen als vakantiebestemming. Gelderland was de populairste bestemming binnen Nederland, gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant. Meer nieuws op rtvnoord.nl.
5: Edwin, dankjewel. Dan gaan we naar Arma met het weer.
8: Vanmiddag wisselen zon en bewolkt mekaar af en de kans op een bui is nog nauw aldo uitsloten. Met een motige tot krachtige noordwestenwind wordt niet 10 of 20 graden. Vanavond en vannacht opklots loten meer bewolking en tegen de muiden van het westen wat regen met 12 tot 15 graden als minimum. In muiden trekt de regen voort, komt de zon tevoorschijn, maar er is ook nog weer kans op bui. Temperatuur gaat richting 20 tot 22 graden met een motige tot krachtige westenwind.
5: Harmer, dankjewel. Muziek van Michael Jackson zometeen. Off the Wall en Dua Lipa komt voorbij. Love Again, hoor je zo.
9: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Amisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom, wow, op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

King of Pop voor eens en voor altijd, Michael Jackson of the Wall. Zometeen muziek uit Groningen van Lucas en Gea. Jazeker, met het weekend binnen handbereik wordt de muziek steeds beter en steeds lekkerder. En dat is de magie van de vrijdag. Ja, ik blijf dat zeggen, maar het is ook zo. Nu op Radio Noord, Justin de Wild.

The Sweet op Radio Noorten, Fox on the Run. En toen dit een hit was, waren de pijpen van je spijkerbroek heel erg groot. En de punten van de kraag van de overhemden, ja, idem dito, dat waren ook joekels. En over joekels gesproken, een joekel van een hit voor Lucas en Gea. Dit is de waarheid.

0: Lucas en Gea op Radio Noord en de waarheid. En niets anders dan de waarheid, Maartje.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Hoi toch. Ben jij klaar voor het weekend?
0: Ik ben helemaal klaar voor het weekend.
1: Helemaal. Het weekend straalt gewoon van jou af.
0: Oh man, ik heb er zo zin in. Maar eerst nog een paar hele mooie liedjes. En ik wil horen wat er zometeen in Studio Grun gaat gebeuren.
1: Nou, ik heb helemaal een soort murder mystery in de show.
0: Oh?
1: Ja, er zijn allemaal dode vissen in de provincie Groningen gevonden.
0: Ik wil dan roepen, hoe kan dat? Maar dat horen we dan straks.
1: Dat ga ik dus uitzoeken. Ik weet het ook oprecht nog niet.
0: Okay.
1: Het komt zo binnen, als het goed is.
0: Dode vissen?
1: Dode vissen, ja, dat klinkt dan weer niet heel vrolijk. Maar hele zomerse nieuwe muziek uit Groningen, dat klinkt wel heel vrolijk. En dat zit er ook in.
0: Cool, ben benieuwd.
1: Topo. Lachlijn.
0: Lachlijn.
1: Je kent het wel.
0: Ik ken het wel. Nou, dat komt allemaal goud, ja.
1: Zeker.
0: Komt allemaal goud. Nou, snel plassen, thee halen en terugkomen. Deze is van Boy Meets Girl. Waiting for a Star to Fall. Zometeen in Studio Grun. Ik wens je een heel goed weekend. En tot maandag.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Vanaf 6 juli gaan we met de boot door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Volg Rondje Zummer
1: vanaf maandag 6 juli bij RTV Noord.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 4 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Gaan we naar het nieuws uit Groningen. Edwin, wat zit daarin?
10: Een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats hangt 6 jaar cel boven het hoofd voor het veroorzaken van 2 explosies in Veendam. Het Openbaar Ministerie vindt bewezen dat hij vorig najaar vuurwerkbommen heeft geplaatst bij een woning aan de Troelstrastraat en de J. Casimierstraat. Op de N372 bij Nitap zijn een busje en een auto frontaal op elkaar gebotst. De auto kwam op de zijkanten tot stilstand in een sloot. De weg is nog afgesloten. De politie doet onderzoek. 1 bestuurder raakte gewond en moest mee naar het ziekenhuis. En een fietser en een lijnbus zijn op elkaar gebotst op de Ketwig Verschuurlaan in Groningen. Een fietser is behandeld door ambulancepersoneel. Politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.
9: Edwin, dankjewel.
11: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialist in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
12: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
13: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank van Mulders Meubeldorp in Frieskelo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
14: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
15: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
16: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
17: Radio Noord.
18: Studio Grun.
19: Met Maartje Ettema.
9: Een volle vrijdagmiddag aflevering deze Studio Grun. Met natuurlijk weer nieuwe muziek uit Groningen. Extra zomerse klanken. En nu is naar Mexico. Dit zijn de Voortop.

0: Lekker begin van de show met de voortops. Loco in elke poco. Natuurlijk. En dan kijken we eventjes naar de weg, Nadesh.
1: De N372 tussen Leek en Groningen is in beide richtingen afgesloten. Dat komt door een ongeluk daar. Een busje is frontaal op een auto gebotst. De politie die doet daar nog onderzoek. En dan nog wat drukte op de N34. Met de aansluiting met de N33. Daar ben je ongeveer voor de rotonde van Gieten 5 minuutjes lang onderweg.
0: Dat valt dus nog mee. En het weer. Nou ja, Harma, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ik heb even de stoelverwarming weer aangehad vandaag. Ach, ik had het echt zo koud.
2: Zodat er wat meer ver op de ribben kwam. Dat wil ook nog wel eens
0: meer,
2: wel.
0: Meer vreten.
2: Ja, het is wel aan de koldere kaant. Voor dit is het iets van Jona Mol gesproken. Die gaan we uit van zo'n 22 graden. Nou, dan kwamen we vandoor. Nou ja, het zou staken nog. Een warme dag is nog nooit hold. Want het was 19 tot een dikke 19,5 graden in de provincie. Met een vaaruur de zon en de mooiste zonuren waren natuurlijk van Vermeuns. En dat bleef ook nog niet, jongens, al dal droog. Ja, in die noordwestelijke wind, die mogen toch dat vrij krachtig is. Daar is door eigenlijk de schuldige aan. Maar nu wordt er toch weer wat koldere lucht aanvoerd. Maar de komende dagen, ja, dan gaat het een beetje op en delen. Soms zitten we weer aan de warmere kant, dus weer aan de wat frissere kant. Ja, en met rondje zomer wil het ook nooit al droog blijven. Dus ja, er zit toch wel een addertje onder het gras. Nou, in ieder geval voor de komende uur nog wat wisselbewolkt. Liekt in ieder geval wel droog te blijven. In de loop van de oom opklooters, loten van oom weer een touw nemen. De bewolking en tegen de muren vannacht in geleidelijk aan vanuit het westen wat regen. Met een minimum van 12 tot 15 graden. Muren trekt de regen voor, er komt ruimte voor de zon. Maar er is ook nog wel weer kans op een bui. Maar achter het warmtefront gaat dat die temperatuur oplopen. Maar morgen wordt zo'n 20 tot 22 graden.
0: Dat is prima. Daar kan ik het mee doen.
2: Zo is dat.
0: Maar tot zo, dankjewel. Hij werd weer keurig de taxiservice Elzen.
1: Dat klopt.
0: Gebracht, ja, heerlijk. En stoelverwarmingje even aan. Dat lag ook een beetje aan mij, denk ik. Maar ik was gewoon... Ja, ik heb een beetje kort geslapen.
1: En als je moe bent, dan heb je het snel koud.
0: Toch?
1: Ja, en helemaal als de zon niet schijnt. En ik had de airco aan.
0: Oh, dat was het gewoon.
1: Ja, die stond
0: dus op 19. Ik zat op een stoelverwarming in de airco.
1: Ja, vreselijk.
0: Ja, maar wij moeten altijd een beetje levelen, want jij bent vaak te warm.
1: Ja, maar jij zet ook al die blazers dan uit. En dat betekent dat de volle kracht van die wind dan ook in één keer in mijn snoet zit. Ja, dat is eigenlijk ook niet lekker. Dus dan moet ik ze ook weer een beetje dichtschuiven. Dat ik weer mijn eigen level aan, nou ja, luchtstroom krijg. Het is even puzzelen.
0: Het is een wonder dat jij mij toch nog altijd wil halen en wil brengen.
1: En elke zaterdagochtend stapt Nick in de auto en die zegt... Zo! Wie heeft hier gezeten dan? En elke keer is het Maartje. Want dan ligt hij zo ver achterover. Dan hoor ik hem helemaal ergens van de achterbank schreeuwen wie er heeft gezeten.
0: Heerlijk. Ja, ik ga echt graag rijden. Dankjewel daarvoor. Ik heb ook een toepasselijk plaatje omdat jij dat altijd doet.
1: Nou,
0: drive safe.

0: Studio Grun voorziet je natuurlijk altijd van verkeersinformatie. En nu dus ook in de muziek Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. En dan is het zover. De nieuwe muziek uit Groningen die ik aan je ga presenteren. En aan de lijn heb ik Willemijn van Selling van de, nou moet ik het even goed zeggen, Groningse Latin popband Los Cascos. Dag Willemijn, goedemiddag.
1: Hey Maartje, hallo. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe is het met Mila?
1: Ja, dat is heel goed. Mila heeft er nog een vriendinnetje bij gekregen.
0: Heb je nu twee hondjes?
1: Ja, zeker.
0: Wat leuk. Ja, de laatste keer dat we elkaar zagen, toen was het in de hoedanigheid van hondenoppas.
1: Ja.
0: En toen heb ik met heel veel plezier op jouw kleine. Wat is het voor ras?
1: Het is een Mila is een boemertje en Lumi is een shih tzu.
0: Oh, wat grappig. Ja, ik heb even net met Destiny filmpjes zitten terugkijken. Dat was heel gezellig toen. Ze was ongeveer net zo groot als mijn katten.
1: Maar nu hebben jullie zelf gezelschap.
0: Ja, we hebben nu zelf een hele grote. Die is een stuk groter dan de katten, dus ze doen het niet meer. Maar ik zag jouw naam staan, dan moest ik daar natuurlijk wel meteen aan denken.
1: Dat
0: leuk dat de familie nog verder is uitgebreid.
1: Zeker.
0: Maar goed, daar ben ik natuurlijk helemaal niet voor. Nieuwe muziek van Los Cascos.
1: Ja.
0: En het is een nummer.
1: Een nieuwe zomerse single.
0: Een zomerse single, ja, precies op het goede moment. En Spaans heb ik nooit gehad. Poco a poco. Nou, ik dacht, dat kan ik nog wel. Beetje bij beetje.
1: Dat lukt wel, hè?
0: Ja, klopt. Dat lukt wel.
1: Ja.
0: Waar gaat het over?
1: Ja, het is eigenlijk een heel vrolijk zomers Latin liedje, zoals jullie van ons gewend zijn. Het gaat vooral over dat je veel moet genieten in het leven. Pluk de dag. Als je wil dansen, ga dansen. Als je wil lachen, lach. Geniet van elke dag, want het kan zomaar je laatste zijn. En het is een vrolijke zomerse boodschap, maar die denk ik altijd wel belangrijk is.
0: Wat leuk. Jij maakt natuurlijk muziek samen met Oscar. Jullie zijn echt de kern van de band. Volgens mij, de rest van de band wisselt wel eens.
1: Klopt, ja. We hebben vaak ook Bert mee. We zijn nu toevallig aan het opbouwen bij Café Klikspaan in Groningen. Vanaf 6:30 spelen we hier. Dus voor degene die zin heeft om langs te komen, kom gezellig langs.
0: Nee.
1: Vandaag zijn we met z'n drietjes. Maar we spelen soms ook in grote bezetting, medium bezetting. Eigenlijk een beetje afhankelijk van het evenement wat bij dat moment past. En op basis daarvan kijken we wie er allemaal met ons meegaan.
0: Oh, wat leuk. Want het repertoire dat jullie spelen is niet alleen voor jullie zelf dan, maar ook covers? Nee.
1: Klopt, ja. Vooral de bekende Latin covers. Denk aan Gypsy Kings, Santana, Juanes, Gloria Estefan. Eigenlijk alles wat swingt, dat zit wel in ons repertoire. En, en verder inderdaad dus veel eigen nummers. En dit was onze 8e single die nu uit is gekomen.
0: Ja, hoe gaat dat? Als je treedt veel op, je bent al veel met muziek bezig. Maak je dan echt even tijd en denk je van nu gaan we zitten en een nieuw nummer schrijven? Of gebeurt dat een beetje juist organisch?
1: Nee, dat gebeurt wel organisch. Het komt. En dan, soms dan heeft Oscar een melodie in zijn hoofd. En dan speelt hij. Dan denk ik, ja, dit is gaaf. Dit moeten we opnemen. En eigenlijk is er best wel veel inspiratie. En sommige nummers pak je gewoon wat sneller dan andere, denk ik. En dan ga je daar verder op voortborduren.
0: Doen jullie het helemaal samen of is er een vaste rolverdeling?
1: Nee. Het is Oscar is wel vooral degene die de nummers schrijft. En ik denk graag mee. Dus als we dan het nummer beginnen te spelen, ja, dan ontstaat er wel gewoon iets. Dan beginnen we te zingen, dan pak ik een tweede stem. En dat gaat eigenlijk heel goed, heel erg vanzelf.
0: En nu is natuurlijk de vakantie begonnen. Hè? Het is zomer, vandaag is weer iets minder. Maar goed, we zitten wel lekker, we zitten er lekker in. Maakt dat nou heel veel uit voor jullie? Want jullie band wordt toch wel met zomerse muziek geassocieerd. Hebben jullie het dan rustig in de winter of gaat het dan gewoon door?
1: Het gaat wel door. We merken ook wel dat het de laatste jaren ook wel steeds drukker is in de winter. Maar ons voornaamste seizoen is echt wel de lente en de zomer.
0: Ja.
1: Dan hebben we het vaak wel echt druk. En dan soms vliegen we echt van optreden naar optreden in de weekenden.
0: Jullie zijn een seizoensgebonden band.
1: Ja, vooral wel. Klopt. Ja. Maar in de winter is natuurlijk ook hartstikke leuk. Soms maar tegen de winterdepressie gewoon een Latin band neer te zetten. Dat wil ons wel eens helpen. Dus het wordt wel steeds meer ook in de winter.
0: Nou, we waarderen in ieder geval dat deze single nu is uitgebracht. Want wij kunnen wel een beetje zomer gebruiken op de radio.
1: Ja.
0: En Radio Noord gaat daarom poco a poco
2: Gronings goud
0: de hele week extra veel laten horen.
1: Jee, superleuk. Hartstikke tof.
0: Ja, jullie zijn ons Gronings goud deze week. Dat betekent dat we hem net even iets vaker draaien dan de andere platen.
1: Leuk, dat is leuk.
0: Van harte gefeliciteerd. En nog even, hoe laat beginnen jullie bij de Klikspaan?
1: Om 6:30 tot ongeveer 9:30.
0: 6:30 tot 9:30. Hier, Edwin luistert al mee. Edwin in het veld woont daar vlakbij, dus die kun je daar zo verwachten. Okay. Die heb je alvast binnengehaald.
1: Leuk.
0: En voor de mensen die niet kunnen komen, dan kunnen ze in ieder geval nu luisteren naar Poco a Poco. Willemijn, dankjewel hè.
1: Super, jij ook.
0: Goed zo.
1: Goed weekend.
0: Jij ook.

0: Schout, dat zijn de Los Cascos. Dat zijn hele Spaanse klanken. Komen gewoon uit Groningen. En zo komt er veel meer gewoon uit Groningen. Wat je daar misschien helemaal niet verwacht.
1: Dat klopt, maar ik heb wel een dilemma.
0: Wat dan?
1: Ik durf de plek niet meer uit te spreken.
0: Heb jij een spraakgeblek vandaag?
1: Ik heb een spraakgeblek vandaag. En ik dacht, weet je wat? Ik onthul de plek alvast voor de mensen die naar TV Noord kijken. Die zien het wel. Elend, zeg jij.
0: Elend.
1: Zegt Edwin dat ook?
0: Ja.
1: Oké.
0: Wat wil jij zeggen dan?
1: Ja, weet ik niet. Ik was gewoon onzeker. Je kan ook Ellen zeggen. Alleen had het misschien dubbel L moeten staan. Maar ja, je weet het niet, hè? Dus we doen Elens.
0: Ja, want zo heet het, denk ik. Dus daar zou ik voor gaan.
1: Nou, gaan we daarvoor. Het is een wierde.
0: Ja.
1: Dat verbaast je niet. Het is ongeveer 4,2 meter boven NAP. En die wierde ligt in de gemeente het Hoge Land. Ten westen van Ulrum. En aan de voet van de wierde die staan nog twee boerderijen. Tussen Elens en Ulrum. Die proeven dan ook de Marnelijn. Een spoorlijn, ja, die bestaat nu niet meer. En ten westen van Elens ligt de wierde Menneweer. En in de 17e eeuw lag tussen Elens en Menneweer ook nog een klein buurtschap genaamd Mollenhuizen.
0: Ook een leuk.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie.

0: Zie op dementie.nl.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
5: Het is bijna 16:30. Tijd voor Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
6: Hoi Maartje. Een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats hangt 6 jaar cel boven het hoofd voor het veroorzaken van 2 explosies in Veendam. Het Openbaar Ministerie vindt bewezen dat hij afgelopen najaar vuurwerkbommen heeft geplaatst bij een woning aan de Troelstrastraat en de J. Kazimierstraat. Zijn DNA-materiaal werd daar gevonden. De man werd in december aangehouden in Muntendam. Volgens het Openbaar Ministerie gebruikte de man de explosieven om een conflict uit te vechten. De verdachte ontkent deels, zegt dat hij als verslaafde door anderen is misbruikt. Naar aanleiding van de explosies plaatste de politie camera's en gaf de burgemeester buitengewoon opsporingsambtenaren de opdracht vaker te patrouilleren in de wijk. Politie heeft vandaag een 2e minderjarige aangehouden voor de ernstige mishandeling bij het zwembad in Grijpskerk. Die mishandeling was vorige week vrijdagmiddag. Een 15-jarige jongen uit de gemeente Noordoost-Friesland raakte daarbij zwaar gewond. De jongen kreeg ruzie met 2 andere jongens. Hij werd meerdere keren geslagen en geschopt. Brand in een koeienstal in Sellingen vanmiddag. Dat kwam door laswerkzaamheden. Brandweer heeft de brand inmiddels geblust. De koeien bleven ongedeerd. Op verschillende plekken in onze provincie zijn deze week groepen dode vissen aangetroffen in het water. Dat is een gevolg van de hitte van vorige week en de weersomslag die daarna volgde met onder meer plaatselijke stortbuien, meldt waterschap Noorderzijlvest. Zo dreven in meerdere vijvers in de stad Groningen dode vissen en ook in de omgeving van Appingedam en Leek was sprake van opvallende vissterfte. Door de hitte was het zuurstofgehalte in vooral ondiepe wateren al lager. De overvloedige regenval na de weersomslag zorgde ervoor dat er op meerdere plekken riolen overstroomden en het vieze water in sloten, vijvers en andere watergangen terechtkwam. In het gebied van waterschap Hunze en Naas spelen de problemen minder. Vooral bij wilde vangsten dallen is dode vis gevonden omdat de zuurstofwaarde aan de lage kant was. En voor het stadstrand bij Dot aan de Oosterhammerikade in Groningen geldt een negatief zwemadvies. Volgens het waterschap Noorderzijlvest is de waterkwaliteit op dit moment te laag om nog veilig te kunnen zwemmen in het Oosterhammerikanaal. De drempelwaarden voor onder meer E. coli en enterokokken zijn te hoog. Opvallend, want de afgelopen jaren was het stadstrand een van de plekken in de gemeente waar de kwaliteit van het water goed was. Ook als op andere zwemplekken in de gemeente blauwalg of zwemmersjeuk zorgde voor waarschuwingen en negatieve zwemadviezen. Meer adviezen op rtvnoord.nl.
5: Edwin, dankjewel. En is het ook een beetje weer om te zwemmen? Dat weet Harma.
7: Vanmiddag kwam er nog een paar buien en buitjes over, maar er was ook nog ruimte voor de zon. In vanmiddag was er toch wel heel veel bewolking. En met een frisse noordwestenwind kwam de temperatuur uit om de bieden 19,5 groot. Vanavond hebben we geleidelijk aan wat opklaars. Maar later vanavond en vannacht weer in het zout nemen. De bewolking met zeker de morgen geleidelijk aan wat regen. In morgen trekt de regen voort, komt de zon tevoorschijn, maar er is ook nog weer kans op bui. En met een matige tot krachtige westenwind wordt 20 tot 22 groot.
8: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.

0: Als het niet zomers is, heerlijk reggaeton lento van CNCO en Little Mix. En nu wij uitgedanst zijn, kunnen we weer met serieuze zaken bezig. Want je hebt spierpijn, hè, lieverd?
1: Oh, ja, jij zegt we uitgedanst. Nou, ik kan echt geen stap zetten zonder dat ik door de grond ga.
0: Er zit echt iemand helemaal dood te gaan hier op je stoel.
1: Oh, dat is niet normaal. Ik liep net ook naar onze koffiehoek hier op de redactie. En ik zwalk gewoon.
0: Het gaat niet meer.
1: Het is niet oké.
0: Afgebeuld door de personal trainer.
1: Ja, het is niet normaal.
0: Maar ja, telefoon opnemen, gaat het lukken?
1: Ja, dat doe ik niet met mijn benen.
0: Heel rustig. Ik ga ook heel rustig even de lach laten horen. Hier gaat het allemaal om. Ja, het is een prima lach. Ik heb er niks over gezegd. Ik heb ook gezegd, ik ga even wat terughoudender zijn met de hints. En van jou weet ik dat je terughoudend bent met de hints. Dus
1: ga ik nu een hint geven?
0: Nee. Een soort omgekeerde psychologie die ik bij jou moet toepassen. Ja. Nee, we zeggen er nog niks over. We zeggen alleen de namen die fout zijn. Hans Nijland, Paul de Leeuw en Edwin in het veld.
1: Dat zijn er dus niet.
0: Je hoeft dus niet te bellen.
1: Nee. Dus als je die hebt, die wil ik raden, niet bellen.
0: Niet doen.
1: Maar heb je een andere naam?
0: Dan wel bellen. Ons nummer is 050-3188-288. Dit is de lach. Ja, en je weet het, hè. Als je wint, dan win je je favoriete nummer. En
1: een hele mooie accessoire voor op je dressoir.
0: Precies. En Edwin ook zoek ook nog.
1: Nou,
0: prijzig nog. Bellen maar.

0: Minutes op Radio Noord. I'm specialized in you. Terwijl de industrie toch heel langzaam weer een beetje bewogen wordt. Want dat blijkt, de spierpijn zit niet in de armen.
1: Nee.
0: Dus die kunnen gewoon...
1: Wel in mijn brein ben ik net achtergekomen met onze beller.
0: Spierpijn in het brein?
1: Ja.
0: Oh ja?
1: Ja, die noemde ik per ongeluk Harry, maar hij heette maar geen Harry.
0: Heb ik nu wel of niet Harry aan de lijn?
1: Nee, ik heb geen Harry aan de lijn.
0: Oké, dan ga ik gewoon even proberen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, maatje.
0: Wie is het dan, niet Harry?
2: Jan!
0: Nou, ja. Echt een totaal andere naam.
1: Ik heb er gewoon Harry van gemaakt.
0: Ja, dat geeft toch helemaal niks. Heb je dat ook wel eens, Jan, dat je spierpijn hebt in je brein?
2: Nou, niet vaak.
0: Nee. Ik ook niet.
2: Het is echt dat kan gebeuren, hè?
0: Het kan een keer gebeuren. Ja, we slepen haar er wel doorheen.
2: Ja, prima.
0: Gelukkig ook maar dat je geen spierpijn hebt, want je belt natuurlijk voor ons spel, voor de lachlijn.
2: Inderdaad.
0: Er zijn nog helemaal geen hints gedaan, dus jij komt even een wilde gok doen. Of denk je van, nou, ik zou het maar zo eens goed kunnen hebben?
2: Nou, ik weet het niet zeker, maar een aantal weken geleden luisterde ik naar het programma Leven in Muziek. Ja. En daar was Riet Volgers in. En ik denk, hé, die lach, daar komt me bekend voor, dus ik ga voor Riet Volgers.
0: Nou, weet je wat het grappig is, Jan? Ik ga even kijken of ik hem zo gauw kan vinden. Ja, kijk, luister maar eventjes mee. Ik heb deze lach toen uit dat programma geknipt, Rieks Volgers. Alleen, dit is de lach van nu. Dus het lijkt er wel op, maar het is hem niet.
2: Nou, dan de volgende meer succes.
0: Dat is heel sportief van jou. Geen hintje meer nodig.
2: Nee, ja, dat kan toch niet meer, hè? Er komt wel in, dan kunnen we volgende week weer bellen, hè?
0: Ik wou net zeggen, want je mag wel weer meespelen, hè?
2: Ja.
0: Goed zo. Jan, we hebben je naam goed genoteerd. Geen Harry meer.
2: Nee, helemaal prima.
0: En een goed weekend, hè?
2: Zelfde, hè?
0: Succes met de uitzending. Dankjewel. Doei.

0: Stevie Wonder op Noord. Je hoorde Sir Duke. En dan gaan we gauw terug naar Elens.
1: Ja, dat is geen wonder, want het is weer tijd voor de topo.
0: Zo is het. Gaan we.
1: Het is een wierde van ongeveer 4,2 meter boven NAP. En hij ligt in de gemeente Het Hoge Land ten westen van Ulrum. En nu staan daar twee boerderijen aan de voet van de wierde. Maar vroeger waren dat er vier op de wierde. Aan de noordkant staat de Gaikemaheerd. En die boerderij die is bekend sinds 1750. Er is een schuur bijgebouwd in 1883. Aan de zuidwestkant staat dan de boerderij Elens. Die bestaat al sinds 1725. En de schuur en het woonhuis die komen uit 1924. Die zijn wat jonger. En er is ook nog een tweede schuur uit 1930. Sinds 1980 is de boerderij geen landbouwbedrijf meer, maar wordt zij gebruikt door een transportbedrijf. Dus er is volgens mij daar nog wel bedrijvigheid bezig. Aan de zuidoostkant stonden vroeger ook boerderijen, de Oddemaheerd en de Almaheerd. De Oddemaheerd die werd al in 1468 genoemd. Dat was een belangrijke boerderij met bijzondere rechten, zoals invloed op het bestuur en het onderhoud van de dijken. En dat is de laatste bewoners in 1915 zijn vertrokken, werd die boerderij al afgebroken. En even verderop werd dan een nieuwe boerderij gebouwd met de naam Nieuw Elens, je zou het niet verwachten. Het woonhuis werd gebouwd in 1917 en de schuren in 1921. En die Almaheerd die werd voor het eerst genoemd in 1721. En in 1856 is de boerderij een plekje naar het zuiden verhuisd. Maar die naam Almaheerd die bleef wel behouden.
0: Alle informatie verder over Elens mag je ook nog achterlaten. 050-3188-288. En dan straks na 5 uur, dan gaan we meer horen over al die dode vissen die gevonden zijn in onze provincie. Verslaggever Marco Grimmon is voor ons op pad. En dit is Tino Martin.

0: berichtje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 5 uur.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De 3 spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Somerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Het blijft bewolkt in het noorden, maar we hebben ook nieuws uit het noorden. En de hoofdlijnen krijg je van Edwin. Goedemiddag.
12: Mooi maatje. Ja, ik haak even in op de vissen in Friesland. Want ook op verschillende plekken in onze provincie zijn deze week groepen dode vissen gevonden in het water. Zo dreven in meerdere vijvers in de stad Groningen dode vissen. En ook in de omgeving van Appingedam en Leek was sprake van opvallende vissterfte. Politie heeft vandaag een 2e minderjarige aangehouden voor de ernstige mishandeling bij het zwembad in Grijpskerk. Dat was vorige week vrijdagmiddag. 15-jarige jongen uit de gemeente Noord-Oost-Friesland raakte daarbij zwaar gewond. En Energiebeheer Nederland is begonnen met het vullen van de gasopslag in Grijpskerk.
13: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Ik heb trek in iets lekkers.
15: Neem de kersen van Oude Bos.
14: Iets zoets.
15: De kersen van Oude Bos.
14: Iets fris en sappigs.
15: Oude Bos.
14: Ja, goed idee. Fruit van Oude Bos.
16: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
17: Kom eens langs in de Oude Bos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
18: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
19: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
20: Radio Noord.
21: Studio Grun.
20: Met Maartje Ettema.
11: Zometeen meer over de oorzaak van de dode vissen in onze provincie. Eerst het liedje met de langste mama appelsap. Bijna alles fonetisch is mee te zingen.
22: Wij

0: Het is een van de eerste dingen die ik ooit op YouTube heb gezien. Is dit helemaal fonetisch meegeschreven Mama Appelsap lied. En jij kijkt van, ik heb daar nog nooit van gehoord.
1: Ik weet wel wat een Mama Appelsap is.
0: Ja, maar wist je dat je dit hele liedje dan zo mee kan zingen?
1: Nou, ik heb wel, toen de rubriek helemaal in was, heb ik dat echt zo vaak geluisterd. Dat vond ik geweldig.
0: Ja, hè?
1: Wie heeft toch mijn zeepaardje, toch?
0: Ja, en nee, mijn zebrahondje.
1: Zebrahondje, ja, en theezakje.
0: Ja, en Koeman.
1: Ja,
0: maar goed, ik vond deze. Ja, dit vind ik toch altijd leuk. Ik ga toch altijd weer even opzoeken. De situatie op de weg.
1: De N372 tussen Leek en Rode is in beide richtingen afgesloten. Dat komt door een ongeluk daar. Een busje en een auto zijn frontaal op elkaar gebotst. De politie die doet daar nog onderzoek. Dus de weg is inderdaad nog afgesloten.
0: Oké, daar moet je dus eventjes niet langs. Zometeen, wat vindt u?
1: In de allermooiste plaats van heel de provincie Groningen.
0: Stadskanaal.
1: Stadskanaal.
0: Snap ik.
1: Ja, wel, hè.
0: Wat vraagt
1: is eigenlijk
0: daar?
1: De vraag, ga je op vakantie?
0: Ja.
1: We hebben toevallig echt net jouw vakantieplannen doorgenomen.
0: Ja, dat klopt. Omdat jij een feestje wil geven als ik weg ben. Van alle data die er zijn.
1: Ga jij precies dan op vakantie?
0: Nee, vakantie was eerst. Want jij weet dat. Want jij moet dan... Jij
1: nee, die data dan stond al best wel lang.
0: Nee, want jij doet dan Studio Gruf.
1: Nou, ik weet niet. Volgens mij ooit 10 jaar geleden heeft Nick mij op die dag verkering gevraagd. Dus die datum stond best wel lang.
0: Nou, we hebben het er nog over. Waar ga jij nog op vakantie dan?
1: Nee, ik moet mijn bovenverdieping stukken. Dus,
0: Ja, dat is wel leuk. Want als je bijna des thuis komt, en ik ben in de gelukkige positie dat ik dat wel eens mag, mag je dus niet bovenkomen.
1: Nee,
0: nooit. Niemand
1: nooit,
0: mag ooit bovenkomen, nee. Want het is niet mooi genoeg. Als dit dan is gebeurd, deze vakantie. Hè? Je bent dan de hele maand augustus, ben je er geloof ik niet?
1: Nee, nou ja, we gaan niet per se in augustus stukken. Maar je kan niet alles altijd doen. Dus wij willen graag dit jaar de bovenverdieping gestuukt hebben.
0: Het
1: dus
0: vakantiegeld gaat naar de bovenverdieping.
1: Exact.
0: En als dat dan gebeurd is, mag ik dan een keer naar boven?
1: Dan mag jij een keer naar boven.

0: Lekkere zomerhit dit jaar van De Bauza. Het heet Magnetic. Stel je nou voor dat je maandag op een bootje onze prachtige provincie in gaat, Harma. Heb je daar dan een beetje mooi weer bij?
1: Jawel. Het is gewoon kommer en kwel, maar het is wel handig om elke dag een parapluutje mee te nemen. Maar
0: toch wel, hè?
1: Het is nooit dat het heel hard waait, dus dat weer nooit. Morgen misschien denk ik toch weer wel. Maar het wordt in ieder geval morgen gemiddeld een warme dag. En gemiddeld is 20 graden in wat verder de provincie in worden, of dat we in de dood beginnen. Vanaf Bareveld, er is in Staatsknol, maar door de temperaturen in de dood in wel onder de bieden 20 graden met wat wisselbewolkt weer. Ja, in de rest van de week dan is het zo dat aan het eind van de week hoge druk zorgt voor verder oplopende temperaturen in wel droog weer. Dus nou, een wat koel begin. Nou, dan heb je ook wat minder zwaaidruppels, dus dat scheelt in ook alweer. Roodschaal, 3,5 uur, de zon erbij, een dikke 3 mm is er verdampt. Er kwam wat lichte matregenbuitjes voor, maar dat heeft nooit echt wat aanbrocht. In de regenmeter stond motige tot vrij krachtige west-noordwestenwind met dikke 19 graden. In Sibboen werd rond 20 graden, op dit moment 19 graden. En de barometer stand tussen 24 millibar. En dat betekent dus dat we onder hoge druk liggen. Ja, dat klopt. Een uitloper van hoge druk op dit moment boven onze omgeving, maar dat blijft nooit, want vanaf IJsland, door ligt een depressie in de buurt, er komen een paar fronten aan en die leveren ons toch een wat wisselvallig weekend op. Nou, dan beginnen we dus bij vanavond en vannacht. Opklots, loterend touw neemt de bewolking in tegen de muren. Dus vannacht in tegen de muren vanuit het westen wat regen. Met een minimum van 12 tot 14 graden. Muren trekt de regen voor de komende ruimte voor de zon. Wat is nog wel weer kans op een bui. Maar we zitten wel aan de achterkant van het warmtefront. Met zo'n 20 tot 22 graden hebben we wel een beetje winst in vergelijking met de dag van vandaag. En de wind, ja, die is motig tot krachtig komt uit het westen. Maar die zal in de middag geleidelijk aan in kracht overnemen. Zondag regen motig zon. Kans op bui, 19 tot 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, een gemiddelde 20 graden. Kans op toch wel een polbui, dus blijft nou ja al droog. En dinsdag, woensdag een aantal buien, maar ook zon. En de temperatuur 20 tot 22 graden.
0: We zitten aan de achterkant van het warmtefront.
1: Ja.
0: En we willen denk ik naar de voorkant.
1: Nou, nee, aan de achterkant. Oh. We zitten er inmiddels in achter van het warmtefront. Is de mevrouw Vot. Die komt aan de achterkant van het warmtefront. En achter het warmtefront zit dus de warme lucht.
0: Oh, kijk aan. Toch goed nieuws. Dankjewel.
1: Ja.
0: Mooi weekend, Arma.
1: Ja, net zo.
0: Doei. Ja, op verschillende plekken in onze provincie zijn deze week groepen dode vissen aangetroffen in het water. En dat is een gevolg van de hitte van vorige week en de weersomslag die daarna volgde. Verslaggever Jetse Koper kwam teleurgestelde vissers tegen.
2: Nee, hoeveel heb je er vandaag al gevangen?
3: Nul.
4: Tja, vang maar eens een vis als er bijna alleen maar dode vissen in het water liggen. Het zijn er
3: heel veel.
5: Wij hebben op dit moment best veel dode vissen. Eigenlijk sinds de neerslag van afgelopen weekend hebben wij eigenlijk vanaf maandag zijn we al volop bezig met het verwijderen van dode vissen. Dus het zijn er echt veel.
4: Er zijn meerdere oorzaken. Door het mooie weer en door de heftige regenbuien is het zuurstofgehalte in het water gedaald.
5: En dat in combinatie met beplanting die los slaat met die hevige regenval en op pad gaat, zorgt ervoor dat het zuurstofgehalte echt dramatisch laag is. Dit is eigenlijk wel een probleem wat je in heel Nederland wel hoort. Zeg maar, het komt bijna op alle plekken komt het voor.
4: Maar moeten we ons ook zorgen maken?
5: Ja, dat vind ik heel moeilijk om dat te zeggen. Wij hebben dit in het verleden natuurlijk ook al een aantal keren meegemaakt. Heel uniek is het niet, heel vervelend is het wel.
4: Zeg dat. Voor de vissen natuurlijk, maar ook voor de vissers. Het is...
3: Ja, niet leuk.
2: Ja, het is ook niet zo lekker, toch?
3: Nee, dat is wel zo.
5: Ik denk dat je als visser het iets moeilijker hebt de komende tijd.
4: Hij kan dus nog even flink aan de bak. Dat geldt trouwens ook voor het waterschap Noorderzijlvest.
5: Ik hoop dat we vandaag, en dit is niet de enige ploeg die wij aan het werken hebben. Ik heb meerdere ploegen die bezig zijn. Maar ik hoop dat we vandaag, het einde van de dag, tot een afronding van dit alles kunnen komen. Zodat wij eigenlijk morgen deze inzet niet meer hoeven te doen.

0: Harm Tabak zong samen met de Flashbacks over Dichterby. En 6 uur komt ook al Dichterby. Marcel, goedenavond.
1: Mooi baasje.
0: Ja, even kijken hoor. Oh ja, de best. Ik dacht al, er gebeurde hier van alles tussen jou en Ades, maar het is toch weer lukt. Ja,
1: er gebeurde heel veel tussen Ades en mij. Ja. Het is lukt, want de lichten waren niet aan. Maar net 3 seconden voordat ik live ging, zeg maar, ging de lichten aan. En dat ben ze straks ook om 6 uur, als we beginnen met Noord Vandaag. Dat item net, wie kon dan een beetje roepen, die dode vissen. Vanochtend heb ik het ook zijn. We hebben de beelden er namelijk ook bij. We gaan ook naar een buurtcamping. Dat is wel leuk. Hebben ze sinds een jaar of 7 mensen ermee begonnen in Levenborg. Dan gaan ze met een kander gaan ze kamperen. Gewoon in de Eikenwijk, in de Eikenbuurt. En dat heeft weer hele leuke gevolgen voor de rest van Johan. Want leert hij in eigen buurt mensen veel beter kennen. We gaan ook even vooruitblikken op een YouTube-serie die bij ons te zijn is. Namelijk Misdaad Loont? Vraagteken. Vanom kregen we te horen, houdt dat eigenlijk in zijn waakheid. We gaan 3 verschillende mensen eruit pikken die doorin volgd worden. Dus zeg maar een stukje achtergrond over een hele leuke YouTube-serie bij ons ook via de kanalen van RTV Noord te zijn. En we gaan ook nog even vragen. Op de dag dat groep 8 afscheid nam van de basisschool, gewoon eigenlijk ook op vakantie. Ronald ging naar Knol en die vraagt door voor de mensen Noordhouw gewoon. En nog veel meer Noord Vandaag vanaf 6 uur.
0: 6 uur, we gaan kijken. Marcel, dankjewel.
1: Mooi.
0: Mooi.

0: weekend.
1: Er gaat niets boven Groningen.
0: Maar ook zat.
2: Van Harma naar de vissen, naar Noord vandaag. Er gebeurt van alles. We moeten terug naar Elens.
3: Dat klopt. Het is een weerde, ongeveer 4,2 meter boven NRP. Ja, en die weerde ligt dan in de gemeente Hogeland, ten westen van Ulrum. En Elens, dat ligt dus op een oude zandrug. Die vroeger dan droog bleef bij hoog water. Haalde dus mooi droge voetjes. En op die rug liggen ook wierden als Vierhuizen, Ulrum, Leens en Weeën. En waarschijnlijk zijn die wierden rond de 7e eeuw ontstaan. En rond het jaar 1000 werd Elens mogelijk ook wel Alingi genoemd.
2: Alingi?
3: Alingi.
2: Dat klinkt een beetje als Alanen net van Wes.
3: Ja, dat snap ik wel. Maar het is in een lijst van het klooster Werden duikt ook die naam ineens op. En die naam die betekent dan waarschijnlijk bij de mensen van Ali. Waarbij Ali, of Ali, ik denk Ali, een persoonsnaam is. En die naamverandering van Alingi naar Elens, die laat dan zien dat er vroeger een Friese invloed was.
2: Toch weer Fries, ja, maar we zitten ook vlak bij de grens.
3: Of zal het Alingi zijn?
2: Als het op zijn Fries is.
3: Ja, doe eens.
2: Ja, denk Alingi.
3: Alingi?
2: Alingi.
3: Alingi?
2: Ja. Goed, tot zover.
3: Tot zover.
2: Elens, maar straks gaan we erover door. En dan kan jij nog aan bijdragen als je informatie hebt over...

0: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien,

0: docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
2: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Complimentje voor de planning. Het is precies 6:30 deze vrijdag. Tijd voor Noordnieuws, daar gaat weer.
5: Mooi maatje, 35-jarige man zonder vaste wonen verblijfplaats hangt 6 jaar cel boven het hoofd voor het veroorzaken van 2 explosies in Veendam. Het Openbaar Ministerie vindt bewezen dat hij afgelopen najaar vuurwerkbommen heeft geplaatst bij een woning aan het Roelstrastraat en de J. Kazimierstraat. Zijn DNA met materiaal werd daar gevonden. De man werd in december aangehouden in Muntendam. Volgens het Openbaar Ministerie gebruikte de man de explosief om een conflict uit te vechten. De verdachte ontkent deels, zegt dat hij als verslaafde door anderen is misbruikt. Naar aanleiding van de explosies plaatste de politie toen camera's en gaf de burgemeester BOA's de opdracht vaker te patrouilleren in de wijk. Op en rond de zuidelijke ringweg van Groningen zijn vanaf komende maandag tot en met vrijdag 17 juli verschillende wegen en op- en afritten in de avond en nacht afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd, waarschuwt Groningen bereikbaar. De meeste afsluitingen zijn van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Komende maandag en dinsdag beginnen enkele afsluitingen al om 8 uur 's avonds. De Oosterhavenbrug in Groningen is vanaf komende maandag tot en met vrijdag 17 juli gesloten vanwege onderhoud. Ook de nabijgelegen Berlagebrug is tijdens de eerste week van de werkzaamheden dicht. De gemeente vervangt tijdens de afsluiting de slijtlagen op het beweegbare deel van de brug. Ook wordt het asfalt op de fietsen en voetpaden vernieuwd. En Groningen was vorige zomer de minst gekozen provincie voor een vakantie in eigen land. Blijkt uit cijfers van het CBS. 2% van alle binnenlandse vakanties werd doorgebracht in onze provincie. Na Groningen werden ook Flevoland en Utrecht relatief weinig gekozen als vakantiebestemming. Gelderland was de populairste bestemming binnen Nederland, gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant. Meer op rtvnoord.nl.
4: Dat zit me niet lekker, om met Flevoland gelijk te staan.
5: Nee, en ik had eerder vandaag al Henk Vonhoff laten horen, er gaat niets boven Groningen, maar ja, je kent ook die andere reclame. Gelderland levert je de mooiste streken.
4: Ja, nou, het is goed. We gaan allemaal niet naar Gelderland. We gaan lekker hier op vakantie. Edwin, bedankt. Goed weekend.
6: Hoi.
4: Ja, zometeen ons dagmenu waar Nadesh zich al de hele tijd op verheugt. Het is een echt een legende van vroeger. Ja, hij maakt niet veel nieuwe muziek meer, maar dit liedje stond wel echt hoog in de hitlijst. Toen draaien we echt nooit. Dus een dikke tip om zo even te horen. En muziek van Doe Maar komt er ook aan over 1 minuut. Eerst het weer. Dit is Harma.
7: Vanmiddag kwam er nog een paar buien en buitjes over, maar er was ook nog ruimte voor de zon. In vanmiddag was er toch wel heel veel bewolking. En met een frisse noordwestenwind kwam de temperatuur uit om de bieden 19,5 groot. Vanom even geleidelijk aan wat opklaars. Maar loten vanom en vannacht weer in het zout neemt de bewolking met tegen de muren geleidelijk aan wat regen. In muren trekt de regen voort, komt de zon tevoorschijn, maar er is ook nog weer kans op een bui. En met een motige tot krachtige westenwind wordt 20 tot 22 graden.
8: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Nu mega opruiming bij
12: Meertens Meubelen.
11: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf,
6: De koffie staat klaar.

0: Dat wordt ook bij de vrijdag even lekker dansen met Whitney Houston. Je hoorde I Wanna Dance With Somebody. Vandaag begint voor heel veel Groningers de vakantie. Heerlijk, misschien ga je wel weg, misschien blijf je thuis. Ronald vroeg het in Stadskanaal.
1: Wat vindt u?
2: Met Ronald Niemeyer.
3: Ga je ook op vakantie?
4: Is wel de bedoeling.
3: Hoe gaat de reis in?
4: Italië.
3: Ga jij dan met vakantie?
5: Ja, ik ga met 2 weken eens naar Portugal.
3: Ga je nog weg?
6: Nee. Nee, ik blijf gewoon thuis. Dus we hebben 3 weken bij ons, hè. Dan doen we een beetje schiermaken.
3: Ja. Ja.
6: Zal ook maar gebeuren.
7: Oeh, ik ga naar Krapswolde.
3: Krapswolde?
7: Ja.
3: Door de zonne?
7: Ja, denk ik wel.
3: En ga je weer?
7: Ja, dan ga ik dan af nu.
3: Ja. Hoe kom je tot zo'n keuze?
5: Ja, we waren met andere mensen op vakantie, die maken de keuze en ik knik gewoon ja. Als het niet te veel kost, vind ik het allemaal wel prima.
7: Ik ga naar een vliegtuig. Ik ga sowieso naar. Ik vind vliegtuig veel te duur en ik vind niks.
3: Oh.
7: Ik blijf gewoon in Nederland. Gewoon mooie camping.
3: Ja?
7: Ik ben ja. Ik hoef niet naar buitenland.
3: Nee.
5: Ik ga sowieso niet zo vaak in eigen land.
8: Want wie wil gaan uit Nederland vakantie?
7: Nee.
3: Nooit in Nederland, nee, omdat?
8: Vind ik niet mooi.
3: Is de sfeer anders?
8: Ja, dat is wat hetzelfde.
3: Sfeer is anders?
5: Nee, ja,
3: meer vakantiegevoel.
5: Ik ben niet zo met een paplepel ingegoten. Ik heb ook nog nooit op een camping of zo gestaan. En dan denk ik dat jij jezelf ook wat minder snel daarvoor kiest. Ik zeg niet dat het niet mooi is, maar.
8: Nee, we zitten gewoon in Italië en ik hoor van de warmte. En ik ken er ook uitstekend in, dus.
3: Ga je nooit op vakantie?
6: Ja, tuurlijk wel. Jawel, ik ga wel op vakantie. Maar dat is meestal alleen nou, oktobermoord. Ik ga mooi achter de bouwvak aan.
3: Caravan tent, huisje?
8: Nee, huisje. We kennen er alles goed met. Dus je gaat maar naar de grote groep.
6: Het scheelt niet behoorlijk in de portemonnee. Okay. Dus de kern op schulden, barrelt, dat gaat een 100 of 200 erin schelden.
3: Pizza in Italië.
8: Pizza, ja hoor.
6: Okay. Gaat lukken.

0: weer ook even voor de motorvakantie Born to be Wild. Steppenwolf, toch? Dat is toch een motorliedje? Of vind jij van...
1: Ja, of, ja, zeker. Maar het kan ook lekker zijn door auto rijden, hoor.
0: Ja, ook.
1: Is niet heel goed voor mijn rechtervoet, kan ik jou vertellen.
0: Ga je heel hard, hè?
1: Ja.
0: Nou, er komt nog iets aan waar jouw rechtervoet waarschijnlijk van het gas zou indrukken.
1: Ja, toch? Nou, nee, misschien langzamer, omdat ik dan zo hard meezing... Oh. Dat ik dan helemaal afgeleid raak.
0: Oren dicht. Edwin vlucht de studio uit. Hij was hier nog iets te lang gebleven. Doei, goed weekend. Ja, en... maar daar zijn we helemaal niet. Ik laat me helemaal meeslepen door jou. Elens.
1: Elens. Wil je nog een klein feitje over Elens?
0: Altijd.
1: Nou, vanaf Elens loopt de Oude Noorderweg. En dat was vroeger een veeweg naar de kwelders in het noorden. En bij opgravingen zijn 4 graven, een houten waterput... en verschillende middeleeuwse voorwerpen gevonden daar. Nou ja, en die graven die wijzen er dan op... dat waarschijnlijk in de vroege middeleeuwen... daar een begraafplaats heeft gelegen.
0: Aha.
1: Allemaal in de grond daar.
0: Tot zover Elens.
1: Tot zover Elens.
0: Ja, we kunnen echt niet langer wachten. Terwijl ja, die ene plaat waar het dus om gaat. Ja, er zullen ook mensen luisteren die denken... goh, was dit ooit een hit? Maar
1: zeker.
0: Dit is... maar dat was het wel. Het is niet Jamai, het is die andere. Maar eerst het nieuws uit 2007.
1: Ja, en dit is wel echt een nieuws wat een beetje de hele periode domineerde. Het was namelijk de tijd van de Groningse hifzaak. Ja, dat is een strafzaak waarin 3 mannen werden beschuldigd... van het drogeren van bezoekers van homoseksuele seksfeesten... en hun zonder medeweten bloot te stellen aan hif... onder meer door injecties met besmet bloed en onbeschermde seks. En volgens het Openbaar Ministerie wilden de verdachten... een zogenaamde hifclub creëren... Na meerdere aangiftes werden de verdachten in eind mei 2007 aangehouden. Ze kregen aanvankelijk lange gevangenisstraffen. Maar in de Hoge Raad oordeelde in 2012 dat dat niet bewezen was. En dat die HIV-besmettingen ook dat die daadwerkelijk door die injecties waren veroorzaken. In een nieuwe rechtszaak werden de straffen verlaagd... omdat het Hof niet voldoende zekerheid kon vaststellen... dat de besmetting door het handelen van de verdachten waren ontstaan... of door onbeschermde seks. Ja, dat was dus niet duidelijk. Had ook een oorzaak kunnen zijn.
0: Ja, oké, dat was veel info. Maar de HIV-club, ik weet dit ook nog wel... want ik was toen helemaal nog niet zo heel erg oud... maar zo gingen ze elkaar besmetten... zodat je dan daarna altijd onveilige seks kon hebben... omdat je dan al HIV had, toch? Dat was de gedachte.
1: Dat was wel een beetje het gedachte, ja. Dan kon je het maar beter hebben... dan hoef je er geen rekening mee meer houden.
0: Echt gruwelijk. Hoe kun je het bedenken?
1: Ik las ook een artikeltje van zeg maar 2 juli 2007... waarin dus ook een van die verdachten werd aangemerkt... van die was dan broeder ergens in een verzorgingsthuis... en dat mensen ook bang waren dat hij daar mensen had besmet. Het was echt een hele grote zaak toen.
0: Hai. Dus dat hoorde je op de radio in het nieuws van 2007. Chronisch nieuws uit 2007. Nieuws waar we verder helemaal niet trots op zijn. Helemaal niet blij mee zijn. Gaan we gauw weer vergeten. De muziek moet je niet vergeten. Want Jim Buckham. Hij was er in... Jim. Oh. Jim Buckham.
1: Ja, dan moet je tegenwoordig zeggen. Mag je volgens mij nog Jim zeggen, maar tegenwoordig is het echt Jim.
0: We zeggen Jim. Hij is natuurlijk een musicalster geworden, volgens mij. En in van die foute Nederlandse romcom zit hij nog veel.
1: Ja, en hij heeft op dit moment een eigen show met zijn vrouw Bettina.
0: Leuk, maar echt muziek brengt hij niet meer uit.
1: Nee, klopt.
0: Dat is geweest. Toen hij dat nog wel deed, maakte hij onder andere deze single. Doe dit, doe dat. De hele middag zingen wij dat hier al. Gaat nu ook draaien. Hoop dat je ervan kan genieten.
1: Vast wel.
0: Radio Lekker Hard, vrijdagavond. Alvast een mooie vakantie als je vakantie hebt van vandaag. En anders gewoon tot maandag.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Vanaf 6 juli gaan we met de boot door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Volg Rondje Zummer
1: vanaf maandag 6 juli bij RTV Noord.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios von Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
13: Scootmobiel of rollator nodig?
14: Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
4: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
5: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
15: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
16: Radio Noord. Vandaag op Noord.
17: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Vandaag ook de zomervakantie begonnen. Na weken van aftellen is het dan eindelijk zover. Dat is natuurlijk mooi, maar voor leerlingen van groep 8 betekent het ook het afscheid van de basisschool. Dat is altijd wel een dingetje voor die kinderen. Basisschool De Linde in Nieuwe-Pekela wordt hier op een hele speciale manier bij stilgestaan. Ronald Niemeyer was er voor ons bij.
3: Basisschool De Linde, Nieuwe-Pekela. Richard Zwanenburg, jij bent hier de directeur.
4: Dat klopt.
3: Met achter jou de hele groep 8 is dit, 15 kinderen.
4: Klopt ook, ja, 15 kinderen.
3: En dan komt die laatste schooldag.
4: Ja, en die komt toch. Dus ja, dan is het inderdaad een groot feest. Ook wel, hè. We hebben het afscheid al gehad. Afgelopen maandag, ze hadden een filmavond gehad. Een galavoorstelling hebben ze gehouden. Ja, en nu gaan ze fietsend de school uit straks.
3: Ja, fietsend de school uit. Ja, een hele andere toekomst tegemoet natuurlijk.
4: Zeker, ja. Ja.
3: Ja. Ja, wat ga jij bijvoorbeeld doen? Waar ga je naartoe straks?
5: Ik ga naar de Winkelen Prins in Veendam.
3: Okay. Dat zal even schakelen zijn, want dat is een heel andere school, hè?
5: Ja, klopt.
3: Ja. Ja, spannend?
5: Ja.
3: Ja. Ja. Wie vindt het nog meer spannend? Ik ga hem naar de jongens toe. Ja, de vingers die gaan hier omhoog. Wat vind jij er zo spannend aan?
6: Nou, gewoon grote school. Groter dan de basisschool.
3: Ja. Ja. Is het een school waar je jaren naartoe bent gegaan?
6: Ja. Gewoon al van kleuter als aan. Ja.
3: Ben je er al een beetje mee bezig, met die grote school?
6: Ja.
3: Op wat voor manier?
6: Nou, gewoon, ik heb de route al een paar keer gefietst. Ja, voor de rest nog niet echt heel veel.
3: Ja, de route alvast fietsen inderdaad. Je krijgt straks ook boeken, die moet je kaften, geloof ik.
6: Ja, daar helpt mijn moeder wel bij.
3: Ja. En ook mijn moeder zelf nog meer met het boeken kaften straks. Ja? Ja.
7: Ah, ik kan dat niet.
3: Jij kan het niet?
7: Nou, iets met knutselen of iets met boeken, nee, daar ben ik echt niet goed in.
4: Nee. Klopt.
3: Deze school, ja, dat laat je straks achter. Was het een leuke school?
7: Ja, eigenlijk.
3: De hoofdmeester is erbij, hè?
7: Ja. Ja, het was wel leuk, ja. Ja.
3: Want zie je straks ook kinderen niet weer als je naar een andere school toe gaat?
7: Ja, het is eigenlijk half en half. De helft gaat naar de Dollet in Oude-Pekela en de helft naar Winkelen Prins in Veendam. Dus ja, de helft eigenlijk niet.
3: Nee, dus dan gaat de groep gaat doormidden.
7: Eigenlijk wel.
3: Ja. Nou, Richard, ja, het zal straks ook een afscheid zijn, denk ik, met een lach en een traan, denk ik.
4: Klopt. Ja, het is heel dubbel. Ja, maar we zijn wel ontzettend trots op ze. En dat hebben we ook afgelopen maandag wel heel duidelijk gezegd. Ze hebben het supergoed gedaan. Er zijn heel veel factoren geweest waardoor ze toch wel even lastig gehad hebben in de loop der jaren. Maar als wij zien hoe zij het afgelopen jaar zich ontwikkeld hebben en welke groep hier staat, ja, wij kunnen niks anders zeggen. Wij zijn ongelooflijk trots. En ja, we wensen ze het allerbeste.
3: Nou, ik vind dat hele mooie woorden van de directeur. Geef hem maar even een applausje.
2: Ja, dat is altijd mooi natuurlijk. Ronald Niemeyer in gesprek met directeur Richard Zwanenburg en de leerlingen van basisschool De Linde in Nieuwe-Pekela.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Nou, nieuws dat PFAS is aangetroffen in moedermelk zorgt voor veel onrust bij jonge ouders. Toch blijft het advies van het RIVM en het voedingscentrum dat ouders niet moeten stoppen met borstvoeding geven. Lactatiekundige Geerte van den Broek merkt dat veel moeders door de berichten beginnen te twijfelen. En we hebben haar nu aan de lijn. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
2: Ja, jij merkt dus dat het nieuws veel losmaakt. Wat hoor je dan zoal van van moeders?
3: Nou, dat moeders in ieder geval gaan twijfelen of ze bijvoorbeeld wel borstvoeding zouden kunnen gaan geven of de borstvoeding kunnen blijven geven. Het is natuurlijk een soort van belangrijkste wat je aan je kindje mee kan geven. En voor de moeder een heel belangrijke taak, omdat alleen zij daarop aangewezen is. Ja, en als je daaraan gaat twijfelen, dan doet dat natuurlijk iets met je moedergevoel. Dus dat geeft onrust.
2: Ja, want waar zitten die zorgen dan het meest? En waar zijn ze dan zo bang voor?
3: Nou, of ze hun kind misschien schade toedoen doordat ze hun eigen melk geven. Als je hoort dat je het immuunsysteem van je kindje kan aantasten, ja, dan doet dat natuurlijk wat met je. Want dat is voor je kleintje natuurlijk ook niet goed.
2: Ja, nou is het advies van het RIVM en het voedingscentrum dat ze daar niet mee moeten stoppen en gewoon borstvoeding moeten geven.
3: Klopt.
2: Oftewel, je moet je geen zorgen maken. Klopt dat wel?
3: Ja, klopt, inderdaad hoor. En het is heel belangrijk dat moeders dat vooral weten. Er komt een kop in de krant met PFAS is gevaarlijk en gevaarlijk voor jou en je kindje. Maar we weten dat het echt een hele kleine risicoberekening is. En absoluut ook niet een diagnose. Dus moeders hoeven zich daarin geen zorgen te maken. We geven daarin ook altijd aan, het gaat ook om meer factoren dan alleen bijvoorbeeld iets van PFAS wat ergens in zou kunnen zitten, waardoor je misschien een kans op 10% vermindering van je immuunsysteem zou hebben. Het gaat ook om omgevingsfactoren. Hoe ga je om met je kindje? Maar ik noem maar wat. We ademen PFAS bij wijze van spreken ook in. Het zit ook in ons drinkwater. Dus het zit al overal. En op de manier waarop het nu in het nieuws is gebracht, lijkt het een beetje alsof het probleem bij de moeder ligt. Maar het probleem ligt natuurlijk uiteindelijk bij de PFAS.
2: Ja, ik schrok er ook wel van hoor, toen ik het nieuws hoorde. 1 op de 5 moeders met die borstvoeding geven. Ja, daar bevatte de moedermelk meer PFAS dan zou moeten. Ik kan me voorstellen dat jij er ook van schrikt.
3: Ik schrok er zeker van toen ik het nieuws kreeg. Niet omdat het voor mij nieuw is, want ik heb er vorig jaar ook al een artikel op geschreven. Waardoor ook uiteindelijk de NOS bij mij terecht is gekomen om mij te interviewen. Dus het is geen nieuw nieuws. Er is alleen een nieuw onderzoek gedaan. Maar vooral de moeders schrikken ervan. En dat merk ik ook op mijn social media account. Ik heb een account wat wereldwijd een platform is van de Borstvoeding Academie. Waar ik moeders vooral eerlijk leer hoe borstvoeding werkt. En daar kreeg ik heel veel berichtjes, privéberichtjes binnen van moeders die zeiden, oh, wil je hier alsjeblieft aandacht aan besteden? Want ik maak me ineens zorgen, kan ik nog wel borstvoeding geven? Dus vooral onder de moeders leeft het. Wij als zorgverleners, lactatiekundigen breed, maar ook vereniging breed van de NVL, zeggen wij altijd, moedermelk blijft alsnog de beste keuze. En dat wordt ook ondersteund door het voedingscentrum en het RIVM gelukkig.
2: Ja, toch zegt mijn gevoel, is flesvoeding dan niet veiliger?
3: Nou, flesvoeding wordt natuurlijk ook getest. En er wordt inderdaad getest dat in poedermelk minder PFAS zit. Maar poedermelk maak je ook weer, bereid je weer met water. En daar zit dan ook weer PFAS in. Het wordt vaak gegeven in plastic. Dus daar zitten ook weer allemaal andere factoren in. En daarbij moet je bedenken dat moedermelk ook nog weer heel veel immuunstoffen meegeeft. Dus ze geven aan dat het je immuniteit zou aantasten. Maar we weten bijvoorbeeld dat je 50% kans minder kans hebt op bijvoorbeeld wiegedood. Maar ook infecties, oorontstekingen, allergie en astma. En juist de opbouw, het versterken van het immuunsysteem geef je met moedermelk mee. En dat kan met poedermelk nooit op die manier worden benaderd. En hier hebben we het dan alleen over de voordelen van de moeder, maar voor het kind. Maar voor de moeder zijn er ook heel veel voordelen. Denk aan bijvoorbeeld verlaagd risico op borstkanker en eierstokkanker. Maar ook verlaagd risico op diabetes type 2. En we weten van diabetes dat het een hele grote

0: binnenhaalt. Maar ook goed kijken naar wat voor verpakkingen zit jouw eten. Bijvoorbeeld fastfood zit heel vaak in van die vetbestendige zakken. Hè, waar het vet bijvoorbeeld niet doorheen loopt. Nou, daar schijnt dan weer veel PFAS in te zitten. En denk ook aan die anti-aanbakpannen die je altijd natuurlijk hoort in het nieuws. Als je die beschadigd zijn, die moeten gewoon weg. Want dan komt die PFAS ervan af. En dat kun je vervangen door bijvoorbeeld gietijzer of roestvrij staal of keramisch. En zo zijn er eigenlijk ook bijvoorbeeld in je verzorgingsproducten bepaalde stoffen waar PFAS in zit. Dus er zijn zeker stappen die je kan doen.
1: Kortom, uw conclusie is, maak je geen zorgen.
0: De conclusie is, maak je geen zorgen. En wees je bewust van wat je gebruikt in je omgeving van je kindje. En wees je vooral ook bewust van alle gezondheidsvoordelen voor moeder en kind die je met moedermelk wel meegeeft, die je met kunstvoeding niet mee kan geven.
1: Lactatiekundige Geerte van den Broek, hartelijk dank voor de toelichting.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Rederij Wagenborg in Delfzijl laat 10 nieuwe vrachtschepen bouwen. Niet bij een van de scheepswerven in Groningen of elders in ons land, maar in China. Dat neemt trouwens niet weg dat veel onderdelen wel worden geleverd door Europese producenten. Hoe dat allemaal zit, ga ik vragen aan directeur Edwin de Vries van Wagenborg Offshore. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Nou ja, om direct met de deur in huis te vallen, waarom worden die schepen niet in Groningen gebouwd?
3: Nou ja, wij zijn. Ik denk dat het verhaal twee kanten heeft. Wij zijn zelf met een heel groot nieuwbouwprogramma bezig in Noord-Nederland op onze eigen werf. Waar onze Easymax-serie gebouwd wordt. Dat is een serie van inmiddels al 6 schepen die varen. En er komen nog 6 bij in de komende jaren. En daarnaast kijk je ook in de markt wat er gebeurt en wat de vermogendheden langskomen. En enige maanden geleden is een Engelse reder bij ons gekomen, genaamd Carisbrook. En die heeft samen met ons gekeken naar deze mogelijkheid in China om 10 schepen te bouwen. En daar maken we gebruik van. En in Noord-Nederland als maritieme sector is hartstikke belangrijk en is ook heel goed. En dat merk je ook omdat alle rederijen feitelijk, of alle scheepswerven feitelijk ook vol bezet zijn.
2: Ja, want hoe is er gereageerd op die eigen scheepsbouwwerf, op het nieuws om 10 schepen in China te laten maken?
3: Nou, eigenlijk positief. Kijk, onze eigen werf heeft het heel druk met de Easymax-lijn. En die hebben ook net een schip geleverd voor een groot project in Denemarken. Die heel veel exposure heeft gehad. En wat een echt een staaltje is van vakmanschap. Dat is de Carmen Destroyer, die CO2 gaat transporteren. En wij gaan nu verder met de Easymax-serie, waar we nog in ieder geval 6 schepen in opdracht hebben, die dan tot eind 2029 gebouwd worden. En daarnaast zijn we met onze werf bezig, ontwikkeling van nieuwe types.
2: Ja.
3: Dus onze werf en onze mensen zijn daar heel blij mee. En als je kijkt naar onze vlootstrategie met 160 schepen, ja, dan kunnen we ook niet alles in onze eigen werf bouwen. En dan kom je ook wel terecht in productielanden als China voor dit soort kleinere type schepen.
2: Ja, en daar zijn de lonen natuurlijk ook lager, hè, dan hier in het Westen. En hoe ver speelt dat nog mee bij het besluit om de schepen daar te laten maken?
3: Nou, dat heeft eigenlijk geen. Het is veel meer de beschikbaarheid op dit moment van capaciteit bij de werf dan feitelijk te kijken naar loonkosten. En ik denk dat als je nu kijkt wat schepen kosten in China, dan zit er best wel. Er zit er niet meer zo'n verschil in als wat je altijd denkt. Hè. Dus wat je een schip bouw je voor 30 jaar. En het kwaliteitsniveau moet ook hoog zijn. Hè. Dus het kwaliteitsniveau in China heeft ook hele grote stappen gemaakt. En wij bouwen al sinds jaren, jaar en dag in China. Maar het is altijd een combinatie geweest van onze eigen werf, maar ook in andere gebieden bouwen.
2: Ja,
3: en de combinatie is ook goed.
2: Ja, het bouwen gebeurt dus in China, maar er is voor gekozen om met Europese onderdelen te werken. Is dat bewust gedaan?
3: Ja, dat doen we bewust, omdat je dan ook gebruik kan maken van de onderdelen in Europa. Wij varen in Europa met deze schepen met name. En dan is de beschikbaarheid van onderdelen ook makkelijker en beter in te kopen. Dus puur te maken met beschikbaarheid. Want iedere dag dat je schip stil ligt, eventueel met problemen, ja, kost ook geld. Dus wij kijken altijd naar van, zijn er onderdelen genoeg? Is er genoeg capaciteit? Is er genoeg beschikbaarheid? Want je wil operationeel zijn.
2: Ja, wanneer worden de eerste schepen opgeleverd?
3: Wij verwachten derde kwartaal volgend jaar.
2: Oeh, dat is al heel vrij snel.
3: Ja, gaat snel.
2: Edwin de Vries, directeur van Wagenborg Offshore. Dankjewel voor de toelichting.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Ja, wandel je over de Groninger klei, dan sta je misschien niet direct stil bij de kloosters die ooit in het landschap stonden. Om daar meer over te ontdekken is een nieuwe wandeling opgezet. Het heet het Kloosterpad. Deze lange afstandswandeling gaat langs 34 voormalige kloosters in de provincie. Peter Dijkstra, voorzitter van Stichting Pelgrimeren in Groningen, kan er van alles over vertellen en we hebben hem aan de lijn. Peter, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag. 34 voormalige kloosters, daar hoort een lange wandeling bij. Hoe lang is die wandeling eigenlijk?
3: Die wandeling is 460 kilometer en verdeeld in 23 etappes.
2: Oké.
3: Dus dat is een flinke afstand.
2: Dat is een flinke afstand, maar goed, dat hoeft ook niet in één dag. Dat lijkt me duidelijk. Maar het is een beetje eigenlijk een soort Groningse Santiago de Compostela of zo. Zit ik dan in de goede hoek?
3: Ja, dat denk ik wel. Kijk, het is natuurlijk een heel bijzonder verhaal van die 34 voormalige kloosters, omdat er eigenlijk nog maar eentje overeind staat. En de rest gewoon allemaal verdwenen is. En in de 80-jarige oorlog door beide partijen geplunderd en geroofd is. En dat is een heel bijzonder verhaal, omdat ze 4 eeuwen lang het landschap van Groningen hebben gedomineerd.
2: Ja, 34, één staat er nog. Welke is het eigenlijk?
3: Ter Apel.
2: Precies.
3: De rest zijn nog een paar restanten over.
2: Ja, ik wou net zeggen, er zijn nog wel wat overblijfselen natuurlijk. Want ja, als je langs 34 voormalig kloosters staat, waarvan er eigenlijk één nog helemaal intact is, dan is het ook wel lastig om daar wat mee te doen, denk ik. Of moet je gewoon ook je fantasie gebruiken?
3: Nee, kijk, bij elke etappe kan je een bestand downloaden met informatie over de route. En daar staat uiteraard het verhaal van die kloosters uitvoerig in beschreven. En het is denk ik een heel stuk van onze Groninger geschiedenis die aan de orde komt, omdat zij toch wel aan de bakermat van onze beschaving hebben gestaan. Over waterbeheer, als je praat over het ontginnen van het landschap, als je praat over de bakstenenindustrie, als je praat over bestuur van het landschap, daar hebben zij allemaal aan de grondslag gestaan.
2: Ja, het hoort ook echt bij de provincie. Het is fijn voor mensen om in de rust te kunnen wandelen natuurlijk in Groningen.
3: Ja, kijk, de kwaliteit van Groningen is natuurlijk voor een wandelaar is onuitsprekelijk hoog. Omdat je rust en ruimte vindt die eigenlijk best wel zeldzaam is. En je op hele mooie plekjes in Groningen komt met zoveel verschillende landschappen. Ja, dat is een unieke ervaring om die etappe zo te beleven.
2: Ja. Toch wordt het een klein beetje verbroken, maar dan wel op een hele prettige manier door niemand minder dan Tim Knol, singer-songwriter. Want die loopt mee. Hoe gaat dat precies? Hoe kun je nou naast Tim deze route wandelen voor een deel?
3: Tim is iemand die concerten en wandelingen organiseert. En wandelingen vaak afsluit met een concert op locatie. Dus in ter ere van dat concert in Ter Apel wordt de kloostergids ook gepresenteerd.
2: Oh ja.
3: Het Kloosterpad is al een tijdje open, maar de gids was nog niet klaar. Dus het is nu klaar en wordt op deze manier gepresenteerd.
2: En dat gebeurt dit weekend? Wanneer en hoe laat?
3: De exacte tijden in het weekend in Ter Apel gebeurt dat. Exacte tijden heb ik niet bij de hand. Ik ben zelf op vakantie namelijk.
2: Oké. Zoeken we dat zelf nog even op. Maar in ieder geval iets moois in het vooruitzicht. Peter Dijkstra, dank je wel voor dit mooie initiatief dat je hebt genomen.
3: Dank je wel.
2: Goed weekend.
3: Oké, dank je wel. Hetzelfde.

0: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 7 uur.
13: Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en de inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
14: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat ja, er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
13: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
15: Het is ook weer een melkkoe, lijkt het erop, van de regering. Gewoon van Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar voor boeten, vind ik.
16: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
13: Nou, andere rechtbanken, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: De avond van Noord.
18: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe je naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk vandaag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
4: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
3: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beiden werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
5: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
3: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Ake voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Ake speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan worden 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Vanaf 6 juli gaan we met de boot door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Volg Rondje Zummer
1: vanaf maandag 6 juli bij RTV Noord.

0: Ja.
1: Maar dat is jouw schelen ook.
0: Aha. Hey, doe. Hest die neus af en boven. Aha.
1: Een mooi schimmel is een schelen, maar een schelen met een mooie snuit.
0: Aha.

Hey, wat een fris jonge boer, man. Hey, doe. Wat is toen aan de oude kop? Ah. Hey, doe. En zijn kop aan zijn hevel op. Ah. En wat kan je niet zo schild, man. Schild met een mooie snuit. Ah. Hey, doe. Wat is jouw kromme poot? Ah. Hey, doe. En die oor zit ook kloot.

Monarch. Nienberg stolz heuf. Aha. Een mooi trimmen is een schild, maar een schild en een mooi snuit. Aha. Hey, doe. Maar er is komt je bereid. Aha.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische schiereiland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
4: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
3: Nou ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
5: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
3: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
4: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
3: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescentio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de Voetbalbond, Frank Pauw.
5: Omdat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grof voor woorden.
3: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Vanaf 6 juli gaan we met de boot door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Volg Rondje Zummer
1: vanaf maandag 6 juli bij RTV Noord.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Somerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. Bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: But you're just a boy.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
3: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 12 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnen blijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
3: Wakker!

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. En het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Jennifer Okkeloe met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.